0: dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere Duitse luchthavens. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bepaald. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer bijna overal droog en het koelt verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens zijn 3-daagse bezoek gaat hij het met de Amerikaanse president Trump onder meer hebben over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren gingen niet stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond kort het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gezien. Daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag blijft het droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen en goedenacht. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Mijn naam is Sam en naast mij zit Jesse. Vandaag achter de productieknoppen. En samen met jou leggen we die eerste of die laatste kilometers met je af. Of we helpen je door dat laatste stukje van je ochtenddienst heen. Of net voor dat eerste. Het is maar hoe je erin zit nu. En dan was er wel een vraag die ik had. Waarvan ik dacht, dat moet ik echt even gaan stellen. Want het zit al een tijdje in mijn hoofd. Want ik denk dan, als jij nu iets eet, wat is dat dan? Want een beveiliger die om 11 uur is begonnen, die eet nu eigenlijk zijn avondeten. Maar is dat dan lekker een warm prakkie? Of een boterham? Kan natuurlijk ook. De boer die zometeen gaat melken, die eet dan precies dezelfde boterham en die noemt het dan weer ontbijt. We hebben in het Nederlands wel een woord voor een boterham om 10 uur 's ochtends. Een 10 uurtje. Maar helemaal niks voor wat jij nu eet op dit moment. En er zijn toch een hoop mensen die in de nachtdienst zitten. En zelf sta ik altijd om 2:30 op en dan pak ik gewoon een ouderwets boterhammetje met kaas. En dan heb ik eigenlijk niet eens zoveel trek of zo. Het is meer dat ik dan denk, ik geef mijn lichaam even een soort van startsignaaltje. Van, we gaan iets doen. Let up, let's go. Dus ik weet niet, hoe zit het bij jou, Jesse?
1: Nou ja, ik kan 's ochtends eigenlijk helemaal niet zo goed eten. Dus laat staan in de nacht, maar...
0: Oh, dus je eet helemaal niks?
1: Ja, ik heb er iets op gevonden. Ik heb voortaan van die sapjes, weet je, die smoothies. Dat is toch iets van vitamine en dan heb je toch het gevoel dat je iets eet.
0: Van die brekerdingen of zo?
1: Ja, dat, ja.
0: Zag ik dat Jesse klaar voor laatst eten in de Tweede Kamer of zo? Stond hij stiekem in een hoekje, stond hij dat lekker te peuzelen.
1: Ja, het zit in de naam, hè?
0: Maar hoe zit het met jou? Eet je 's nachts en zo ja, wat? En eet je dan warm of koud en waarom? Laat het even weten via de NPO-luister-app of bel 0800-1122. Dat kan natuurlijk ook gewoon lekker gezellig. Zometeen heb ik muziek voor jou van Tina Turner. Stevie Windows komt eraan en de topsong van Bente. Maar we beginnen met Smash Mouth en All Star. Welkom bij Dag Nacht.

0: Tiësto en The Business op NPO Radio 2. Nou, er wordt behoorlijk lekker druk geappt zo op de vroege ochtend. Over ontbijt, nou, dan hebben mensen iets te vertellen, hoor. Gerber die zegt, ik had een broodje haring voor de nachtdienst. Nou, lekker fijn voor je collega dan ook, Gerben. Manuela die zegt, gewoon een broodje en wat koffie. Cor zegt, ik werk straks over een kwartiertje. Een bakje kwark met fruit naar binnen. Judith die heeft dan een pre-workout gehad, zegt ze. En dat waren 2 kopjes koffie en 11 amandelen. En ook niet 12 of 10, nee, 11. En een glas water. Ronnie die zegt, als ik op het eind van een dag nog trek heb, dan pak ik het overgebleven vlees uit de pan of lekker wat oude kaas. Dus dat is niet per se gewoon een broodje of zo in de nacht. Dat je denkt, nou, avondeten, warm eten, dat moet dan om 6 uur 's avonds of zo, per se. Nee, dus dat is wel grappig. Even kijken, ik kreeg nog een audio-appje van Patrick ook.
1: Goedemorgen samen.
0: Hallo.
1: Nee, 's morgens pak ik alleen koffie. Net begonnen, onderweg gestaan vannacht. Dus lekker een bakje koffie gezet. En daar kan ik hier op 7-8 gaan wel een keer meer restaurant iets eten. Groetjes, Patrick.
0: Om een uur of 7-8 gaan we warm eten. Bedoel je dan 7 uur, 8 uur 's ochtends, Patrick? Of is dat dan 's avonds? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar wel belangrijk natuurlijk. Vroeg me ook af, als je nou veel op de weg zit, wanneer is dan het eerste momentje dat je denkt, nou, zo'n broodje kroket langs de snelweg, dat gaat er wel in.
2: Are you ready? First play op NPO Radio 2.
0: Ja, dat is de first play tune. Die moet ik helemaal niet hebben natuurlijk. Sam zit weer lekker scherp erbij deze ochtend. Dan zullen we deze anders even doen, zo. Want dit moeten we doen eigenlijk. Zo.
2: De dag. Nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Ja, je mag kiezen uit 2 platen. De ene is voor als je net wakker bent. En de andere is voor als je denkt, nou, ik blijf nog even lekker liggen. Of ik ga er net in. Jij mag kiezen wat je wil gaan horen. Daar hebben we natuurlijk 2 opties voor uitgekozen. De dagplaat, dat is deze.

Because the Night van de Patti Smith Group. Een lekkere rockplaat uit 1978. Nou, daar word je wel wakker van, denk ik zo, toch? Nachtplaat.

Ja, we dachten, we maken het je lekker moeilijk deze ochtend. We nemen gewoon twee steengoede platen. En dan ook meteen bijna een van de meest ultieme nachtplaten die je kan hebben, als je het mij vraagt. Roxy Music en More Than This uit 1982. Dus wat moet het worden? Ik ben blij dat ik niet voor die keuze sta. Hè? Die mag jij lekker gaan maken. Ik hoor het graag via de NPO-luister-app. Stuur het even in. Stuur een audio-appje, mag ook. En laat nog even weten wanneer het vroegste moment is voor een kroketje ook. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Tijd voor muziek van Tina Turner nu en Steamy Windows.

0: U2 op NPO Radio 2 en Ordinary Love. Ja, we hadden het over kroketjes en over dag-nachtplaten. Nou, zullen we maar gewoon een beetje proberen die twee te combineren dan? Ja.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat, jouw kans om te kiezen. En dat hebben de meeste mensen ook gedaan. Tenminste, de meeste, weet ik niet. Ik ga ervan uit. Veel mensen. Heel veel mensen. Jacob, Jelle, die zeggen dagplaat. Corga voor de dagplaat. Marco voor de dagplaat. Judith. Eens even kijken. Dan hebben we Christian. En die zegt nacht. Lika gaat voor de nacht. Mark gaat voor de nacht. En André die zegt wel ja. Schuif maar moeilijke keuzes door naar de luisteraars. Die zegt een moeilijke. Maar naar rijp zelfberaad. Wel rijp zelfberaad, ja. Een kopje koffie. Gaat hij voor Roxy Music en de nachtplaat. Ja, en zo zijn er nog wel meer stemmen. Het is best wel spannend. Ik weet niet zo goed wat het moet gaan worden. Goedemorgen, Marco.
2: Hey, goedemorgen, Sam.
0: Hallo, jij zit lekker op de weg?
2: Ja, ik ben weer onderweg naar Groningen, zoals elke dag. Dus ik ben deze week weer begonnen. Namen we 3 weken vakantie, dus dat valt nog niet mee.
0: Nee. Oh ja, je bent net 3 weken vakantie. Heb je gehad? Waar ben je geweest?
2: Frankrijk en Spanje. Met de camper een beetje rondgetrokken, dus was geweldig.
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi. Maar hebben ze daar ook kroketjes langs de snelweg?
2: Ja, die hebben ze daar ook. Wel misschien, dat weet ik niet, maar...
0: Oh, je hebt er niet eens op gelet ook?
2: Daar stop ik. Ik heb alles bij. Maar als ik langs de weg hier naar mijn werk, zeg maar, naar Groningen rij en weer terug, dan ben ik helemaal mee gestopt met die vette hap. En zeker ja. Die kroketjes en dergelijke. Die god weet hoe lang dat ze er al in liggen. Dus,
0: ja, dat is wel waar. Dat vraag ik me ook altijd af. Want ik denk, ik zie zo'n gehaktbal. Ik denk, ja, hoe lang ligt die gehaktbal daar? Je kan wel lekker onder de lampje stoppen. Maar ik weet het niet. Ik ga het niet doen, hoor.
2: Nee, ik ben er ook helemaal mee gestopt, Sam. Dus laat maar lekker liggen.
0: Ja, Manuela, die zei dat ook al. Die houdt het bij 1 keer per week, geloof ik. Maar jij doet niet dat je 1 keer per week of 1 keer per maand zegt... nou, ik doe er toch maar eentje in.
2: Nee, ik ben er echt helemaal mee gestopt met onderweg. Kroketje vind ik lekker, maar die pak ik wel lekker thuis in de frituur.
0: Ja, dat snap ik. En wanneer was het... wat is het vroegste tijdstip of het gekste tijdstip... dat je ooit zo'n kroket naar binnen hebt gewerkt dan vroeger?
2: Ik zit meestal in dezezelfde dienst tegenwoordig, dus ik pak hem echt nooit, maar dan, dat is daar rond deze tijd, maar...
0: Ja, het is toch wel, dat is wel eens een keer gebeurd, ja.
2: Ik blijf wat lekker af in ieder geval, voor mij hoeft het niet meer.
0: Nou, waar je dan wel druk over mag maken is de dag of de nachtplaat, want wat moet het gaan worden? Het is een beetje gelijk, gaat een beetje gelijk op en ik heb mijn voorkeur wel. Maar ik denk, ik weet niet of jij die gaat vervolgen of toevallig tegemoet komt, nee.
2: Ja, ik vind ze zijn allebei heel goed. Maar een klein beetje voordeel gaat dan uit naar de dagplaat.
0: Hé, waarom dan?
2: Ja. Ja, ik vind hem net iets lekkerder.
0: Oké. Dan geef ik me over. We draaien hem gewoon. De Patti Smith Group. Hij draait nu. Doei!
2: Dankjewel, Sam. Doei!

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Parachute van Bente. NPO Radio 2.

Ah, Bente die zich gewoon laat vallen zonder parachute in de armen van iemand. Oh, het is romantisch ook, hè? Ja. Een nummer schrijven met iemand die eigenlijk niet kan luchten of zien, ja, lijkt mij een absolute nachtmerrie. Maar Mick Jagger en Keith Richards die hebben dat toch echt gedaan bij de volgende plaat die ik voor je ga draaien. Eind jaren 80 waren die twee namelijk niet elkaars beste vriend. Mick was bezig met een solo-carrière en Keith was daar nogal een beetje ontstemd over. Maar ja, ondertussen moest er natuurlijk ook gewoon een nieuw Stones-album komen. Dus kwamen ze weer bij elkaar om wat muziek te gaan maken. En ik weet niet precies wat er is gebeurd in de studio, maar het lijkt erop alsof ze daar de strijdbijl hebben begraven. Nou, grappig genoeg zingen ze dus in dit nummer ook letterlijk daarover. Laten we de strijdbijl begraven en het verleden achter ons laten. Ja, blijkt een gezamenlijk nummer schrijven dus gewoon een ontzettend goede manier om ruzie op te lossen. Lijkt me geweldig, maar ja, ik heb dan weer niet zo vaak ruzie. Misschien moet ik dan dat toch maar vaker doen. Ruzie maken, om het dan vervolgens weer goed te kunnen maken door een liedje te schrijven. Luister naar Mixed Emotions.

0: Zo cute, hè, dit. Vanessa Carlton en A Thousand Miles op NPO Radio 2.
1: Machine.
0: Ja, ik zag dat Doortje al hoopte op het ratje en dat we letters gingen draaien. Maar ik dacht, ik ben in de mood voor iets anders. In de mood to be rude. Nee, grapje. Ik ben in de mood om te weten wat jouw mood is. Want daar hebben we iets voor bedacht. Dat heet de Mood Machine. En dat is een heel geavanceerd systeem. Want we stoppen daar allemaal steekwoorden in die jij ons dan toestuurt. Die stoppen we in de Mood Machine. En dan komt er vervolgens een plaat uitrollen. En die plaat die moet dan een beetje ons collectieve gevoel representeren. Ja, klinkt ingewikkeld. Ja, is het eigenlijk ook om dat verband te vinden, maar daar is die machine heel goed in. De Mood Machine dus. Aan jou de taak om een steekwoord toe te sturen. Dus waar kijk je naar uit? Waar heb je van genoten? Waar ben je bang voor? Waar heb je absoluut geen zin in? Het mag van alles zijn. Dus ja, het hoeft zich niet te beperken tot alleen leuke dingen. Het kunnen ook dingen zijn waar je je druk over maakt. Pak de NPO-luister-app en stuur die steekwoorden in. En dan gaan wij die in de moedmachine stoppen. En dan is het aan de moedmachine om daar even iets coherents van te maken. Iets wat er een beetje zinnig is. Waar we denken, oh ja, al die steekwoorden. Nou, dan snap ik wel dat het plaatje eruit komt. En dan weten we wat het collectieve gevoel is. Goed, toch? This is easy, Faith No More. No.

0: Miley Cyrus en Bass Persuade.
1: Mood Machine.
0: Oh, dat is een lekkere plaat, hè, van Miley Cyrus. Dat is wel leuk. Elke keer net een andere vibe die ze erin gooit. Een andere mood, kan je bijna zeggen. We spelen de Mood Machine. Nou ja, spelen. Het is een beetje de thermometer in de samenleving steken. Zo vind ik dat. Denk ik, wat leeft er nou eigenlijk allemaal bij jullie? En dat proberen we dan te vatten in een soort van gezamenlijk collectief gevoel. Dan voelen we ons lekker een beetje een clubpie. Dus ik ben benieuwd wat de Mood Machine eruit weet te spugen. Luister maar even mee, Mood Machine. Take it away.
2: De Mood Machine krijgt weer een heerlijke verzameling inzendingen binnen. Cor is lekker aan het werk. William is gefrustreerd. Manuela stuurt alleen Jarno. En Marco Nijssen zit met zijn hoofd bij de kermis. Luke is een joepiemannetje. Mark zegt Mood is lekkerder. Steve wil vlammen en Vincent zit al in het weekend. Harold is onderweg. Ronnie speelt Pimp en Pet. Nico zit bij een conclaaf. Jan is aan het afwachten en Andre noemt het simpelweg Happy Chaos. En juist die combinatie van werk, frustratie, kermis, weekend en totale chaos vraagt om You Can Call Me All, Paul Simon. Vrolijk, eigenzinnig en vol beweging. Precies die chaotische energie van jullie inzendingen. Met genoeg groove om zelfs William weer uit zijn frustratie te trekken. Happy chaos? Dan zetten we deze aan. Dit...

Paul Simon. Op NPO Radio 2 als resultaat van de moedmachine. Die heeft zijn werk gedaan. En dit is ons collectieve gevoel. Dat moet het voorstellen. Volgens hem dan, hè. Tijd voor muziek van Meredith Brooks. Dat is één van de laatste. Nog niet helemaal. Bitch, hoor je nu op NPO Radio 2.

0: I certainly was in the right.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er verder nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij andere landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van 8 verschillende politieke partijen zijn er zelf ook slachtoffer van geworden. Ze pleiten voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag bekend. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog. Geregeld zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mary J. Blige op NPO Radio 2 en Family Affair. Een hele goede morgen op deze vroege donderdag 24 september. En mijn naam is Sam en ik zit hier zonder Jardo, maar met Jesse. Jesse, zeg eens hallo tegen de mensen.
1: Hallo lieve mensen, goedemorgen. Zo.
0: Goedemorgen. Nou, ze zitten goed in. Want we was net al aan het dansen in de studio en zo. Dat is echt veel te druk voor mijn gevoel. Maar goed, het... En je kan niet uitkiezen. Het is wel vrolijk, dus dat is dan heel fijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb op zich wel heel veel zin in vandaag. Ik heb zelf redelijk goed geslapen. Maar het kan ook wel komen dat ik zoveel energie voel, omdat ik zo meteen een leuke gast in de studio heb. En dat om 5:00 ochtends. Nou, wie dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst even kijken wat deze donderdag allemaal gaat brengen. Wat heeft het in de aanbieding? Vanavond om 9:15 speelt Oranje tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. De eerste wedstrijd van Xavier Hernandez als bondscoach van het Nederlands elftal. Nou, ik weet dat er helemaal niks van die wedstrijd afhangt. Maar ja, het is toch altijd leuk om tegen Duitsland te spelen. Is altijd spannend. For no reason at all. Het is gewoon sowieso spannend. En ook in het stadion wordt er ook een minuut stilte gehouden voor Bertina Koeman. De vrouw van Ronald Koeman, die vorige week is overleden. Vandaag start ook de Short Track Trials World Tour. Hele mond vol in het Tialf in Heerenveen. En daar gaan de beste shorttrackers van Nederland tegen elkaar strijden voor een startbewijs voor het internationale wedstrijdseizoen. Ja, wie er onder andere mee gaat doen zijn de zusjes Velsenboer en de broertjes van het Woud. En nou dacht ik, is dat niet een leuke combinatie? Dus dan heb je twee zusjes en twee broertjes en die maken dan samen de topatleten van de toekomst.
1: Ja, zou je zeggen van wel, maar als ik het uit goede bronnen, nou ja, vooral Instagram een beetje kan zien, dan zijn de broertjes van het Woud al bezet met andere meisjes uit het short track.
0: Oh, dus die zijn al een eigen Olympisch team aan het plannen,
1: ja,
0: misschien.
1: Ja, ja, maar dan, zonder de Velsenboerzusjes.
0: Ja, maar ik denk dat als je dat ook weer met zusjes doet, ja, dan heb je het allemaal niet zo druk met het familiediner of kerstdiner of al die gelegenheden.
1: Ja, zou het makkelijker maken, maar ja, toch een andere kant op gegaan.
0: Ja, nou ja, misschien is het een idee. Misschien moeten we het even appen of zo. Van, hey, kijk eens naar die zusjes Velsenboeren, jongens van het Woud. Misschien is het een leuke combinatie. Nou goed, en verder staan we vandaag stil bij dat het exact 33 jaar, 5 maanden en 23 dagen geleden is dat deze prachtige plaat uitkwam. Ja, dus een plaatje dat zorgde er waarschijnlijk voor dat heel veel katten Mozes zijn genoemd. Maar een tijdje dan, hè, want die zijn nu denk ik dan allemaal weer dood. Ja, 33 jaar, dat overleven katten niet. Het is een ode aan iemand die toch een vrouw bleek met de naam Jessie. Hier is Joshua Caddison op NPO

0: Het is Somber op je radio en Homewrecker. Vraag me altijd af wat, hoe die gozer dat dan weet. Weet je wel dat hij dan een Homewrecker is? Weet je wat ik bedoel? Hij is uit 1920 of zo, deze jongen, ja, die Somber. Ja.
1: 2021 volgens mij net.
0: Ja, en dan is hij een Homewrecker. Dus dat betekent dat je een relatie aangaat met iemand die al een relatie heeft, een gezin heeft. Ja. En die heb je dan gesloopt. Want hij wil geen Homewrecker zijn. Maar dit is toch een beetje onzin?
1: Ja, ja.
0: Gozer is toch helemaal geen Homewrecker? Of hij valt op hele oude vrouwen voor zijn leeftijd dan, hè?
1: Kan ook, ja. Of mensen die al heel vroeg aan een gezin zijn begonnen.
0: Dat zou allemaal kunnen. Hey, ik kreeg net een audio-appje van Patrick. En ik dacht, ja, Patrick die heeft wel een punt eigenlijk. Dus daar moeten we iets mee doen.
2: En komt die S ook uit Brabant, toevallig? Heur er niks van. Dus we zullen even goed voorstellen dan. Groetjes.
0: Ja, dus Patrick zegt, ja, volgens mij komt ze uit Brabant. Nou, ik denk dat dat wel klopt, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En doe ze even in twee zinnen voorstellen.
1: Nou, Jesse Donders, ik ben geboren en getogen in Tilburg.
0: Zo, ja.
1: 25 jaar en ik hou van worstenbroodjes.
0: Worstenbroodjes en een beetje feesten, dat heb ik ook gehoord.
1: En een beetje feesten.
0: Want je had van die ouders die non-stop feest vierden.
1: Non-stop feest vieren en non-stop hielden van goede muziek natuurlijk.
0: Ja, dat is wel bijzonder, want ze is 25 en ze kent echt bijna woord voor woord elk liedje dat we hier draaien op NPO Radio 2. Is heel erg bijzonder. Nou Jesse, dat was denk ik genoeg, toch?
1: Denk het wel, hoop ik wel.
0: Tijd voor muziek van ZZ Top en Legs op NPO Radio 2.

0: Keesja op NPO Radio 2. En dan nu is het tijd voor...
1: Are you ready?
2: First Play op NPO Radio 2.
0: First Play op NPO Radio 2. We hebben het een tijdje niet gedaan. Het lag heel eventjes op schat. Zoals we dat zeggen. Dat doe ik een Brabantse G. Dat is grappig. Ik neem altijd dingen over. Maar ik heb een gast in de studio zitten. En die wil heel graag voor het eerst op NPO Radio 2. Moet ik even kijken of ik jouw microfoon kan vinden. Zo lang geleden is het. Nee, dit is niet jouw microfoon.
3: Zo? Ja?
0: Dit is jouw microfoon.
3: Kijk, voor mezelf.
0: Ja, precies. Ja, dan ga je natuurlijk eerst even voorstellen. Vandaag op NPO Radio 2 First Play. Gaan we dus een stukje draaien van een artiest die nog nooit is gedraaid op deze zender. Jij hoort thuis een stukje. Je stemt en je bepaalt of we de hele plaat gaan draaien. Vannacht zit naast mij in studio Paulona. En dat is de artiestennaam van Tjitske Boonstra uit Gouda. Ze zong jarenlang covers, liedjes van anderen dus. Eerder deze maand kwam haar eerste eigen plaat uit. Dromen van de regen, gemaakt met een stel Haagse muzikanten. Onder wie de vaste toetsenist van Direct. En het nummer dat we zo meteen gaan horen schreef ze niet in Gouda. Nee, nee. Dat schreef ze in Baltimore. Tjitske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Of moet ik jou Paulona noemen?
3: Goeie vraag. Laten we het even met Tjitske houden voor vanochtend.
0: Ja, want Paulona, ik zat te kijken. Daar heb ik nog nooit van gehoord, die naam. Waar komt dat vandaan?
3: Ja, dat komt van twee dingen. Het komt van Anna Paulona. Dat was een Russische tsarin die hier in Nederland in vroege eerste eeuwen woonde. En zij kwam uit Rusland. En zij voelde zich denk ik altijd een beetje vreemd in Nederland.
0: Ja.
3: Zo voel ik maar soms ook een beetje. En dat komt ook in de muziek.
0: Oh, wat grappig.
3: Dat is de vervreemding.
0: Ja.
3: En het komt ook van de Anna Paulona-boom. En volgens de Oosterse filosofie komt daar de fenixvogel, strijkt daar wel eens in neer. En de fenixvogel is natuurlijk het symbool van herrijzenis.
0: Maar dat is toch niet handig als die daar neerstrijkt? Want het is toch een vogel die in vlam, in vuur en vlam staat,
3: ja,
0: of niet?
3: Ja, ik ga er dan een beetje van uit dat
0: einde van de boom
3: dan alweer weer herrezen is, zeg maar. Dat is okay. Wel een goed punt, ja.
0: Ja, nou ja, het is een mooie filosofische gedachte misschien.
3: Ja,
0: ja jij zong jarenlang liedjes van anderen, dus covers.
3: Ja, klopt.
0: Ja, hoe kom je daar als dat is dat je dan denkt op een gegeven moment van nou... Want het begint natuurlijk met van nou, ik kan eigenlijk best wel leuk zingen. Mm-hmm. Dan ga ik ook optreden, vind ik wel leuk.
3: Ja.
0: En dan kom je toch op het punt dat je denkt, ja, ik moet iets voor mezelf gaan maken. En hoe kom je op dat punt?
3: Ja, goeie vraag. Nou, ik maakte eigenlijk al sinds mijn 13e, 14e schreef ik wel zelf liedjes.
0: Oh, toch al?
3: Ja, maar ik vond het zelf nooit goed genoeg om uit te brengen.
0: Mm-hmm.
3: En toen had ik een lange periode in mijn leven heel veel uitdagingen op mijn pad. Mijn moeder werd ziek, mijn man werd ziek. Lange periode mantelzorgen geweest. En ik merkte dat muziek me hielp om daarmee om te gaan.
0: Ja.
3: En het trok steeds meer aan me. Dus toen dacht ik, oké, ik moet nou gewoon een keer het gewoon goed gaan doen. Mijn eigen songs gaan opnemen. En dan ook geen concessie, het gewoon helemaal goed doen. Dus ik heb een tijdje niet mijn normale werk gedaan. En een tijdje pauze genomen.
0: Ja.
3: Om te zeggen van, ik ga nu eindelijk eens deze EP maken.
0: Maar dat is eigenlijk ook wel... Ik bedoel, als je mensen ziek ziet worden... dan voel je hoe kwetsbaar het leven is. En dan voel je ook misschien hoe vergankelijk het is. En hoe je je kansen moet nemen. En dan heb je ook meteen een heel mooi onderwerp... om over te schrijven natuurlijk.
3: Ja, klopt.
0: Dus dat zet je dan... uiteindelijk dan toch genoeg aan om te zeggen... weet je wat, ik moet het gewoon nu doen ook.
3: Ja, klopt. Ja. Zeker de ziekte van mijn moeder. En ze is uiteindelijk overleden. En ja. Dat verandert je natuurlijk als mens. En inderdaad heel erg die drang van... ik moet dit nu gewoon echt gaan maken. En het dan ook gewoon echt goed doen. Om al die lelijkheid die ik al die jaren eigenlijk heb meegemaakt... om dat eens om te zetten in iets moois en iets goeds. En in dit geval dan de muziek.
0: Ja, wat prachtig hè. Dat muziek daar zo'n mooi medium voor is. Ook om dat te uiten. Maar ook voor anderen om dat te kunnen herkennen natuurlijk.
3: Klopt, ja. Ik heb ook uiteindelijk de liedjes van de EP... in een voorstelling gepresenteerd aan vrienden, familie, kennissen. En waar ik het eerst best wel spannend vond. Om het ook te delen. En ook, ja, het is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ook van, ja, vindt mensen het wel goed genoeg. En toen heb ik die voorstelling gedaan. En ik was zo overweldigd van alle reacties van mensen op. Want ze waren echt heel erg doorgeraakt. Maar inderdaad ook die herkenning.
0: Ja.
3: Van, oh ja, ik maak ook wel eens zoiets mee. Ja, eigenlijk heeft iedereen natuurlijk verlies en verdriet in zijn leven.
0: Ja.
3: En door het te delen wordt het ook weer wat lichter.
0: Nou, dat is mooi. Dit is ook precies de taak die ik in mijn hoofd heb... waar muziek zo voor geschikt is. Je woonde in Baltimore, in Amerika natuurlijk. En je moeder die was ziek.
3: Ja.
0: Ja, dat is dan best wel een afstandje. Wat doet die afstand met je verdriet dan?
3: Ja, ik vond het heel vervreemdend. Omdat zij werd echt ziek vlak voordat wij weggingen. En daardoor, dan kom je in zo'n stad en dat is ook allemaal al vreemd. Hè? Vreemde huizen, vreemd eten, toch vreemde taal. Mm-hmm. En dan ben je ook door de rouw en door het verdriet ben je vervreemd. Dus dat is een soort van dubbele vervreemding. En ik hoop ook in de song dat je ook hoort van het is een soort van wordt verscheurd, weet je wel. Van aan de ene kant wilde ik heel graag daar zijn. Het was ook mijn droom om daar te wonen en te werken.
0: Ja.
3: En tegelijkertijd wil ik eigenlijk ook thuis zijn en bij mijn moeder en bij mijn familie om voor ze te zorgen. Dus dat was een hele dubbele periode.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Maar je wil dan je moeder spreken, dus dat gaat allemaal niet. 6 uur tijdsverschil.
3: Ja.
0: Super ingewikkeld.
3: Ja, gelukkig tegenwoordig kun je wel appen, bellen.
0: Nou ja, maar het is wel tijdsverschil, toch?
3: Ja, klopt. Ja, daar ben je ook de hele tijd mee bezig. Ja.
0: Ik kan me helemaal voorstellen.
3: Daar nu.
0: Hey, je zingt Nederlands en Engels door elkaar, dat hoor ik niet zo vaak.
3: Nee.
0: Waarom heb jij ervoor gekozen om dat te doen?
3: Ja, ik heb als songwritingregel, ik doe wat de song mij vertelt.
0: Oké.
3: Dus ook als je naar de plaat luistert, hoor je dat er heel veel verschillende stijlen op zitten. En dat komt ook omdat ik de tekst en de melodie, die laat ik leidend zijn voor wat het verhaal is. En bij Baltimore is dat eigenlijk ook zo, want ik woonde daar. En op mijn werk en met vrienden, zo daar sprak ik natuurlijk Engels. Mm-hmm. En thuis sprak ik Nederlands.
0: Ja.
3: En met familie en vrienden natuurlijk ook Nederlands. Dus dan wordt de track ook Nederlands-Engels. Ja.
0: Nou, ik vind het mooi en gedurfd ook dat je dat gewoon zo doet. Laten we even een stukje gaan luisteren naar de plaat waar het allemaal om gaat. Baltimore van Polona. Nee, dat moeten we helemaal niet doen. Ik druk op de verkeerde knop, Sam.
2: First play op NPO Radio 2.

0: Ja, Baltimore dus, van Olona. En nu is het aan jou. Jij mag kiezen, gaan we de hele track afspelen en delen met Nederland. Of niet, krijgt Paulona haar first play op NPO Radio 2. Denk er bijna op of het meteen topsong was geworden, Tjitske.
1: Ja, wie weet volgende week.
0: Nou ja, zo is zo vaart zal het niet lopen. Maar goed, ga naar de NPO Luister-app en daar hebben we een poll klaarstaan. Dan kan je laten weten wat je vindt. En laat ook vooral weten waarom je wel of niet iets goed vindt. Dat is ook wel fijn. Beetje context of zo, toch?
1: Beetje feedback.
0: Leuk. Ja, een beetje feedback is nooit weg natuurlijk. Precies. En dan nu, eindelijk een nieuwe plaat van Lady Monsoon en Wrecking Ball. Je hoorde hem net al een heel klein beetje. Hier is hij helemaal.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Lenny Monsoon met Wrecking

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah op NPO Radio 2. Are you
1: ready? First play op NPO Radio 2.
0: Nou, ik ben benieuwd of jij zometeen Halleluja gaat zingen. Of,
2: ja, ik ook.
0: Dat is een beetje spannend.
2: Spannend, ja.
0: Ja, 10 minuten geleden heb ik een stukje laten horen van jouw nieuwe track Baltimore. En nu is het aan de NPO Radio 2-luisteraar geweest om te bepalen of we dat hele nummer nu gaan draaien. En of jij je first play op NPO Radio 2 krijgt. Hoe gaat het met die zenuwen?
2: Ja, jij zei net ook al, it's out of our hands, hè? Dus ik ben gewoon heel benieuwd.
0: Ja, en wat doet het dan met je dat je nu je kindje hebt laten horen aan anderen en dat je die allemaal meningen krijgt?
2: Nou, dat is eigenlijk wel goed. Weet je, ik sta zelf achter het liedje. Ik kan erin kwijt wat ik erin kwijt wil. En ik hoop dat mensen zich erin herkennen.
0: Dus ook als mensen het helemaal kut vinden, dan denk je, nou, maakt niet uit. Ik hou van dit nummer.
2: Ja.
0: Ik ga er ook geen reet aan veranderen, helemaal niks.
2: Nee, het staat ook al op plaat, kan ook niet meer. Nee, dit is wat het is.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Nou, spannend. Wat gaat het worden? Tjitske, a.k.a. Paulona. Ik kan je vertellen dat met 93% van de stemmen mensen heel graag jouw plaat willen horen. We gaan jou draaien op NPO Radio 2.
2: Geweldig.
0: Ja, 93% van de stemmen is ook niet niks natuurlijk.
2: Nee, dat is wauw.
0: Dat is echt ontzettend veel. Maar we kregen ook heel veel leuke reacties. Heet jouw man toevallig Noah?
2: Nee.
0: Oh, nou ja, want Noah die zegt, ja sorry hoor, maar iedereen die nou nee zegt, die kan van mij de pot op.
2: Oh, nou, geweldig. Ja, en, dankjewel Noah.
0: Randy zegt, hele plaat draai je graag, wat een goede stem. En zo gaven ze tweetalig zingt. Ja, kijk, had er nog een reactie? Ja, er zijn heel veel positieve reacties.
2: Super,
0: dus mensen,
2: mooi.
0: Ja, ik vind het geweldig. Dus we kunnen jou blij gaan maken. Moet ik wel even kijken of dit nou klopt, want ik wil wel de goede plaat draaien.
2: Dat is wel handig.
0: Ja, want oh ja, nee, dit klopt wel. Maar nee, hij was even wat korter geworden, omdat ik heb natuurlijk een stukje van het intro afgehaald.
2: Ja, precies.
0: Dus ik denk, heb ik wel de goede versie? Ik moet wel de goede versie draaien.
2: Zeker.
0: Nou, wil jij je graag jezelf aankondigen?
2: Dat lijkt me super.
0: Met een klein verhaaltje misschien nog erbij, of
2: You're putting me on the spot. Zeker. Dit is Baltimore, geschreven over mijn ervaringen van het leven in deze stad en het leven met verlies en verdriet. Waar een oceaan tussen zit. Ik vind het super dat jullie ervoor dat jullie hem willen horen en willen delen met mij. Dit is Paulona met Baltimore.
0: Op NPO Radio 2.
3: Ja!

0: Time van Irene Cara op NPO Radio 2. Ja, dat heb je nou ook een beetje, een klein beetje fame, hè, Tjitske?
1: Ja, ik zat er net aan te denken. Ik denk, ja, fame,
0: ja, dat is toepasselijk, toch? Ja, ja, ik dacht, nou, ik hou je even bij. Hé, hey, ja, we hebben jou net voor het eerst gedraaid. Wat doet het met je voor het eerst op landelijke radio?
1: Ja, het is geweldig. Nou, ik vind het echt heel mooi, ja.
0: Ik hoop dat je ervan kan genieten. Ik zie dat onze luisteraars dat ook doen. Ik krijg allemaal reacties binnen. Hé, hey, wat een gaaf nummer. Wow, wat lekker. Ik kreeg ook nog een audio-appje binnen van Rodney.
2: Goedemorgen. In de auto komt je lekker door.
0: Dus ja, de mensen zijn super enthousiast.
1: Ja, lekker, Rodney.
0: Ja, ja. Ik ben heel blij voor je dat we je hebben mogen draaien.
1: Ja, super.
0: En ik wens je heel veel succes met je verdere carrière.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat je gewoon zo hoep tussen die lijsten ziet doorflitsen. En misschien wel op een dag ooit nog topsong.
1: Wie weet.
0: Dat zou helemaal mooi zijn, toch?
1: Yes.
0: Tjitske, dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Dankjewel, Sam.
0: En maak er een mooie dag van. Dit is een mooie start in elk geval, toch?
1: Zeker.
0: Dacht ik zo.
1: Kan niet meer kapot.
0: Oké. Dit is Post Malone op NPO Radio 2. Met zijn grote hit, Chemical.

0: Post Malone op NPO Radio 2 en Chemical. Dit was het voor wat betreft dag-nacht en wat betreft voor mij. Morgen zit Annelie lekker gezellig op deze stoel. En die heeft altijd een paar leuke muzikale items. Dus veel plezier daarmee. En natuurlijk heel veel plezier met de ochtendshow. Want Daniel en Roelof, ja, die zijn al op. Ik zie ze. Ja, hoi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, daar zijn ze. En ik wens je verder natuurlijk een hele fijne dag. Geniet ervan, maak er wat moois van. Dit zijn de Imagine Dragons.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer: in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. En goedemorgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel Lippes.
2: En dan even kijken.
1: Goedemorgen.
2: Wie zit er bij de AMB?
3: Erwin, goedemorgen.
2: Is het Erwin?
4: Ja, is het Erwin?
2: Oh, goedemorgen.
4: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Daniel.
2: Zelf ook even dubbelchecken, Erwin.
4: Ja, hier was ik ook alweer.
2: Ben je lekker wakker geworden? Erwin. Met goede benen uit bed gestapt?
4: Ik ben met 2 benen uit bed gehupst. En dat beviel hartstikke goed. Daarna, de tegenwind viel me tegen. En die zat me tegen.
2: Fiets jij naar de AMB?
4: Ja, 22 minuten.
3: Ze zijn ook van de fietsers, hè?
2: Ja, nee. Ja. Maar ik vind het gewoon zo. Ja, het is nog helemaal donker. Het is donker. het is nog kil en koud. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Het is mij iets te gortig om hier om 5 uur 's ochtends naartoe te fietsen.
3: Ja.
2: Ik vind het gewoon wat te intens. Ja, dus
4: maar
2: ik,
4: het is
2: ik,
4: zo. Ja, maar er is geen andere mogelijkheid dat het zo rustig is hier in de Randstad.
2: Ja. Je hebt groot gelijk. Ik neem mijn pet voor je af, Erwin.
4: Ik zie het, dankjewel. En had ik een pet, dan had ik hem zeker ook afgenomen voor jullie programma. Wat een formidabele show.
2: Dankjewel. Goed, wat gaat de dag brengen?
4: Nou, in ieder geval de afsluiting van de A4, Rotterdam richting België. Er is vannacht of gisteravond al, zijn er 2 ongelukken gebeurd. Ernstige ongelukken bij Steenbergen. Tussen Dinterloord en Steenbergen is de weg dicht. Je kan beter omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Nou, en verder verwacht ik een redelijk drukke spits. Blijft wel droog, maar donderdag, hè. We zitten op de bult en dat zullen we merken.
2: De week is een kameel, zo is het. Erwin, dankjewel. We spreken je straks.
4: Yo. Oh,
2: yo. Inderdaad, de week is een kameel. Dus de donderdag. Dat betekent overigens, als je het gemist hebt, hè, dinsdag en donderdag zijn de dagen dat iedereen in 1 keer met de auto, met de trein en met de fiets naar het werk wil. En die andere dagen blijven we het liefst thuis werken.
3: En morgen zegt het staartje, dan is er niemand.
2: Nee, maar vandaag wordt het dus weer druk. En dus zijn er veel mensen op de weg. En misschien ben jij ook op de weg en wil je ons 2 woorden sturen en een plaat erbij. En die 2 woorden die staan als symbool voor wat de dag jou gaat brengen. Dus bijvoorbeeld file en zin.
3: Of wortelkanaalbehandeling en au.
2: Is wortelkanaalbehandeling 1 woord?
3: Het is altijd bijna 1 woord.
2: Oké, dus 2 woorden en een plaat erbij. Stuur door via NPO Luister en wie weet draaien we je plaat zo meteen.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
6: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show.

0: kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Phil Collins, Don't Lose My Number. Het is 13 minuten over 6. Het is donderdagochtend, 24 september 2026. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen, Daniel.

0: editie van De Ochtendshow. En het grote nieuws van gisteren is natuurlijk dat de NPO heeft besloten om toch mee te doen aan het Songfestival. De NPO gaat zelf een artiest en inzending regelen. Mm-hmm. Voor de duidelijkheid, de NPO is dus het overkoepelende orgaan van alle individuele omroepen, want die hebben er individueel in ieder geval geen zin in. Dus gaat de NPO het doen, de NOS zendt het dan uit en er wordt dus ook een artiest gestuurd. Nou, gisteren was het natuurlijk ook onderwerp van gesprek aan de talkshowtafel, zo ook bij Eva. Daar zat Ilse de Lange, die heeft zelf natuurlijk ooit meegedaan met Common Linnets en die was ook betrokken bij Arcade van Duncan Lawrence. Kortom, het is een uitgelezen kandidaat om volgend jaar namens Nederland deel te nemen of te helpen bij een inzending, zou je zeggen.
1: Waar ik voorheen echt volmondig zou zeggen, ja, want muziek staat voor verbinding, ja, en dat wil ik uitdragen, ben ik daar toch wel ook aan het twijfelen gebracht. Eerlijk, ja, is eerlijk. En dat vind ik heel jammer. Het doet me echt oprecht wat om dat te zeggen.
0: Ja. Maar het is natuurlijk niet zo gek, want als alle omroepen zeggen, ja, wij hebben er niet zo'n zin in, want het is allemaal te controversieel en het ligt te gevoelig. Ja, en dan wordt eigenlijk door de NPO gezegd, ja, maar we gaan het toch doen. Dan kan ik me voorstellen dat je als artiest ook denkt, ja, wil ik, nou ja, zeker als je kijkt naar wat er met Ed Sheeran gebeurd is natuurlijk, hè, ook een vrij controversieel gebeuren.
2: Durf je je vingers eraan te branden als artiest? Ja. En steek je je vinger op en word je dan benaderd en durf je dan nee te zeggen? Want het is ook een mooi, het is ook een mooi podium.
0: Ja, maar dat gaat denk ik ook een beetje, ik denk dat de alle groten van Nederland bij deze afvallen, want die denken allemaal, ja, ik heb meer te verliezen dan te winnen.
2: Ja.
0: Dus dan kom je toch een beetje in het segment van mensen die er echt nog wat mee kunnen winnen, zeg maar.
2: Wij zeggen van harte Dries Roelvink.
0: Ja, precies.
2: Met je deeldame.
0: Nou ja, goed.
2: Het duurt nog even, maar Groningen en Drenthe gaan wereldberoemd worden. Deze provincies mogen in 2034 het WK wielrennen organiseren. En dat is voor het eerst sinds 2012 dat Nederland weer het WK mag hosten. Toen was dat in het heuvelachtige Zuid-Limburg en nu dus in het wat vlakkere, maar natuurlijk net zo'n mooie hoge noorden. Waar ze trouwens wel een berg hebben, daar gaan ze vaak ook overheen. De Vanberg, een oude afvalhoop.
0: Oh ja,
2: bekend bij wielrenners.
0: Ja.
2: Wielrenner en ambassadeur van het WK, Bit Bauke Mollema. Die is erg blij.
3: Ja goed, ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
2: En dit weekend is het WK in Montreal in Canada. En al onze hoop is gevestigd op Mathieu van der Poel. Wie anders dan Mathieu van der Poel?
0: En dan, slecht nieuws voor comedian Roel Maalderink. Hij had een hilarisch filmpje geplaatst over de AI-bril van bedrijf Meta. Hè, het bedrijf achter Facebook. Die hebben natuurlijk die, nou ja, wat tegenwoordig de gluurbril wordt genoemd, met die cameraatjes erin. En hij was met zo'n gluurbril naar een van de kantoren van Meta gegaan. Ja. En hij was al filmend mensen gaan aanspreken die daar door de personeelsingang naar binnen gingen. Nou, het was een hilarisch filmpje, maar daar dacht Meta toch anders over. Dus ze hebben nu de video offline gehad. Laten we even naar een klein stukje luisteren.
4: Are you recording right now?
5: Can you see the light?
4: Yeah, I can see it.
5: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light, then you can't see that I'm filming.
4: Okay, I don't know what's going on. Please don't record me.
5: Sorry, what? What?
4: Are you recording me right now?
2: A cookie of their own dough, is het eigenlijk, hè?
0: Ja, maar daar kon Meta dus niet om lachen. Dus nu hebben ze de video van hun eigen platform verwijderd. Ja, is een beetje kinderachtig natuurlijk.
2: Nogal, ja.
0: Ja, nou ja, er is ook al meer gereageerd door Meta in de pers. Die zeggen, nee, het is geweldig, die bril. En er zit gewoon een lampje op en iedereen weet wanneer je opneemt. En mensen moeten er gewoon nog aan wennen. Dat is een beetje hun excuus. Ja.
2: Verbieden.
6: Twee vandaag.
2: Verbieden, riep ik nog even.
0: Ja, echt verbieden, ja.
2: Ja, vind ik wel.
0: Dan, twee woorden die ons vertellen wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld vrachtwagen en vee.
2: Heb je plannen? Springkussen en bestellen.
0: Laat maar weten, wat zijn jouw twee woorden voor vandaag? En stuur er ook een plaat bij, want dan gaan we jouw plaat zo meteen draaien. Dus twee woorden en een plaat doorsturen via NPO Luister.

0: ochtendshow. Twee vandaag. Ja, je kan ons iedere dag twee woorden sturen en een plaat erbij. En die twee woorden die vatten eigenlijk samen wat jouw dag gaat brengen. Iemand heeft de daad bij het woord gevoegd en gezegd wortelkanaalbehandeling. Maar ja. Die houdt het ook echt bij één woord.
1: Ja, dat is één woord.
0: Ik zag ook nog weekend jeugdtoernooi. Ja. Geen songfestival, vond ik ook wel een goeie. Maar we hebben Willeke gebeld. Goedemorgen, Willeke.
2: Goedemorgen, Daniel.
0: Wat zijn jouw twee woorden voor vandaag?
2: Water en bus.
0: Ik heb toevallig laatst ergens op social media een amfibiebus voorbij zien komen, maar dat is denk ik niet wat je bedoelt.
2: Nee, dat gaan we niet doen vandaag. Nee, nee.
0: Wat gaan we wel doen?
2: Ja, ik werk bij het waterschap Hunze en Aas in het noorden van het land en we hebben vandaag een medewerkersdag. Dat houdt in dat alle collega's samenkomen op één plek en van daaruit allerlei excursies en activiteiten gaan doen om te leren van elkaars werk, elkaar ook te ontmoeten natuurlijk en ja, een beetje kennis delen. En ik mag reisleider zijn in de bus vandaag.
0: Wat mooi. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor verschillende functies zijn er allemaal binnen zo'n waterschap? Want het zijn er heel veel, lijkt mij.
2: Ja, eigenlijk heb je alles wel. Nou, de echte watermensen zijn de hydrologen. Die weten waar de sloten gegraven moeten worden. Hoe snel het water erdoor stroomt. Hoe groot de afvoer is richting zee. Maar we hebben ook muskusrattenvangers. We hebben elektromonteurs. We hebben natuurlijk de juridische afdeling. Financiën, salarisadministratie. Eigenlijk is alles wel vertegenwoordigd binnen zo'n waterschap.
1: Willeke, je hebt vandaag een machtige positie. Want jij hebt de controle over de microfoon. In de bus. Heb je dingen voorbereid? Heb je mopjes?
2: Nee, die ben ik vergeten.
1: Dat hoort er dan een beetje bij, toch?
2: Ja, misschien ontstaat dat vanzelf. Kijk, het spannende vandaag ervan is dat ik mijn collega's wat ga vertellen, terwijl ik misschien collega's in de bus heb zitten die veel meer weten dan ik. Maar goed, ik heb me goed voorbereid. Ik heb van die Linda de Mol-achtige kaartjes in mijn hand, dus ik kan mooi
1: de informatie
2: vanaf een kaartje voorlezen. Dus ik hoop dat het goed gaat komen.
0: Maar en dan gaan jullie ook langs gemalen en zo, dat soort dingen?
2: Ja, wij hebben als regio het Oldambt, gemeente Oldambt. Dus en daar zit het grote Oldambtmeer bij Blauwe Stad. Ja. En daar rijden we eigenlijk helemaal omheen. En daar is van alles te vertellen. Nou ja. Ook over de vroegere graanrepubliek en met de herenboeren en de landbouwarbeiders die daar gewerkt hebben.
1: Zou er ook een paar mapjes in gooien, hoor.
0: Ja, dat zou ik ook wel. Ja, maar ik hoor ook wel, het is eigenlijk jammer dat dit exclusief is voor de collega's.
2: Het is jammer dat, wat zeg je?
0: Dat het exclusief voor de collega's is. Want ik zie de luisteraars zich al aanmelden, hoor, in de app.
2: Nou ja, dat kan geregeld worden, altijd.
0: Willeke, ik heb hem al stiekem ingestart, want dit is de plaat die erbij hoort, hè?
2: Ja, The River van Bruce Springsteen.

0: speciaal voor Willeke. Die vandaag een tour gaat doen voor alle collega's van het waterschap. En ze vroeg aan The River van Bruce Springsteen. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Maar gaat de zon deze ruimte ook pakken? Dat is de vraag, want er zijn ook stapelwolken. Op de meeste plekken blijft het gelukkig droog. Het wordt tussen de 17 en 20 graden vandaag. En Erwin de Hart, die zit bij de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
1: Ja, dat is een feit. En ik zie dat het vaststaat op de A2 Den Bosch-Utrecht... in de dagelijkse file van 4 kilometer... tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg, 10 minuten extra al. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen is de weg nog steeds dicht. En dat zal tot een uur of 7, 8 duren tussen Dinteloord en Steenberg... door een ongeluk van gisteravond. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A15 Rotterdam-Europoort, die problemen bij de Suurhofbrug... 5 kilometer file, kwartier vertraging. En daardoor ook voor omrijders een file op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Bij de N15 een kwartier vertraging.
0: Dankjewel. En hier is Michel Koenen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een AI-systeem was binnengedrongen in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. Dat maakte premier Albanese bekend.
3: I want to update Australians on an incident in which an artificial intelligence agent has infiltrated an Australian government website. No personal information is believed to have been accessed at this stage, but investigations are ongoing.
2: Albanese noemt het onacceptabel wat er is gebeurd, ondanks dat er waarschijnlijk geen persoonlijke gegevens zijn ingezien. Eerder kwamen systemen van OpenAI al onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. Het bedrijf stelt dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug, waar je Erwin net al over hoorde, kost de transportsector €600.000 per dag. Dat blijkt uit een peiling onder leden van twee brancheverenigingen. Doordat de brug op de A15 naar de Maasvlakte deels is afgesloten vanwege scheuren, moeten bedrijven in de Rotterdamse haven omrijden. Per dag reden er meer dan 15.000 vrachtwagens over die brug. In de laatste tijd moet Rijkswaterstaat geregeld bruggen afsluiten die in slechte staat zijn. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen gedood. Ook zijn er zeker 6 gewonden. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin, zegt de burgemeester. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky die smeekte bij de VN weer om meer internationale steun. En ook riep die landen op geen zaken meer te doen met Moskou. En blije reacties in Groningen en Drenthe, want over 8 jaar vindt het WK wielrennen plaats in die 2 provincies. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen die is er uiteraard ook blij mee.
4: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
2: Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar ja, die eer die ging naar een stad uit India. En als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen op de weg van 2034.
5: Het is vandaag 24 september en gisteren, toen was het 23 september. En toen had ik het al over een Marszonde, dat weten jullie nog, die ontplofte door rekenfoutjes. Ja. Beetje oenig was dat, maar op deze dag, 24 september in 2014, was er goed nieuws rond Mars. De eerste interplanetaire missie van de Indiaanse ruimtevaartorganisatie, een onbemande zonde, bereikte toen een baan om de rode planeet. Nou, dat is een redelijk recht toe, recht aan feitje. Dus ik dacht, ik heb nog wel tijd voor een klein planeetquizje, jongens. Daniel, welke planeet staat het dichtst bij de zon?
0: Oh, het dichtst bij de zon?
5: Het dichtst bij de zon. Een klein planeetje.
0: Is dat, nou, ik weet het niet. Nee, ik even kijken.
5: Noem een planeet.
0: Pluto.
5: Dat is toch geen planeet?
0: Oh nee, dat is een dwergplaneet. Nee, dat is waar ook, ja.
5: Het is Mercurius. Michel, wat is de heetste planeet?
2: De heetste, ja. God, ik heb dit echt allemaal geweten. Maar ja? Zo'n slimste mens...
5: Het is Venus. Daniel, ja. Wat is de grootste planeet?
0: Mars?
5: Jupiter. Ah. En Michel, welke planeet is getrouwd?
2: De aarde?
5: Saturnus, want er zit al een ring om, hè. Feitje van de dag. Zeg niet, van ruimtevaart weten ze in India geen snars, want ze cirkelen gewoon om Mars.
6: Daniel en Roelof.
0: Het ergste, ik was 3 weken geleden was ik in het planetarium in Artis. En toen hebben we ze allemaal doorgenomen. Ja. Ja. Op de bank is het makkelijker. Weet je wat mooie is, toen riep ik ook Pluto. Toen zei ze ook, dat is geen planeet.

0: Christina Aguilera en Genie in a Bottle.
1: Zondag, zondag.
0: ABC. Ja, ik wilde zeggen Franse roots. Dat is niet helemaal wat ik heb, maar ik heb best wel lang in Frankrijk gewoond. Eigenlijk ben ik onderdeel van een familie van Nederlanders die maar wat graag allemaal naar Frankrijk wilden emigreren. En dat heeft mijn opa gedaan en mijn vader is achteraan gegaan en zijn zus en zijn moeder en uiteindelijk iedereen. En dus draag ik het Franse lied en het Franse land een warm hart toe. En daar hebben we donderdagochtend wat ruimte voor gemaakt met het Chansonderdag ABC. En inmiddels zijn we bij de H aangekomen. Het Chansonderdag ABC is natuurlijk niet compleet zonder de Franse Frank Sinatra. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Hij werd zijn hele carrière zo genoemd. Het is niemand minder dan Charles Aznavour. Een Fransman die ook trots was op zijn Armeense roots en hofleverancier is van de top 2000. De plaat die ik voor je ga draaien staat ook in de top 2000, maar dan net in een andere versie. In de top 2000 heet hij Yesterday When I Was Young, maar hier heet hij gewoon Hier Encore.

0: The Cave, Mumford & Sons. En over Sons gesproken, het is vandaag een bijzondere dag in huize Zegiel. Want zoon Givaj Zegiel die heeft vandaag zijn eerste wedstrijd met het Nederlands elftal. Vanavond speelt Nederland tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En de eerste wedstrijd onder leiding van onze nieuwe bondscoach, Xabi, is dat. En wie weet staat Givaj Zegiel vanavond dus wel voor het eerst in een oranje shirt op het veld.
1: Als je voor de eerste keer naar het Nederlands elftal mag, dan ja, is een beetje spanning wel. Uiteindelijk mijn geloof helpt me daarmee. Jongens hebben me goed opgevangen in de groep. Dus dat brengt enorm veel rust en vrede. Maar ja, natuurlijk een beetje spanning. Dat hoort erbij, denk ik.
0: Maar hoe gaat dat nou als je zoon voor het eerst geselecteerd is voor Oranje? We vragen het aan de vader. Rohan Zegiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe trots ben je?
2: Ja, dat is misschien cliché, maar we zijn gigantisch trots. Ik ben gigantisch trots en... Ik denk als je dat zo vroeg op de radio erover wil vertellen, dat vertelt eigenlijk alles al.
0: Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Want zitten jullie dan met z'n allen op de bank en is er een soort tijdslot dat je gebeld kan worden of zo? Is het net als met examens? Hoe gaat dat?
2: Nou, niet per se. Kijk, je weet wel dat er op een gegeven moment komt er een moment dat er bekend gaat worden wie er geselecteerd wordt. Ja. Ik denk dat G5 heeft zelf... in verschillende interviews ook aangegeven dat hij er niet zo mee bezig was. Dus je houdt het in je achterhoofd en op een gegeven moment weet je van... oké, er gaat ergens op een vrijdag, komt er een lijst. Ja, en toen belde hij mij in de ochtend. Ik denk een anderhalf uur voordat die lijst bekendgemaakt zou worden. En dan meestal facetimet hij me ook.
0: Yeah.
2: Dus toen die belde en ik zag zijn gezichtsuitdrukking... er kwam één brede glimlach op en toen wisten we het samen. Dus dat was echt heel bijzonder.
3: En hoe had hij het gehoord dan? Belt Xabi dan?
2: Ja, Xabi die heeft hem inderdaad opgebeld op die dag in de ochtend. En het was wel grappig, want ik zat met mijn vader op dat moment in het oogziekenhuis. Ja. En wij zaten in de wachtkamer. En daar is het natuurlijk normaal gesproken heel stil. en hij belt mij en ik zie dat nummer overgaan. En ik weet, ja, ik moet gewoon opnemen. En op een gegeven moment gaat die glimlach open van hem. Ik lachen, hij lachen en hij zegt, pa, ik zit erbij. Weet je, hij heeft me net gebeld. En mijn vader die kijkt ook in dat scherm en die zegt, yes, gefeliciteerd. En er zit een jongen tegenover ons in die wachtkamer. En die kijkt omhoog en die zegt, zit hij erbij? Dus die had ook nog eens het idee, of die wist dus dat het ook om G5 ging in dit geval. Ja, dat was heel bijzonder. Cool. Dus we waren gigantisch trots.
0: Hey, en heb ik me laten vertellen dat jij ook wel een voetbalverleden hebt. Hoe mooi is het, zeg maar, als vader, als dan je zoon eigenlijk het nog verder schopt in het spelletje dan dat jij hebt gedaan? Voelt het ook een beetje alsof je het doorgeeft? Alsof je hem, zeg maar, hiervoor klaar hebt gestoomd?
2: Ja, het zou raar zijn als ik nu zou zeggen nee. Dus ik heb inderdaad nog redelijk als voetballer mijn ding kunnen doen. Zeker niet op zijn niveau. Maar ja, je geeft natuurlijk wel gewoon alles wat je zelf geleerd hebt. Dat geef je gewoon door aan hem. En als hij dat ook nog eens kan maximaliseren en het nog eigenlijk verbetert. Ja, dat is geweldig. Dus daar ben ik alleen maar heel, heel, heel trots op.
0: Nou, en over dat vaderlijke advies gesproken, wat zeg je dan op een dag als vandaag tegen hem? Zeg maar, als er zo'n eerste wedstrijd eraan komt, we weten natuurlijk nog niet of hij ook daadwerkelijk op het veld staat. Maar even los daarvan, wat ga je tegen hem zeggen vandaag?
2: Nou, het is wel mooi, want Givaj en ik hebben eigenlijk dagelijks contact. En we sturen elkaar altijd wel berichtjes, ook voor wedstrijden. Maar wat je dan zegt op zo'n dag is dat hij vooral dicht bij zichzelf moet blijven. Dat hij heel

0: erg moet genieten van het moment. Maar ik moet zeggen, we zijn ook wel realistisch. Dus we zien dit als een mooie mijlpaal. Maar het is niet zo dat we dit zien als een eenmalige trip. Dus we willen wel heel graag aanhaken en erbij blijven. Ja, en daarvoor moet je gewoon heel snel weer terug naar nuchter worden. Doen waar je goed in bent. En gewoon proberen te leveren op het hoogste niveau. Dus jezelf meten en gewoon gas geven. Dat is eigenlijk wat je dan naar elkaar stuurt. En dan vaak zeggen we tegen elkaar prima, amen en gaan.
1: Nou, bij deze prima, amen en gaan. Heel veel succes. En nogmaals gefeliciteerd, want het is toch wel... Ik bedoel, het mag ook wel even een klein flesje opengetrokken worden... of een taartje worden aangesneden, hoe jullie het dan ook willen vieren, toch?
0: Dat hebben we stiekem wel gedaan. Hoor. En dat zullen we zeker ook blijven doen.
1: Rowan, dankjewel dat je op deze vroege morgen aan de lijn wilde komen.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel, fijne uitzending.

0: Bad Memories. Bad Memories van Medusa en James Carter.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Michel met de raadsel!
3: Raad maar, waar gaat dit over?
4: Dat is gewoon gezellig, denk ik. We hebben iets voor elkaar over.
0: Dit is zo'n diner wat georganiseerd wordt ergens in Brabant. Gratis worstenbroodjes voor daklozen.
3: Mm. Brabant is goed. Het is een half vinkje.
5: Nou, niks benieuwd. Oh, dan moet ik de andere helft lezen?
3: Ja, de andere helft is even van jou.
5: Het is zo'n maatje. Dus iemand die eenzaam is en die kun je dan een beetje adopteren. En ja, dat.
3: Nee.
5: Oké.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Je doet het erom, Micha. We gaan echt slecht deze week.
3: Ja, sorry.
7: Ster.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop!
7: weet wat te doen.
0: 3 minuten over 7. Hartelijk goedemorgen. Het is Daniel Roelofs zijn al op met zometeen muziek van Gavin DeGraw. Maar eerst het NOS Journaal met onze eigen Michel Koenen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zo'n 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om personen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Maar het gaat ook om een Russische spion en Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland. Een deel van de mensen die is bestempeld als gevaar voor de nationale veiveiligheid zit nog vast. 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Lastig woord. Kamerleden van veel partijen die zijn daar zelf het slachtoffer van geworden. En daarom komen ze nu met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
20: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
3: Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. De komende 3 jaar wordt er 1 miljard euro in gepompt. ABP heeft budget over omdat het veel geld heeft weggehaald uit de VS. Het pensioenfonds wil nu bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. En PostNL heeft bekendgemaakt waar de vriendelijkste buren wonen. Oftewel, de plek waar mensen het vaakst een pakketje aannemen voor iemand anders. Dat is het dus. Op 1 staat de Blauwe Tramstraat in Leiden.
0: Oh, het is echt op straatniveau.
3: Het is echt op straatniveau. Ik had mijn straat ook wel verwacht, want mijn buren hebben al 100 pakketjes voor me aangenomen dit jaar. Maar dat is nog niet genoeg, klaarblijkelijk. Op 2 is de Zwarte Bondstraat in Utrecht. En de nummer 3 is het Magnolia Erf in Tilburg.
21: Ik denk dat het komt omdat we toch wel echt wel veel met elkaar in contact zijn. En we nemen pakketjes van elkaar aan.
4: Dus gewoon gezellig, denk ik. We hebben iets voor elkaar over. Misschien zijn we toch wel net iets aardiger als de rest van. Hè?
5: Hebben jullie ooit nee gezegd? Als iemand vroeg van wil je het aannemen voor de buren?
0: Nee.
3: Wij grote dingen.
0: Maar ik bedoel, dat is het toch. Als je het fijn vindt als iemand anders het voor jou doet, dan moet je het andersom ook voor iemand anders doen. Nee.
5: Tenzij ik op vakantie ga, dus ik nee ga op vakantie.
0: Het enige waar ik wel eens nee op heb gezegd is als ze zo'n vers pakket, waarvan je dan denkt, ja, ik heb gewoon geen koelkastruimte om dit allemaal...
5: Flauw.
3: Ja, of je houdt die box gewoon lekker zelf.
0: Goed, jongen. Stelletje ASO's. Dat was hem.
3: Het weer, het is zo goed als droog vandaag met veel zon, maar ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. En dan hebben we Erwin de Hart bij de ANWB en die houdt het allemaal in de gaten. Goedemorgen weer, Erwin.
22: Goedemorgen. Ja, ik hou het verkeer in de gaten. En dit is mijn verslag, mijn opstel. Op de A4 Rotterdam richting België is de weg nog steeds dicht tussen Dintelhoort en Steenbergen. Dat komt door een ernstig ongeluk van gisteravond. Omrijden nog steeds geboden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Ik zie nou dat de weg waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend dicht blijft. A12 Duitse grens richting Arnhem. Heel veel vertraging tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. In 9 kilometer file staat het stil. De linkerrijstrook is dicht, want daar gebeurde een botsing met meerdere auto's op de A16 Breda richting Rotterdam. Opvallende file, want meer vertraging dan 5 minuten. Tussen Zonzeel en Dordrecht 20 minuten. Op de A58 Breda Eindhoven een kwartier vertraging tussen Knopen de Baas bij Tilburg en Overschot.
0: Dankjewel. Ik heb er geen. Michel heeft er geen. Roelof heeft er ook geen, maar hij wil het wel graag. Wat het is, je hoort het zo.
23: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
24: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
1: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een

0: Daniel en Roelof zijn al op.
1: BNN Para.
2: Het is maar één.
3: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: 24 september 2026. Interessant onderzoek over de werkvloer uit Denemarken. Als een mannelijke leidinggevende een dochter krijgt, dan is hij daarna eerder geneigd om een vrouw aan te nemen of om haar promotie te geven. Ja, volgens de onderzoekers wijzen de resultaten erop dat de geboorte van een dochter de aandacht voor genderongelijkheid bij managers blijvend vergroot. Dus als jij een man bent en je hebt een dochter, dan in één keer dan zie je wel het belang in van meer vrouwen op de werkvloer. Cabaretier Daniel Arendt vindt vrouwelijke collega's prima, maar wel onder één voorwaarde.
1: Kijk, als ik iets mocht veranderen aan vrouwen, nou, dan zou ik het leuk vinden als vrouwen kregen wat sommige stoplichten hebben. Weet je wel, dat je kan zien hoe lang het nog duurt. Dat je vriendin thuis komt van, nou, ik was in de supermarkt, dat je, wat, nog 5 minuten? Ik ga even bellen. En voor alle zure vrouwen die me nu zuur aankijken, ik generaliseer absoluut niet. Nogmaals, het gaat dus alleen om vrouwen.
2: Als jij je afvraagt, Daniel Lippens, waarom staat er een gebakje op mijn desk? Nou, dat is omdat onze omroep, ons BNNVARA, kans maakt op een heuse Emmy. Oh. De Zep-serie De Achterblijvers is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Live Action. Die serie gaat over een tiener en die heet Sven. En die kan door de schulden van zijn moeder in de zomervakantie niet op vakantie. En dan ontmoet hij andere achterblijvers, andere kinderen die niet op vakantie gaan, met wie hij een zomer vol avonturen beleeft. De serie neemt het op tegen series uit Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Filipijnen. Eind november is er hopelijk weer taart.
0: En dan de legendarische tatoeëerder Henk Schiefmacher. Die gaat iets bizars doen. Hij gaat namelijk een werk van Rembrandt op iemands rug of buik tatoeëren. Het gaat om het werk De Kruisafname uit 1633. En het is geen lullig klein werkje. Want ja, het is dus echt een hele rug. Ja, of het moet aan de voorkant, maar ja, ik weet niet of je daar echt zin in hebt. Alleen, het ding is dus dat Henk heeft dit als het ware als een soort wedstrijd uitgeschreven. En je kunt deze tattoo winnen. Dus je kunt je inschrijven en dan is er één gelukkige en die krijgt... Of gelukkige, of pechvogels, maar net... En die krijgt dit werk dan. En je moet er ook echt even geduld voor hebben. Het is een lange zit.
3: Een kleine tussen de 12 en 20 uur.
0: Oh. Ja, tussen de 12 en 20 uur moet je in de stoel zitten. Dat vertelde die bij Ruud de Wild. Dus het is niet niks, deze tatoeage die je kunt...
2: En dan krijg je een...
0: Ja? Winnen, tussen aanhalingstekens.
2: En dan krijg je een dode man die van een kruis wordt getakeld. Dat is, weet je, maar wel een echte Schiefmacher.
0: Ja. Ja, nou goed, ik zou er zelf niet echt voor te porren zijn. En toen ontstond er bij ons op de redactie ook een beetje een discussie over tatoeages. En toen, nou ja, ik zei het net al, Michel heeft er geen, ik heb er ook geen. Maar jij hebt dus altijd in je leven toch zoiets gehad van...
2: Er sluimert al best lang iets in mijn achterhoofd dat ik het eigenlijk wel zou willen. Maar ik weet ook niet zeker of ik het wil. En wat dan? Vind ik moeilijk. Ik denk dan altijd, ja, iets van Kuifje. Of ik ben groot Kuifje fan. Een groot strip fan vind ik altijd mooi. Of toch een inspirerende tekst. Of toch misschien een Keltische tribal. Ja, ik weet het nooit zo goed.
0: Songteksten doen het goed als tatoeages. Hè? Maar ja. Bij mij is het, wat mij mijn hele leven lang heeft tegengehouden, is aan de ene kant zeg maar de mogelijkheid tot tattoo spijt.
2: Ja.
0: Dat, weet je wel, dat je dus denkt, ja, ik weet niet hoe ik er nu in zit en of dat over 10 jaar nog steeds zo is. En mijn vader was een beetje een boef. Die zei, je moet niks op je lichaam plakken waar de politie aan kan herkennen.
2: Oh, ja, dat zei Daniel Lippens is te herkennen aan de kruisafname van Jezus op zijn rug.
0: Maar goed, dat bracht wel de volgende vraag ten tonele. Namelijk, zijn er luisteraars van dit radioprogramma die misschien spijt hebben van een tatoeage? Zit jij nu te luisteren dat je denkt, ja, ik heb iets op mijn been staan en dat had ik toch eigenlijk niet moeten doen toen ik 27 was en dronken in, weet ik veel, India. We zijn nieuwsgierig. Of misschien een songtekst waarvan je vroeger dacht dat hij heel mooi was, maar waarvan de artiest inmiddels een beetje een lul blijkt te zijn.
2: Of dat verkeerd kan gespeeld.
0: Dat zou natuurlijk
2: ook wel eens, hè?
0: Ik ben heel erg nieuwsgierig. Zit jij nu te luisteren en denk je, ja, ik heb een tatoeage en ik vond dat ooit heel mooi, maar inmiddels niet meer zo. Laat het ons weten. Stuur even een berichtje via de NPO Luister-app. Ja, en als er iets is waar je heel trots op bent, dan mag je het ook wel met ons delen, hoor.
2: Ja, met een fotootje misschien ook wel in

0: Edge of Desire, Jonas Blue, hoorde je in de ochtendshow. Dit programma bestaat amper 2 maanden. En Roelof is nu al over matchende tattoos aan het praten buiten de uitzending.
1: Ja, maar je weigert eigenlijk antwoord te geven. Ik zei, hoeveel jaar moeten wij samen een ochtendshow maken voordat wij samen een tattoo laten zetten? En dat hoeft niet morgen, dat hoeft ook niet over een jaar.
0: Ik ga daar nu nog geen uitspraak over doen, want alles wordt opgenomen. Oh. De vraag was, zijn er luisteraars die heel trots zijn op hun tatoeages? Of met name ook luisteraars die er misschien toch een beetje spijt van hebben? Henk Schiefmacher, die gaat een enorm werk bij een trotse winnaar tatoeëren. Het is een... Jij kon het omschrijven, Roelof. Wat zien we op dat werk?
1: Ja, de kruisafname. Dus dat is, de al gestorven Jezus wordt dan van het kruis gehaald.
0: Ja, Petra die zegt, goedemorgen heren. Ik heb een hele mooie tattoo die ik langzaam heb uitgebreid. Ik ben begonnen met een tekst en daarna ook kleine stukken van geboortekaartjes van kinderen. Een hartslag van mijn vader. Alleen, ik wilde hem laten inkleuren. En achteraf bleek ik allergisch voor de rode inkt. Dat is weggelezerd en daar heb ik dan weer brandwonden van gekregen. Dit zijn precies die verhalen waar ik bang van word.
1: Ja, Petra. Dat is nergens voor nodig hoor. En jouw vader vertelde, je zei altijd van je moet nooit iets nemen waar de politie je aan kan herkennen. Ja. Patrick Ebt, dat zei mijn moeder ook altijd. Als ik een tattoo zou nemen, zou mijn moeder hem eraf halen met een kaasschaaf. Ja. Inmiddels heb ik meerdere tatoeages.
0: Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een goed verhaal in relatie tot tattoos.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik heb ooit een keer volgens mij op een podcast gehoord over true crime en zo. Dat als je tattoos hebt, het je onaantrekkelijk maakt voor kannibalen en mensenhandelaren.
0: Oké. Dus eigenlijk is dat een goed argument om ze wel te nemen.
2: Ja, eigenlijk wel. Want het maakt je juist herkenbaar, waardoor je minder goed te handelen bent.
0: Ja.
2: En kannibalen vinden de inkt niet lekker smaken.
1: Zie je, Daniel, in dat dorp van jou, het stikt er van de kannibalen, heb ik me eens laten vertellen.
0: Goed verhaal, Bianca, dankjewel.
2: Ja, alsjeblieft.
0: En Iris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Iris.
0: Ja, hi. Jij hebt ook iets waar je spijt van hebt, hè?
3: Ja, ik heb de tekst van Adele ooit op mijn rug laten tatoeëren.
0: Welke?
3: Van het nummer One and Only.
0: Ja,
3: dat is echt een heel mooi nummer. En dat is het ook niet. Maar het is meer dat anderen iedere keer vragen van... wat heb je dan op je rug staan? En moet je altijd uitleggen en zo?
1: Dat is maar toch een beetje het idee van een tattoo?
3: Wat zeg je?
1: Dat is een beetje het idee dan, toch?
3: Ja, eigenlijk wel, hè. Maar toch vind ik dat toch een beetje... ik weet niet. Niemand verwacht ook dat ik een tattoo heb. Dus eigenlijk weet ook niemand het. Dus bij deze nu heel Nederland. Maar
0: waar zit hij dan? Zit hij zeg maar hoog op je rug? Of zit hij echt tussen je schouderbladen?
3: Ja, het begint zeg maar tussen mijn schouderbladen tot halverwege mijn rug toch wel. Dus het is best wel een grote oppervlakte.
0: Ja. Dus, wel maar, dus tijdens de zomer komt deze discussie iedere keer weer een beetje op gang.
3: Nou ja, eigenlijk wel, want ik heb binnenkort dus wel een afspraak staan bij een tattoo shop om te kijken of ik hem ergens toch iets meer artistiek kan maken. Dus door middel van toch meer een kunstzinnige tattoo, maar ik weet dus niet of dat kan. Maar ik zat te denken aan Los Dias Los Mortis, dus dat vond ik wel een mooie levensgenieten om te kijken of we daar iets in kunnen, maar dat weet ik nog niet.
1: Nou, levensgenieten, dat zijn schedels als ik het goed heb, toch?
3: Ja, de vrouwelijke versie daarvan, hè. Dus wel de mooie met bloemen en...
0: Ja. Oké, maar het gaat jou dus niet om... Dus het is niet per se dat hij eraf moet. We hebben het niet over lezeren. Jij wil gewoon niet meer de hele tijd die vraag van... waarom die tekst op je rug?
3: Nou lezen heb ik ook overwogen. Maar dat schijnt zo'n zeer te doen dat ik dat eigenlijk niet durf.
0: Liever schedels.
3: Dus misschien, misschien wel, ja. Maar goed, kan je op de hoogte houden?
0: Ja, heel graag. 100%. We willen graag het vervolg horen. Dus als er nieuws is, dan stuur ons een berichtje vooral.
3: Ja, dat ga ik doen. Ja, dat is goed.
0: Dankjewel. Doei.
1: Ik heb er nog twee, Daniel. Rob heeft voor het logo van Rolex met een ex samen laten tatoeëren. Daar is wat overheen gezet toen het uitging. En Marco, die zegt... Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste op mijn been getatoeëerd staan. Nou... Die mag er ondertussen wel af, zegt hij.

0: Aerosmith en Pink. We hebben het nog even over die tatoeages en ook buiten de uitzending gaat de discussie flink door. Wist je dat ik heb ooit een keer voor Stefan van Stuk TV, dus een van die drie gasten van Stuk TV, die heeft ooit mij de vrije hand gegeven voor een soort stunt om te zeggen, je mag alles op mij laten tatoeëren wat je maar wil. En toen heb ik er dus Nederland, Qatar 2000. Wanneer was dat WK ook alweer?
1: Ja, was goed. Dat is dat 2024 in de winter.
0: Ja, toen heb ik er Nederland wereldkampioen Qatar 2024 heb ik op zijn lichaam laten zetten. Dat staat er dus tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: En zelf wil je dan niet?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: 22 was het.
0: Ja. 22, ja. Het weer voor vandaag. Volop ruimte voor de zon, maar hier en daar ook een stapelwolk. Op de meeste plekken blijft het gelukkig wel droog. Het wordt tussen de 17 en 20 graden vandaag. En Erwin de Hart, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Erwin.
2: Ben ik al aan de beurt?
0: Ja.
2: Er staat een afsluiting van de A4 Rotterdam-België. Bij Steenberg is de weg tot 9 uur dicht door een ernstig ongeluk van gisteravond. 3 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17, A58, A12 Duitse grens Arnhem. Daar sta je helemaal stil tussen Afrit Beek en Duiven. Over 10 kilometer door een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. En een half uur vertraging A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht 9 kilometer.
0: Heb jij tatoeages, Erwin?
3: Hallo?
0: Hallo, is hij er nog? Of heb je ons gelijk uitgeklikt? Of wil je het hier niet over hebben? Erwin de Hart? Hij is gewoon weg.
1: Ja.
0: Hij is gewoon opgezonemieterd.
1: Die heeft zo'n oude gele praatpaal, denk ik. Weet je wel?
0: Ja, oké. Michel Koenen met het NOS Journaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Amerikaanse media die moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat oordeelt een rechter. President Trump die had de toegang geweigerd aan verslaggevers van CNN, MS Now en Politico. Hij zit niet eens met hun berichtgeving, maar hij mag de media daarom niet weigeren. Dat is het oordeel dus van een rechter. Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt Stichting Massaschade en Consument. Die kondigt, zoals de naam het al een beetje zegt, een massaclaim aan tegen Epic Games, dat is het bedrijf achter Fortnite. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, dan ga je dit niet meer horen.
5: Hoort u ook al bij onze club? Zonder leden geen max.
6: We hebben 50.000 leden nodig.
4: Ja, reclamespots van omroepen om leden te werven. De VVD en oppositiepartij Pro die willen er vanaf, omdat over 2 jaar het ledenaantal geen rol meer speelt, omdat er dan nog maar 5 omroephuizen overblijven.
7: Het gaat er ons om dat die omroepen niet verplicht worden om alles uit de kast te trekken om dat ledenaantal te hebben, terwijl ze 2 jaar later daar niet meer aan hoeven te voldoen. Dat vinden we krom.
8: Dat is zonde van het geld, van belastinggeld eigenlijk, dat dan gespendeerd gaat worden aan het werven van leden. Dus en dan zien we spotjes op tv of op internet. En ja, dat is ons geld. En dat moet daar niet aan besteed worden, want daarna speelt er geen rol meer.
4: Daarom willen de partijen dat er een spoedwet komt om de wet aan te passen. Vanmiddag gaat het erover in de Tweede Kamer.
0: En dan kiezen we iedere dag een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
9: een plaat voor
4: een vrouw van 87 uit Madrid. Want ze is na 70 jaar uit haar huis gezet door de politie. De reden, ze kon de huur niet meer betalen na een flinke huursverhoging. Als je denkt, 2-3%. Nee, die ging van 500 per maand naar 1650 per maand. En voor de deur werd er gedemonstreerd. Moordenaars, schreeuwen ze. De politie die heeft traangas gebruikt om de honderden demonstranten uit elkaar te drijven. Er is nog wel een beetje hoop voor de vrouw die in een rolstoel zit, want er loopt nog een rechtszaak en ze heeft bijvoorbeeld ook nog geen nieuwe plek om te wonen.
0: Ja, gemeen. Mooi dat mensen op die manier op de been komen voor haar.
4: Het is een hele linkse stad wel, hè, Madrid. Dus sociaal gevoel. Maar ja, overal is natuurlijk een beetje huizencrisis. Ook in Madrid stijgt het behoorlijk, die prijzen.
0: Welke plaat hebben jullie daarbij in gedachten, mannen?
1: Ik hoor meteen de stem van René Vroger in mijn achterhoofd.
0: Een eigen huis.
1: Ben jij Michel?
4: Ja, Nina Simone, Ain't Got No, Ain't Got Life.
0: Oh ja. Hey, ik dacht aan The Good Man, Give It Up. Dat is namelijk housemuziek.
10: Daniel en Roelof.
0: Maar heb jij een suggestie? Dan kun je die doorsturen via NPO Live. We zijn benieuwd hoe kreeg

0: Claude. Een plaat voor...
1: Ja, Michel.
2: Een vrouw van 87 uit Madrid die schaamteloos ter huis uit is gezet door de politie.
1: Ja, grote demonstraties om hier tegen in opstand te komen. Jacco die komt met de suggestie Top of the Morning to You van House of Pain.
3: Fred zegt This House is Empty Now van Elvis Costello.
2: En Bart komt met Life for Rent van Dido.
4: Maar ja, ik mag kiezen vandaag, jongens. Bastiaan die zegt De Huur, Too Much, The Spice Girls.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet.
2: Adriaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
2: Je werkt in de bouw?
3: Ja.
2: En door het hele land ook? Of gewoon zit je aan een bepaalde regio gebonden?
3: Nee, eigenlijk wel het hele land.
2: En waarom? Doe je dan iets speciaals? Want over het algemeen zijn bouwbedrijven toch redelijk regio gebonden, zou je zeggen?
3: Als ik het kan, dan is het niet zo speciaal. Nee, we doen veel winkels en die zijn overal. En veel van dezelfde. En waar zij zijn, zijn wij vaak ook.
2: Ja, en wat gaat er dan? En welke winkel is dat?
3: Hema.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dat verklaart. Dan moet je echt overal naartoe. Ik kwam toevallig die winkel in één keer in Parijs tegen. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Die zijn een paar jaar geleden. Nou goed, niet relevant voor nu. Wat ik me wel afvraag is, wat neem je dan altijd mee van huis als jij op pad gaat?
3: Radio natuurlijk. Ja, brood ook. Maar radio dan.
2: En wat zit er vandaag op?
3: Wat heb ik? Ik had pindakaas. Kaas en pain d'Ardenne.
2: Ik ben een keer in Parijs tegen. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Die zijn een paar jaar geleden. Nou goed, niet relevant voor nu. Wat ik me wel afvraag is, wat neem je dan altijd mee van huis als jij op pad gaat?
3: Radio natuurlijk. Ja, brood ook. Maar radio dan.
2: En wat zit er vandaag op?
3: Wat heb ik? Ik had pindakaas. Kaas en pain d'Ardenne.
4: Ardennenbrood.

0: muziekfragmenten in één thema. Dat thema, dat weet ik zeker, dat is op je lijf geschreven. En dat is eten en drinken. We gaan kijken of de pijndag dan erin zit. Je mag daar ook het woord invullen dat met het thema te maken heeft. Dat hebben we weggekoet. Uit het fragment, dan hoor je dit. Je krijgt een vinylplaat per goed antwoord dat je geeft. En maak je het hele eten en drinken kwartet vol. Dan win je ook nog eens onze platenspeler.
1: Je moet, je moet het zo voor je zien. Het is inderdaad een salami, maar dan in de vorm van zo'n bol brood.
0: Oh!
1: Snap je?
0: Dat klinkt heel goed.
2: Ja, dat krijg ik.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat ik het nu zie en dat ik denk, oh, dat is wel lekker. Goed, we gaan het spelletje spelen, Adriaan. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
1: Je

0: Milkshake?
1: Ja, natuurlijk. De milkshake brings all the boys to the yard. In plaats van Kelly's. Dan even wat songfestival vibes met deze derde opgave.
2: Ik ben aan het vluchten van mezelf. Voel de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen...
1: Ja.
0: Ongelooflijk hoe die koe precies weet hoe lang die moet loeien. Ja. Ik denk dat het escargot is.
1: Ja, escargot. Ja, helemaal goed. Was het een gokje dit?
0: Nee, met dank aan de kinderen.
1: Oh ja, die hebben dit natuurlijk helemaal grijs gedraaid, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Roelof wist hem niet, deze.
3: Oh, word ik hier even voor de bus gegooid? Maar het is wel waar.
1: Ja. Nou, dat betekent dat je nog maar één plaat verwijderd bent van de platenspeler. Als je deze goed beantwoordt, is hij binnen. Luister goed.

0: Toast.
1: Ja! Toast is het goede antwoord en daarmee heb jij de vier platen en de platenspeler.
0: Ja, lekker hé.
1: Gefeliciteerd Adriaan.
0: Die gaat naar de kinderen, dankjewel.
1: Ja, hoorden wij ook een kind op de achtergrond of was dat een collega?
0: Nee, nee, dat was een willekeurige voorbijfietser die mij goedemorgen wenste.
1: Oh,
0: nou.
1: Oh, het was niet...
2: Ik dacht zo, Toast!
1: Ja, dat dacht ik ook te horen, maar dat was helemaal niet eens.
0: Nee.
1: Adriaan, gefeliciteerd. We gaan de prijs jouw kant op sturen. En welke van deze platen vind jij nou het mooist en moeten we op de radio draaien? Sting, Kelis, Harry Styles of Joost?
0: Dan doe ik voor de kinderen Harry Styles, denk ik.
1: Oké, gaan we die voor je draaien en maak er een mooie dag van.
0: Dankjewel. Cheers.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar. En zoals zo vaak bij muziek moet je om vlak voor 8:00 niet vertellen waar het over gaat.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Michel met de raadsel!
4: En deze is te doen hoor. Waarom schrikt deze man?
1: Hij ziet een wolf in het wild.
4: Oh,
1: in een Nederlands natuurgebied.
4: Het is een dier, dus het is alweer een half vinkje.
1: Okay, ja.
5: Oh, dat vind ik nou jammer dat je zegt het is een dier. Want ik zag de eerste Halloween-dingen alweer.
4: Oh,
5: in de
4: tuincentra. Het is bijna oktober,
5: en van die schrik...
1: Is het een spin?
4: Nee.
2: Dit is
4: nee, geen
2: genoeg. Radio 2.
1: Is het een dikke rat?
4: Nee.
6: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Hoi mens, ja jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen, als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
15: I'm the queen of the show.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
0: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
3: Hands van voordeel.
4: Aldi.
1: Het is 2 minuten over 8. Jet Rebel is aan het soundcheck hiernaast. Komt zo meteen zijn nieuwe single spelen. Maar eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. President Trump is weer teruggefloten door de rechter. Hij moet CNN, Politico en MS-NOW weer toelaten tot het Witte Huis. MS-NOW, ja, weer toelaten tot het Witte Huis. Dat oordeelt een Amerikaanse rechter. Trump die weigert de media omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving en kritische vragen. Maar volgens de rechter mag dat dus niet, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
21: Omdat hij zegt dat de ban op die 3 mediaorganisaties waarschijnlijk niet grondwettelijk is. Een definitieve uitspraak is dit nog niet, maar lopende de zaak. En met die voorlopige conclusie, zegt hij, is het wel gepast om de passen alvast terug te geven dat die journalisten in elk geval zo snel mogelijk weer het Witte Huis in zouden moeten kunnen.
20: Ongeveer 70 mensen werden de afgelopen 10 jaar gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De meeste die in ons land veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf, die zitten nog vast. En verder zijn het Syriëgangers en een Russische spion. Over 8 jaar is het WK wielrennen weer in Nederland. Groningen en Drenthe die mogen het event organiseren in 2034. Eigenlijk wilden de twee provincies dat 2 jaar eerder, maar die eer ging naar een stad in India. En dat land dat timmert letterlijk aan de weg als wielrenland. Zo ging de boel op de schop voor een wielerronde eerder dit jaar, zegt deze Nederlander die er ook heeft gereden.
22: Voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. Men wil er absoluut zeker van zijn dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
20: En Tom uit Honslersdijk in het Westland gaat al dagen viral op internet. Nou, waarom? Is allemaal vanwege een filmpje waarin hij zich rotschrikt van een slang in zijn voortuin.
23: Slang! Mama! Slang!
20: Het was allemaal vastgelegd met een deurbelcamera en die slang, die was ontsnapt. Ja, en de eigenaar die zegt nu tegen hem: hey Tom, je mag dat dier best wel overnemen. En daar ziet hij wel wat in.
23: Want ik vind het best wel een mooie slang, dus ik ben er best wel in geïnteresseerd in geraakt. En de eigenaar heeft mij verteld dat als ik een aquarium koop, dat ik hem van hem krijg.
5: Een goede plot twist dit.
20: Ja, toch best wel. Je zag dit niet helemaal aankomen. Het gaat trouwens om een kousenbandslang. Niet giftig, dus het was niet helemaal nodig.
5: Michel, mag ik even nog 1 keer die gil terug te halen? Het is ja, echt zo'n hele goeie is het.
20: Dit is echt een oprechte, hoor je.
5: Ja.
20: Ja. Het weer dan nog. Zo goed als droog vandaag. Veel zon, maar ook stapelwolken. Morgen nog meer zon. Vandaag 17 tot 20 graden.
1: En dan, Erwin de Hart, heb jij tatoeages?
24: Nee.
1: Oké, dankjewel. Dan, hoe zit het mee? Nee, ik vroeg het je een half uur geleden, maar toen was je al weg. Dus ik denk,
24: ik moet na jullie weer naar een ander radiostation. Oh. En als het dan de hele tijd uitloopt, dan kan ik niet...
1: We zullen ons aan de klok houden. En we zullen
24: dat moet het niet voor mij doen. Maar weet je al, soms... Ik snap.
1: Nee, maar je bent een druk bezet man. We moeten vechten om jouw aandacht.
24: Tatoeages even daarover. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje een soort... ben je niet goed genoeg of zo, denk ik dan.
1: Nou, Roelof, ben je niet goed genoeg of zo?
25: Ja, misschien niet.
24: Of verveel je. Je kan toch ook met stift op je hand tekenen en zo?
1: Erwin, de files.
24: Oké, de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Knoopend Gouwen en Woerden, 15 kilometer file. Dat komt door een nieuw ongeluk. De vertraging is al een half uur en de linkerrijstrook is dicht. A12 daarentegen van Duitsland naar Arnhem is weer vrij. Tussen de Duitse grens en Duiven is wel veel vertraging, 7 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht, 8 kilometer file.
1: Ja, dankjewel. En eigenlijk wordt alles... We hadden het gisteren al over de vershitificatie. Alles wordt minder tegenwoordig. En ze maken nu zelfs van een leuk pretpark ineens een kermis. Hoe het zit, hoor je zo.
26: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Geen
2: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij

0: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 27 september 2026. Nieuws voor huisdierenbezitters. De staatssecretaris die wil een verplichte cursus voor baasjes van honden met bijtrisico. Ze moeten dan leren hoe ze hun hond veilig kunnen houden. En deze hondengedragskundige legt bij Hart van Nederland uit waarom.
1: Mensen onderschatten soms hoe een hond kan reageren. Een hond kan snel bijten als hij stress heeft. Dus die stresssignalen leren herkennen. Ja. Dat voorafgaan aan een bijtincident is superbelangrijk. Een hond die kan grommen en bijten en daar kan een split second tussen zitten. Bij bijtincidenten heb je gewoon wat meer tijd als je die stresssignalen kan herkennen.
0: Ja, ik zag ook een tijd geleden op tv in zo'n programma van Ewout Gedemans of zo. Dat was een vrij kleine vrouw. Mm. En die liep dan inderdaad met zo'n pitbull rond. En die pitbull die begint in één keer ergens op af te rennen. Ja, die heeft, nou ja, goed.
2: Pitbulls. Goed. Hey, je hebt van die heel spannende bekerwedstrijden in het voetbal, hè? Stel je voor, het gaat gelijk op. Het wordt in de laatste seconde 4-4. En dan moeten er dus penalties worden genomen. En dat verloopt allemaal net zo zinderend. Na 5 penalties hebben beide teams 2 keer gemist. Het komt aan op sudden death. En dan, precies op dat moment, vallen de lichtmasten uit. Ja, dit is wat er gebeurde bij de bloedstollende wedstrijd tussen Jos Watergraafsmeer en Tactiel, de Tielse Eendracht-combinatie, in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. Hoe dat nou kon gebeuren is niet duidelijk, maar na een paar minuten gingen de lampen weer aan en de club het Amsterdam-Oost, Jos, plaatste zich voor de eerste ronde van de KNVB-bekers.
0: En dan een van mijn lievelingspretparken, Toverland in Zevenum. Ja. Die gaan iets nieuws proberen en dat vind ik dan toch een beetje. Die gaan in de winter een proef doen waarbij je niet meer entree betaalt voor het park, maar per attractie.
2: De kermis. Met
0: een soort, ja, en ik vind het dan toch een beetje iets minder een pretpark worden en iets meer een kermis, toch? Ja, ja, dus nou ja, goed, aan de andere kant misschien bevalt het. Want er valt wel wat voor te zeggen dat als jij met alle opa's en oma's die kant op gaat, dan ben je in dit geval waarschijnlijk wel een stuk goedkoper uit. Maar het idee is dus dat je met een soort strippenkaart door het park gaat lopen. En de attracties zijn dan ook op grootsheid ingedeeld. Dus een draaimolen is dan 1 strip. Maar als je dan in de grootste achtbaan Phoenix wil, dan ben je 3 strippen kwijt. Hoe het gaat uitpakken, gaan we meemaken. Daarover gesproken. Ik heb er een goed gevoel over dat het goed gaat uitpakken als Jet Rebel hier zo meteen zijn nieuwe single gaat primeuren live.

0: Roxette en How Do You Do in de ochtendshow. Hij is inmiddels bij ons aangeschoven. Ladies and gentlemen, mag ik een groot applaus voor Jerry? Hey
1: Jelte, gefeliciteerd met... Het is alweer even geleden, maar deze zomer vierde jij 10 jaar clean.
2: Yep, 10 jaar.
1: Dat is best een ding. Eigenlijk was je je tijd een beetje vooruit. Want nu zie je alle influencers en iedereen...
2: Iedereen doet me na.
1: Dat is echt zo.
2: Nee, maar het is echt... Maar het is een goede hype. Het is een goed om een trendsetter te zijn van iets goeds.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Nou las ik ergens in een interview dat jij zei... ja, het wordt me wel nog de hele tijd aangeboden. Hoe kan het dat na 10 jaar mensen nog steeds niet doorhebben... is dat gewoon omdat je er zo als een rockster uitziet?
2: Ja, dat zal het zijn. En dat is ook gewoon sympathiek. Ik bedoel, je komt de kleedkamer binnen, je verkoopt de show uit... iemand geeft je een fles champagne. Het is gewoon lief bedoeld. Pak coke hier en daar.
1: Ja.
2: Maar ik voel die verleiding niet meer. Het is weg in die zin.
1: Nou hebben we, sorry mama, best wel veel gedraaid. Een plaat die je geschreven hebt ook om... nou ja, eigenlijk soort, een beetje soort brief aan je moeder... over die donkere periode.
2: Volledig, ja. Ja, volledig een brief aan mijn moeder. Om eigenlijk te zeggen van... ja, ma heeft dit gewoon allemaal zien gebeuren... en mij een beetje gek zien doen in de pers. En dat helemaal van dichtbij. En als moeder sta je daar een beetje en kijk je ernaar. Dus ja, sorry mam dat je dat hebt moeten aanzien, maar... Het gaat nu goed met mij.
1: Ja, en nu is die brief is nu geschreven. Nu ga je een nieuwe plaat, kom je mee. Monochrome heet hij. Hij komt morgen pas uit, maar je wil hem bij ons al primeuren.
2: Ja.
1: Vertel ons eens over die plaat.
2: Monochrome gaat over, dat is eigenlijk wel pijnlijk. Dat gaat echt over eenzaamheid en over een gebroken hart hebben. En het is eigenlijk, de wereld is zwart en wit. Sinds je weg bent. En daar sta je dan.
1: En wanneer speelde dit in jouw leven?
2: Ja, eigenlijk nu.
1: Het is een vrij actuele plaat.
2: Het is een actuele plaat over een gebroken hart. Ja, dat is niet leuk om te zeggen, maar dat hoort er ook bij. En ik denk dat de oude Jet Rebel, die schreef liever teksten... en die liet het liever iets verder van hem afstaan... zodat hij altijd gewoon, ja, weet je wel, een beetje de goede schijn op kon houden... en zonder brilletje op en gaan.
1: Ja.
2: En ik voel dat nu dat ik terug ben naar even weg geweest... ik kan niet meer liedjes schrijven over dingen die me niet super, super, ja...
1: Komt zoiets dan ook harder binnen omdat je jezelf nu niet meer verdooft?
2: Oh, tuurlijk. Ja, je voelt alles. En dat heb ik natuurlijk al 10 jaar. Maar het is een heel lang proces van jezelf leren kennen. En jezelf leren kennen als mens. Nou, dat heb ik gedaan in die periode dat ik even niet heb gespeeld... En toen heb ik mezelf ook leren kennen als muzikus. En wat ga ik doen en wat ben ik als songwriter? En ik kan gewoon niet langer... Ik ben niet meer in staat op dit moment in ieder geval, misschien ooit weer... maar om een Louise te schrijven of zo en een liedje te zingen voor mij... en lala, alles goed dansen, leuk.
1: Geen bullshit meer.
2: Het moet gewoon bezieling hebben. En het moet gewoon uit mijn hart en uit mijn kloten komen.
3: Eigenlijk horen we nu de echte Jelte.
2: Ja. Ja, kijk, en het waren allemaal echte Jeltes op een bepaalde manier natuurlijk. Maar ik ben in een hele eerlijke fase van mijn carrière. Ik kan gewoon niet anders.
1: Monochrome heet hij. Zou je je bij de band willen voegen en hem voor ons willen spelen? We zijn heel erg blij dat hij er is op deze donderdagmorgen. Geef hem een waanzinnig studioapplaus. Hij heeft je net al uitgelegd, het is een hele persoonlijke plaat. Hij heet Monochrome, Jet Rebel. Whenever you're ready, take it away.

0: Monochrome, Jet Rebel live. Echt waanzinnig. Ik heb ook heel veel mooie reacties op in de app. Zometeen meer Jet Rebel op je radio. Eerst het weerbericht voor vandaag. De zon gaat zich misschien nog wel even laten zien. Afgewisseld met stapelwolken. 17 tot 20 graden vandaag. En op de meeste plekken blijft het gelukkig droog. Erwin, goedemorgen.
1: Hallo. Ja, we glijden langzaam van de achterste bult van die kameel weer af. Want het aantal files loopt heel langzaam terug. Maar we zitten nog heel hoog hoor. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 4 kilometer stilstaand verkeer bij afrit Haarlem-Zuid. Door een ongeluk zijn wel 2 rijstroken dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. Een uur vertraging tussen Gouda, West en Woerden. 17 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Ook even de file noemen. Op weg naar Den Bosch op de A59 vanuit Zonzeel. Want die staat er al de hele ochtend. Dus afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer.
0: Dankjewel. En dit is het nieuws met Michel Koenen.
2: Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt Stichting Massaschade en Consument. Die kondigt een massaclaim aan tegen Epic Games, dat is het bedrijf erachter. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
3: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten, ja, om maar dingen aan te schaffen.
2: De verkiezingen in Marokko waren allesbehalve populair. In 20 jaar tijd gingen niet eerder zo weinig mensen naar de stembus. Maar 38% van de kiezers heeft zijn stem uitgebracht. Vooral jongeren die kwamen niet opdagen. Ze hebben geen vertrouwen in de politiek. En de verkiezingen die zijn gewonnen door de liberale PAM. Dat staat voor de Partij voor Authenticiteit, lekker woord weer, en Moderniteit. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornofilmpjes. Daarin is met AI het gezicht van iemand erin gemonteerd. De Kamerleden die zijn zelf ook slachtoffer geweest en ze willen onder meer een meldpunt voor andere slachtoffers en een bewustwordingscampagne. En jullie hadden het er vanochtend al even over. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft een satirische video offline gehaald van Roel Maaldrink. Hij wilde de privacyrisico's in beeld brengen van de camerabril van het bedrijf. De gluurbril ook wel genoemd. Hij ging met dat ding op zijn hoofd naar het Amsterdamse kantoor van Meta. En de medewerkers die die filmden waren daar niet van gediend.
4: Are you recording right now?
5: Can you see the light?
4: Yeah, I can see it. Oh.
6: Please don't put my face on.
5: But I asked you. I asked if I could film it. I asked permission for it.
6: Yeah, but I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
5: Goedemorgen.
4: Hi.
5: Hi. Hallo. Hoi, leuk je te ontmoeten.
2: Op het laatste werd de beveiliging dus erbij gehaald, zoals je hoort. Ja, volgens Merda was er in de video sprake van pesten en intimidatie. En daarom is hij offline gehaald op YouTube. Van Google staat hij nog wel.
7: Die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
0: Ah, zo is dat. Goedemorgen.

0: een kijktip doen hier. Ik heb inmiddels dat 100 dagen, zoals het komt, helemaal afgekeken op NPO Start. Waarin Nicolaas Veul die gaat meelopen met de gehandicaptenzorg.
1: Ja, ja, ja.
0: En het is heel heftig, het is heel intens. Het is wel echt een soort achtbaan van emoties. Maar ik vond het echt wel... Ik zat erin en toen heb ik het ook allemaal meteen in één ruk doorgekeken. Omdat... ik weet niet, ik hou er altijd wel van als er iets gemaakt wordt waar je echt wat van gaat voelen. Weet je, wat echt wat met je hart doet. Dat je denkt, zo, ik voel hier wat bij. En dus een kijktip van de collega's van de VPRO.
1: Op NPO Start.
0: Ja, zeker. Dat...
2: Daniel en Roelof.
0: Maar het is niet gezellig. Het is wel zware kost. Lori, Norrie nu, dit is Tattoo.

0: komen nog steeds allemaal berichtjes binnen, waaronder deze bijvoorbeeld van Henk. Die zegt, wat een heerlijk en waanzinnig nummer van Jet Rebel. Ging over de primeur van Monochrome die je net hoorde live op de radio. En hij is nog steeds bij ons in de studio. Geef hem nog een keer een studioapplaus. Jet Rebel! Yeah! Jelte, tof dat je hier bent met de hele band. We hebben jou ook gevraagd om een ode te brengen aan iets uit de top 2000 wat jij mooi vindt.
1: Ja.
0: En wat is het geworden?
1: Michael is het geworden.
0: Maar, de enige Michael.
1: Ja, de one and only. Ja. Michael McDonald. Nee. Michael Jordan. Nee. Michael Jackson. Maar nog meer om het nummer Earth Song. Want dat is gewoon een heel actueel nummer. Het blijft waarschijnlijk voor altijd een actueel nummer. Maar ja, als wij dit weer spelen en die tekst, dan denk ik, ja, wat de fuck zijn we eigenlijk aan het doen met z'n allen?
0: Nou, let's go dan. Slokje water erbij. Earth Song, maar dan in de versie van Jet Rebel en Band live.

0: Ja hoor.
1: Monochrome is nu uit. Jelte, super bedankt dat je al langs wil komen. Echt waanzinnig.
2: Altijd fijn. Dankjewel.
1: En we moeten snel, anders zitten we in de tijd van Bart.

0: Mars en Treasure. Er komen nog heel veel berichtjes binnen over die cover die Jet Rebel net deed. We gaan alles online zetten op onze socials. Daniel en Roelof. Daniel E. en Roelof kan je het allemaal terugvinden. En dan is het weer tijd voor the man, the myth, the legend, Bartson Boom!
1: Nou, die legend die net klaar is met spelen, weet ik het niet zo net, hoor. Maar,
0: de piano is nog warm.
1: Ja, echt. Echt, ja.
0: Wat heb jij voor ons in petto, Bart?
1: Ik heb deze. Oh, dit zei ik, ja.

0: bloemetje als ik weet dat dit de eerste plaat wordt.
1: Ja, mooi.
0: Weet jij het ook? Maak dan een mooie audionoot voor Bart en stuur die door via de app van NPO Radio 2. Veel plezier, Bart.
2: Later.
0: Hoi. Tot morgen. Doei.
3: Mama! BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga je mis. Pak.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van voordeel.
19: Aldi.
18: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van voordeel.
19: Aldi.
1: Dat was een hele herkenbare die ik net speelde op de piano. Veel audioberichtjes binnengekomen via de NPO Luisterapp. Ik laat zo het goede antwoord horen. Na het nieuws van 9 uur, Michel Koenen.
2: Defensie gaat investeren in lasers om drones uit te schakelen. Dat zegt staatssecretaris Boswijk. Nu worden er nog vaak dure Patriot-raketten gebruikt om drones af te weren. En die kosten tot een miljoen euro per stuk. Dus lasers zijn daarom een betere oplossing om drones neer te halen, zegt Boswijk.
20: Het klinkt heel futuristisch. Maar het is inmiddels gewoon, het is geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
2: Het is de bedoeling om de lasers in Nederland te ontwikkelen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 6 mensen die raakten gewond, zegt de burgemeester. President Zelensky die veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep die landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil een miljard euro investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. Dat doet het fonds omdat het nu nog veel start-ups ziet vertrekken naar de VS. En dat vindt het pensioenfonds zonde, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
21: Zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en eigenlijk ook die economische krachten, die power die dat met zich meebrengt en de werkgelegenheid binnen Europa kan zich ontwikkelen en ook kan blijven hier. Ook binnen Europa zijn zij echt een belangrijke speler en ze willen dan binnen dit fonds, het komende jaar willen ze 250 miljoen gaan inleggen en dat moet gaan doorgroeien naar zo'n 1 miljard.
2: ABP hoopt dat andere investeerders hun voorbeeld volgen. En steeds meer werknemers die zitten thuis vanwege stressklachten. Het aantal mensen dat uitvalt nam de afgelopen 5 jaar met de helft toe. Ook steeg het aantal dagen dat mensen door stress niet kunnen werken flink, laat een nieuw onderzoek zien. En de uitval door stress die komt in alle sectoren voor. Het weer droog vandaag met veel zon, ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Erwin de Hart. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het aantal files neemt alweer af. En de files met de meeste vertraging die hoor je nu. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar door een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht. Omrijden kan via Schiphol over de A4 en de A5. A10 Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein is ook dicht bij Amsterdam-West. 9 kilometer file vanaf Watergraafsmeer al. De keer gaat via de af- en oprit erlangs. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Woerden 15 kilometer file. Nog heel veel vertraging, de weg is weer vrij. Op de A58 Breda-Eindhoven neemt de vertraging weer af. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best nog 15 kilometer file.
1: Dankjewel. Even kijken, dit is een appje van Mario.
23: Can't you see I'm standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen.
1: Hoge noot.
23: Oh, can't you see what I mean?
1: Heb ik alleen het refrein nog niet gehoord, maar die komt van Freek Peter.
24: Might as well jump.
1: Ja. Jump van Van Halen komt eraan over een paar minuutjes.
25: Ster.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
28: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
33: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Aan de slag.

Plastic. En Pharrell, NTI en Blurred Lines op de radio. Naar Van Halen en Jump. Hey, stel je voor, hè, je hebt een waanzinnig populair album uitgebracht. Je hebt er 30 miljoen exemplaren wereldwijd van verkocht. En dan verwacht die hele wereld natuurlijk een net zo goede opvolger van het album. En Alanis Morissette die trok dat niet in 1995... na haar gigadoorbraak met het album Jagged Little Pill. Ze was door het succes ook in een enorm neppe wereld terechtgekomen... in de showbizwereld waar oprechtheid en eerlijkheid meestal lastig te vinden is. En Alanis raakte haar vertrouwen in mensen een beetje kwijt... had geen zin om een nieuw album te maken... en besloot zich volledig af te sluiten van de wereld. Ze stapte compleet uit de muziekwereld, verliet Canada, reisde op haar gemakje naar India, verbleef daar maanden, haalde diep adem, kwam weer wat tot zichzelf. En na een aantal maanden schreef ze de basis van dit liedje. En als je heel goed luistert, dan hoor je die tekst ook in het nummer. Thank you India. Even tot jezelf komen. Mag je zelf ook doen, hè? Even handjes los van het toetsenbord en genieten van

U2 en Fireflies. Oké, dames en heren, waan je even in de jaren 70. Beide pijpen, glans en glitter. Extravagant entertainment, futuristische gitaren. Hoge mannenzang. Ik beschrijf dan de glam rock. En deze band past prima in dat straatje.

0: Relax op NPO Radio 2. Oké, Michel Koenen, get it on, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Amerikaanse media die moeten weer worden toegelaten tot het Witte Huis, oordeelt de rechter in de VS. Volgens de rechtbank heeft de regering niet de juiste procedures gevolgd bij het intrekken van de perspassen van journalisten van CNN, MS Now en Politico. Transportbedrijven zijn minstens 600.000 euro per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug op de A15. Dat zeggen twee brancheverenigingen. De kosten die komen door het verlies van reistijd, het vervoeren van minder transport en doordat er extra brandstof nodig is. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. President Trump die wachtte hem op het vliegveld. Na de volksliederen van China en de VS vlogen twee Amerikaanse bommenwerpers over. En het aantal verkeersboetes is de afgelopen maanden flink gestegen vergeleken met vorig jaar. Volgens het CJIB, dat de boetes int, komt dat vooral door meer flitsers en slimme camera's. En ook zette de politie meer mensen aan de kant. Ze kregen meer mensen een boete voor niet handsfree bellen op de fiets of in de auto. Het weer, het is droog vandaag met veel zon, maar er zijn ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Thank you. Erwin de Hart bij de ANWB, praat ons bij. Waar staan de files?
2: Nou, heb je even, want het is nog redelijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, de 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg, door een ongeluk 20 minuten aan je broek. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en Knoopend Raasdorp, staat het hartstikke stil over 3 kilometer. De weg is namelijk dicht door een ongeluk tot 11 uur. En je wordt via de vluchtstrook geleid, maar dat gaat heel langzaam. Omrijden via Schiphol. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein was ook een ongeluk gebeurd. Ook daar 10 kilometer file tussen afrit Water. Meer naar Amsterdam-West. Vertraging is zeker een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur vertraging door de auto met pech. Tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum.
0: Dankjewel.

0: Kate Bush, Running Up That Hill, New Kids on the Block, Tonight. En Bluff ook gedraaid met Zoute Landen op NPO Radio 2. Ja, over een uurtje, even een note to self, gaan we Pascal Jacobsen bellen over de vrienden. Die gaat uitnodigen voor Bluff en Vrienden in Rotterdam Ahoy. Dat is ieder jaar. En hij gaf me gisteren even een berichtje van: hé Bart, ik weet wie we gaan uitnodigen. Misschien wil je dat even vertellen tegen je luistervrienden. Dus dat zometeen over een uurtje. Eerst Douwe.
1: I can still see.

Ed Sheeran en Bad Habits. De Danny Warhols ga ik nu draaien met Bohemian Like You. En die besloten hun muzikale carrière op een bijzondere manier te starten. In de eerste maanden na de oprichting besloten ze een tour te doen langs enkel alleen stripclubs. Alleen maar stripclubs. En dat viel natuurlijk best wel op. Zoiets haalt dan de krant omdat het ludiek is. Maar het zorgde er uiteindelijk ook voor dat er een medewerker van een platenmaatschappij in die stripclub zat. Die heeft ze een platencontract aangeboden. En nou ja, dat zijn ze ook allemaal gaan vertellen in interviews en zo. Dat ik wel denk, wat heeft die medewerker van die platenmaatschappij thuis uitgelegd dan precies? Of hij had geen relatie, dat kan natuurlijk. Danny Warhols met Bohemian Like You. Want het is dit liedje waar ik het over had. Werd uiteindelijk een groot hit. Die draaien we nog steeds met lief. In aan de slag. Voor Albatros op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja.

0: van Jumbo.
1: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
17: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Hey Francis, ben je er klaar voor?
19: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
18: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
19: Ja, magisch.
20: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Het nieuws komt eraan. Eerst nog even dit. Ik had het over de Danny Warhols, de band die, ik vertelde het net, ontdekt is in een stripclub door een medewerker van een platenmaatschappij. En ik krijg een appje van Aris, luisteraar van het programma, en die zegt, dat is wel grappig dat die mashup die ooit is gemaakt van die plaat van de Danny Warhols en Moose Tea wel heel erg toepasselijk is in het. Past ineens beter, hè? Ja. Is dat toch? Het is 1 over 10, dames en heren. Het is tijd voor het NOS Journaal. Samengesteld en vakkundig gelezen door Michel Koenen tegenover mij. Michel, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De provincie Gelderland gaat stikstofzones instellen. Dat zijn stukken grond bij kwetsbare natuur waar de stikstofuitstoot flink moet dalen. Gelderland is de eerste provincie die concrete regels vastlegt voor dit soort bufferzones. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare gebieden komen stroken van maximaal 500 meter. In die gebieden moet de stikstofuitstoot de komende 10 jaar flink dalen. Steeds meer mensen zitten ziek thuis met stressklachten. De afgelopen 5 jaar is het aantal met de helft toegenomen. Mensen die zitten ook steeds langer thuis, blijkt uit nieuw onderzoek. Werkgevers die moeten het vaker over stress hebben met hun werknemers, vindt deze bedrijfsarts.
0: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
23: Het advies van de onderzoekers is om kleine signalen van stress al serieus te nemen. De Australische premier Albanese vindt het onacceptabel dat er is ingebroken op een overheidswebsite. Dat gebeurde door een AI-programma van OpenAI, bedrijf achter ChatGPT. Het programma dat kwam een medische database binnen. Volgens Albanese zijn er geen signalen dat er persoonlijke data is ingezien.
1: The AI agent accessed both public and non-public files. No personal information is believed to have been accessed at this stage. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
23: Het gebeurde allemaal in juni, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. En blije reacties in Groningen en Drenthe, daar mogen ze over 8 jaar het WK wielrennen organiseren. De provincies die hadden zich samen kandidaat gesteld. En die samenwerking die werpt dus zijn vruchten af, zegt de commissaris van de Koning in Drenthe.
2: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee, dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
23: Op het WK is ook plek voor para-wielrennen. Dat is voor sporters met een lichamelijke beperking. Het weer nog, veel zon vandaag, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen nog meer zon en iets warmer.
22: Ja. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
3: Het gaat al iets beter bij Amsterdam. De A10 bij Zeeburg weer vrij. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds de rijbaan dicht bij Knopend Raasdorp door een ongeluk. 3 kilometer file, je moet via de vluchtstrook. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. A15 Rotterdam richting Gorkum is nog een file tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 10 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum, die file valt op bij Knopend Rijnsweerd. 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.
22: Dankjewel. Komt-ie, de selectievraag voor het 60-secondenspel. Ik draai zo meteen over een paar minuten. Rhythm is a Dancer van The Act Snap. De Act Snap uit Duitsland. Noem nog een andere hit van ze. Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zo meteen.
24: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
25: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
26: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
25: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro... tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Nu twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
3: I'm the queen of the show!
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Aan de slag.

Kensington, Done With It, na Snap and Rhythm is a Dancer. Het was 1986, 1987 en er moest een videoclip komen voor The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. En ze wilden dat opnemen in zo'n donker steegje. Beetje op waaiende mist, weet je wel. Nou, de clip heb je misschien wel een keer gezien. Het had de regisseur bedacht om gewoon echte bendeleden daar neer te zetten. Dus gewoon echte foute criminele gasten. Op een gegeven moment zegt Michael, ze zijn de hele tijd aan het roken. Die regisseur zegt tegen die gasten, stop fucking smoking, tegen bendeleden. De sfeer werd nog grimmiger en daardoor de clip nog echter. The Way You Make Me Feel van Michael Jackson is nu op de radio.

0: Angels in Texas. Aan Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Nike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat lekker stappen in Berlijn.
2: Ja, klopt.
0: Wauw. En ik heb inmiddels al begrepen, want je hebt eventjes met Liedeke gesproken, producer van de show, dat je het ook echt anders stappen vindt daar in Duitsland.
2: Klopt.
0: Waar zit dat in?
2: Ja, de mensen, de muziek, ja, de club sowieso op zich. En het geluid ook wel. Het is daar zo bizar goed.
0: Ja. Ja, grappig, want ik, los van dat ik een radioprogramma doe, vind ik het af en toe ook leuk om in het weekend plaatjes te draaien. En ik heb een keer in Berlijn gedraaid. Lokschuppen, dat is een heel gaaf terrein daar. En met allemaal verschillende nachtclubs. En wat mij opviel, dat was zo grappig, want er was iemand mee die ging foto's maken. Toen werd er op een gegeven moment gezegd, ja maar sorry, foto's maken in nachtclubs in Berlijn, dat doen
2: dat
0: we gewoon niet. Dat is een no-go.
2: Dat is echt strikt verboden,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Iedereen wil gewoon zichzelf zijn en gewoon lekker vrij kunnen zijn. En niet over na hoeven denken op in welke outfit sta ik op welke social media pagina morgen.
2: Klopt.
0: Ja, grappig hè?
2: Ja.
0: Je kwam erop omdat we het hadden over Snap, die is Duits. En daar had ik een vraag over natuurlijk. Want ken je nog een ander liedje van The Act Snap?
2: Ja, The Power.
0: The Power is helemaal juist. Ben je klaar voor de rest van de vragen?
2: Ik denk het wel.
0: Dan gaan we beginnen. Vraag nummer 2 volgt nu. Wat is het lidwoord in de zin ik heb zin in de werkdag?
2: Past.
0: Hoeveel minuten zit er in 1,5 uur?
2: 90.
0: Staat Cat Stevens in de top 2000 met Morning of Evening Has Broken?
2: Evening Has Broken.
0: Als je heel veel geld uitgeeft, dan smijt je je geld over de...
2: toonbank.
0: Reken deze som uit. 24 min 6.
2: 18.
0: Ja, en welk lied begint zo? Hello darkness, my old friend.
2: Pas.
0: Wat drink je als je in Canada een grape juice bestelt?
2: Pas.
0: In welk land ligt themapark Fantasialand?
2: Duitsland.
0: Nou, ja, van welke band is Adam Levine de zanger?
2: Oh god, pas.
0: Wat krijg je als je een ei bakt zonder het te roeren?
2: Hè? Pas.
0: En wat heb je als spreekwoordelijk de rapengaar zijn?
2: Pas.
0: Uit welke stad komen direct Anouk en Goldband?
2: Nederland.
0: En wie werkt er normaal gesproken in het torentje in de nacht?
2: Pas.
0: Kunnen wij hier spreken van een blackout, Nike?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ik ben echt zenuwachtig.
0: Ik vind het gewoon hartstikke stoer dat je meespeelt met een spel als dit. Toch? Dat je dat gewoon durft. Alleen, ja, het is inderdaad niet heel lekker afgelopen.
2: Nee.
0: Wat is het lidwoord in de zin? Ik heb zin in de werkdag. Daar is het woord de, is het lidwoord. Morning has broken is het. En helaas niet evening has broken. Als je veel geld uitgeeft, dan smijt je geld over de balk, wilde horen. Maar ik wil voor de uitzondering over de toonbank ook goedkeuren. Want dan geef je ook veel geld uit namelijk. Welk lied begint met Hello Darkness, My Old Friend? Dat is The Sound of Silence. En grape juice is een druivensap. Adam Levine is de zanger van Maroon 5. En als je een ei bakt zonder het roeren, dan heb je een spiegelei. En als ze rapengaar zijn, heb je problemen. Direct Anouk en Goldband. Uit welke stad vroeg ik? Want jij zei Nederland. Ze komen uit Den Haag. En wie werkt er normaal gesproken in een torentje in Den Haag? Dat is de minister-president.
2: Ja.
0: Nike? Ik houd gewoon lekker tussen.
2: Slecht.
0: Ja, ik houd gewoon tussen ons tweeën. Niemand hoeft het te horen. Het zijn er 5.
2: Dat is heel slecht.
0: Maar jij gaat lekker clubben in Berlijn komende week. Oh, heerlijk. Veel plezier daarbij.
2: Dat is het belangrijkste. Dankjewel. Kom.

0: en Buddy Holly. Maakt het? 10:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nederland gaat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Dat is een stuk sneller en goedkoper dan dure Patriot-raketten. Dat zegt staatssecretaris Boswijk. Hoeveel de lasers kosten, dat is nog niet duidelijk. Steeds meer werknemers die zitten thuis vanwege stressklachten. Het aantal mensen dat uitvalt nam de afgelopen 5 jaar met 50% toe. Ook steeg het aantal dagen dat mensen door stress niet kunnen werken flink, laat een nieuw onderzoek zien. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. President Zelensky die wilde ze eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn de Noord-Koreanen niet veilig als ze zouden terugkeren naar hun eigen land. Ja, en vandaag is er al een vrije training in Azerbeidzjan voor de Grand Prix daar. Het is normaal pas op vrijdag dat geraced wordt. Maar het heeft allemaal een reden. De race is namelijk ook een dag naar voren gehaald. Die is zaterdag al om 1 uur. En dat is omdat op zondag Azerbeidzjan de slachtoffers herdenkt van de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog. Het weer nog, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen nog meer zon en iets warmer.
0: Dank je. Verkeersinformatie dan. De situatie op het asfalt. Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. 11 kilometer lang. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 25 minuten. Een kwartier op de A9 Amstelveen-Alkmaar. De rijbaan is dicht bij knooppunt Raasdorp. Ook door een ongeluk. 3 kilometer file. Kan omrijden via Schiphol, via de A4 en de A5. Duurt waarschijnlijk nog een half uurtje daar. De A59 Zonzeel Den Bosch heeft een file bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer.
0: Dankjewel.

0: Bente en Parachute op NPO Radio 2. Nou, dames en heren, als je wel eens in de zomer op de Brouwersdam in Zeeland bij het festival Kansen het Zien bent geweest, dan weet je één ding zeker. De mannen van Bluff kunnen een feestje geven. En ja, het is alleen iets onhandigs aan die locatie. Je kunt niet een feestje geven in november op de Brouwersdam. Dat zou een beetje koud en winderig zijn. Maar heb je toch een zin in een feestje met Bluff en alle muzikale vrienden van ze, dan moet je op 26, 27 en 28 november in Rotterdam Ahoy zijn. Aan de telefoon niemand minder dan zanger van Bluff, Pascal Jacobsen.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, ik hoor daar mensen applaudisseren. Dat is mooi, hè?
0: Goed, hè? Speciaal voor jou. Zijn er wat minder dan op de Brouwersdam altijd? Zijn ze twee?
1: Ja, ik hoor één man applaudisseren.
0: Ja, precies. Ja. Pascal, jullie gaan zelf natuurlijk weer de allergrootste Bluff-hit spelen op dat festival van jullie. Maar we bellen vooral omdat jullie namen bekend gaan maken van de vrienden die mee het podium opkomen. Laat ons niet langer in spanning, zeg ik.
1: Ja, dat vind ik ook heel leuk om te vertellen. We hebben natuurlijk gewoon Hanna mee, want we hebben haar een single uit. Dus ja. Ja, dan moeten we dat natuurlijk samen gaan zingen. We hebben nog een dame, Zoe Livey, erbij.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk fantastisch is, met Estine hebben we ook een liedje. Dus die gaan we dan ook maar doen.
0: Ja.
1: En Sabrina Stark hebben we.
0: Ja.
1: Daar hebben we natuurlijk ooit Meer kan het niet zijn mee opgenomen. Dus er zijn al vier dames. Hebben we Blauwzoen gevraagd. En die zei zowel ja.
0: Ja.
1: Dat,
0: waarom was dat verrassend? Waarom was dat verrassend?
1: Nou, omdat die zit wel zo in een heel ander segment eigenlijk van de muziek. Ja? De muziekmarkt, zo gezegd, weet je wel. En dan vind ik er gewoon eigenlijk een compliment als iemand met zijn staat van dienst en nou, laten we zeggen, toch aan de andere kant van het commerciële spectrum dat gewoon leuk vindt. Gewoon omdat we respect voor elkaar hebben en dat we het gewoon leuk vinden om dat samen te doen. Dus dat vinden wij echt wel heel bijzonder, ja.
0: Heel
1: en we hebben Derek Otte. En dat zal niet voor iedereen een bekende naam zijn, maar hij is een fantastisch dichter en hij doet iets met spoken word tijdens de avond.
0: Wauw. Hey, en Pascal, ik weet ook dat jij enorm van koken en lekker eten houdt. Ik ben een keer bezig kijken bij Bluff en Vrienden. Heb ik het juist als ik zeg dat jullie los van de line-up ook volop nadenken over de foodcourt daar?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat het lekker is, ja. Ja. Ik ben zelf ook echt een bourgondier, ja. Dus maar dat is echt op orde, hè. Je kunt echt heel erg lekker eten daar, ja.
0: Ja, dat is goed. Nou, dan weten we wie er komen, waar de foodcourt staat. Dat komt helemaal goed. En ik zat even te denken, ik vind het wel leuk om één van die artiesten even te draaien. En jij zegt net, die Sabrina Stark met jullie, meer kan het niet zijn. Dat is echt heel lang geleden dat ik die gehoord heb op de radio.
1: Ja, dat is ook zo. En we spelen het af en toe nog wel live, maar het is toch wel leuk om het samen te doen, dus. Ja.
0: Nou, hoppa. Ik ga hem bij deze opzetten. Pascal. Meer kan het niet zijn. Volgens mij hebben we alles behandeld, toch? Meer kan dit ook niet zijn.
1: Ja, volgens mij hebben we voor de 26e alleen nog kaarten.
0: Oké, helder.
1: Ja.
0: Dankjewel, Pascal. Veel plezier daar.
1: Dankjewel, Bart. Bye-bye. Oh.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Swish.nl helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
10: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid.

0: enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Carly Simon staat in de planning met You're So Vain. Cameron Whitcomb ook met Kingdom of Fear. En John Newman nog. En Mr. Mister en Novastar, et cetera. Maar eerst doen we het nieuws van 11 uur. Michel Koenen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er komt een verplichte cursus voor eigenaren van bijtgrage honden. Ook kunnen ze bij een bijtincident een hogere straf krijgen. Volgens staatssecretaris Erkens is het nodig dat baasjes leren om hun hond veilig te houden, zodat het aantal bijtincidenten omlaag kan. En begin volgend jaar dan wordt bekend om welke hondenrassen het gaat. Programmamaker Roel Maalderink noemt het niet zuiver dat Madda een filmpje van hem van Instagram heeft afgegooid. Het gaat over de zogenoemde gluurbrillen die Madda zelf maakt. Maalderink die ging met zo'n camerabril op langs bij het kantoor in Amsterdam en sprak daar medewerkers aan.
8: Je komt van Meta.
9: Ja.
8: Hey Madda, start filming. Want die heeft zelf geen Meta. Die heeft zelf geen Meta-bril.
9: Excuseer me.
7: Maalderink die had de medewerkers onherkenbaar in beeld gebracht. Daarna kreeg hij veel reacties. Ook dat zijn video nu door het bedrijf van Instagram is afgehaald.
8: Ja, dat vind ik een beetje de ironie. Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Nee, goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
7: Privacyorganisatie Bits of Freedom spreekt van censuur en machtsmisbruik. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter die gelden onder meer rond de Veluwe. Boerenbedrijven die moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Meer dan de helft van de BBB-fractie in de Provinciale Staten stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. En 3 spelers zijn afgevallen voor de Nations League-wedstrijd vanavond tegen Duitsland. Het zijn Jurrien Timber, Givay Zegiel en Kenneth Taylor. Ze zitten vanavond op de tribune als het Nederlands elftal dus speelt in de arena. Bij Duitsland maakt Jurgen Klopp zijn debuut als bondscoach. En ook wij hebben met Xavi natuurlijk een nieuwe man aan het roer, zegt commentator Jan-Kees van der Kun.
10: Ik ben echt ontzettend benieuwd wat we gaan zien van de hand van Xavi. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat het nu allemaal heel anders gaat zijn. Maar toch, je gaat op sommige punten wel zien waar hij zijn stempel wil drukken. En datzelfde geldt aan de andere kant voor Jurgen Klopp. Dus het kon echt wel eens een heel boeiend potje worden vanavond.
7: De Nations League wedstrijd in Amsterdam die begint om 9:15. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot lokaal 19 graden.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
11: Nou, op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knooppunt Empel en knooppunt Del 12 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A9 Amstelveen-Alkmaar, 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. De rijbaan kan elk moment weer vrijkomen. De vertraging is op dit moment ongeveer 20 minuten. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dus Maastricht Groendaal en Rijmerstok.
6: Dankjewel. Er staan 2000 nummers in de computer van de Top 2000. En tussen 25 december en 31 december poept hij altijd gewoon één liedje in de juiste volgorde uit. Maar tijdens de shuffle worden ze allemaal at random op je afgevuurd. En dan mag je zeggen wat je leuk vindt. Dan wel niet. Door aan of uit te roepen, wil je de shuffle spelen? De Top 2000 shuffle geef je dan op door je naam te appen via de NPO Luister app.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
19: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
20: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
21: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
20: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
23: Zoekt een relatie.
25: Perfectionistisch.
23: Mentaal kwetsbaar.
26: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Kapizza's en Pizza Bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Walra Keukentextiel Sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

dat hij er was toen hij meedeed aan American Idols. Van oké, nu ga ik het groots maken. Maar hij werd uiteindelijk geëlimineerd in de top 20. Hij vloog eruit toen en toen zat hij er echt een paar weken flink doorheen. Hij kreeg een klein optreden van 15 minuten op een lokaal festivalletje. Werd daar bloedzagrijnig van, dronk zich uiteindelijk helemaal klem en werd uiteindelijk wakker op de bank van een vreemde. En dacht toen, wacht eventjes. Ik denk dat ik deze business serieus moet gaan nemen en er wat harder aan moet trekken dan zomaar even op tv en dan doorbreken. Hij heeft zichzelf geleerd gitaar te spelen, plaatste dagelijks video's en tekenen niet veel later bij een platenmaatschappij. En zijn kostje is inmiddels gekocht, want we draaien hem graag op Radio 2. Kingdom of Fear was zojuist te horen in Aan de Slag. Carly Simon ervoor, You're So Vain. En dit is John Newman en Love Me Again.

0: Mr. Mister en Broken Wings. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. Hallo.
0: Is dit de enige echte Stefan, 45 jaar, afkomstig uit Tilburg, helemaal klaar voor de Top 2000 Shuffle?
1: De enige echte.
0: Kijk, heel goed. Waar hou je van, Wim? Stefan?
1: Stefan inderdaad. Klassieke rock, jaren 80. Ik gaf net bij je producer ook al aan dat Wim Zonneveld...
0: Ah, vandaar die Wim. Ja,
1: ik denk het. Misschien dat het daar vandaan komt. Ja. En Stef Bot, ook heel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, het staat er volop in, al die muziek die jij lekker vindt in de Top 2000. Ik ga op een knop drukken, je weet wat er dan gebeurt. Je hoort al een fragmentje van het liedje dat je kan kiezen. Denk je nou echt, ja, die is fantastisch, daar roep je heel hard aan. Gaan we hem draaien. Maar je mag er in totaal 5 opties over doen.
1: Oké, gaan we doen.
0: Komt-ie.
2: 1644.

0: Nou.
1: Nee, deze gaat uit.
0: Ze zijn Vega en Luca. Die wordt het niet dan.
2: 1663.
0: Leuk dat je lekker de tijd neemt om even te luisteren wat voor vlees je in de kuip hebt.
1: Ja, precies. Nee, dit wordt hem ook niet. Deze gaat er ook uit.
0: Nee. En wat is er dan niet leuk aan dit liedje?
1: Ja, het is niet mijn smaak. Het is niet wat ik zeg maar zelf op zou zetten.
0: Geef niks, Stefan. We vinden vanzelf iets.
2: 687.
1: Ja, deze gaat aan.
0: Klaar.
1: Ja, 100%.
0: Wow. En waarom zo hartstikke overtuigd? Ja, deze moet nu. En zo.
1: Dit nummer staat ook altijd ieder jaar in mijn lijstje wat ik in de top 2000 waar ik op stem. Ja. En deze persoon die dit nummer maakt, heeft ook verbinding met Waalwijk, waar ik zelf origineel vandaan kom.
0: Oh, Valencia. Oké. Okay.
1: Ja, Valencia gaan. Nou, ja, die mag absoluut aan.
0: Dan kan het niet anders dan dit zijn. En wil je de laatste twee nog wel horen of maakt het je echt geen reet uit?
1: Mag. Maar dit is sowieso al goed wat ik nu heb gekozen.
0: Oké. Okay.
2: 1451.
1: Ja, nee, deze was het ook niet geworden.
0: Oké. Okay.
2: 1546.
1: Nee, keuze is 100%, duidelijk.
0: Nou, wat goed, dan is dit een hele succesvolle en slim gespeelde shuffle, Stefan. Het is Gaia Valencia, speciaal voor jou.
1: Dankjewel, helemaal goed. Dankjewel.
0: Bye.

0: Valencia, Gaia werd het in de top 2000 shuffle. Stefan is blij, die heeft 5 minuten 29 waar voor zijn geld gehad. Het is 11:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: 8 matrozen op Amerikaanse vliegdekschepen hebben geprobeerd om een einde te maken aan hun leven. Geen van de pogingen is geslaagd, zegt het Witte Huis. Vorige maand kwam de Lincoln in het nieuws, het vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was. De mensen aan boord die waren uitgeput en klaagden over slechte hygiëne. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland beleid voor stikstof goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. Vanaf morgen geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Dat is vanwege de lage waterstanden. Tussen Zutphen en Westervoort mogen de schepen alleen in de richting van Arnhem varen, omdat de vaargul te ondiep en te smal is. En Rotterdam gaat betaald parkeren in de stad uitbreiden. Vanaf 1 december kost parkeren ook in bijna alle wijken buiten de ring geld. Ook al zijn er genoeg parkeerplekken. Eerder deze week was er een inspraakavond. Deze Rotterdamse die denkt wel te weten waarom de gemeente overal betaald parkeren wil.
2: Nou, ik denk dat de gemeente in het budget ergens tekorten heeft en dat op deze manier probeert op te vullen. Maar dat voelt niet helemaal eerlijk.
1: Nou, in Kerraad, het is ook echt zo. Rotterdam zegt dat het geld nodig is voor fietspaden, meer groen en nieuwe woningen en scholen.
0: Dit klinkt niet als een Rotterdamse trouwens.
1: Nee, ze heeft niet de typische Rotterdamse R.
0: Nat het zee.
1: Ja, toch niet dan?
0: Nee.
1: Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog, 16 tot 19 graden. Morgen nog meer zon en iets warmer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart meldt zich. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, 3 kilometer file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Nog steeds bij knooppunt Raasdorp is de rijbaan dicht. Dan moet je via de vluchtstrook erlangs. 6 kilometer langzaam rijden op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Biedt 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam zorgt voor serieuze vertraging tussen Rotterdam-Sjaloos en Rotterdam-IJsselmonde. 5 kilometer file, 2 rijstroken zijn open. De vertraging is ongeveer 40 minuten.
0: Dankjewel.
4: Ja, en dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongens.
0: Zeker. Wham komt eraan met Freedom. Nova Star ga ik draaien, maar eerst One Republic. En I Ain't Worried.

Wham en Freedom. Voor mij de allereerste popartiest die in China mocht optreden in de jaren 80. Dat heeft 18 maanden aan onderhandeling gekost om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk mocht dan een westerse popgroep in China optreden. En ze hadden allemaal bandjes gemaakt, de Chinese overheid. En iedereen die een kaartje had gekocht, kreeg dus een album van Wham. En dan stond aan de ene kant van het bandje stonden gewoon de oorspronkelijke Engelse liedjes. En op de B-kant stonden dus alle liedjes Chinees nagesynchroniseerd, zodat ze goed wisten waar de nummers over gingen. En dat was tegen de fans uit China zegt, je mag niet uit je dak gaan. Je mag dat concert zien, maar het is niet de bedoeling dat je het helemaal verheerlijkt en helemaal uit je aardelijk schakelaar gaat. Maar er stonden ook toeristen bij, uit Amerika, Engeland, overal. Die stonden dus wel helemaal uit hun dak te gaan. Dus het is echt een heel raar, surrealistisch concert geweest. Het zit in een docu. Voor mij heet die docu Wham. Ik weet niet of hij nog op Netflix staat, moet ik maar even checken. Het is echt ontluisterend. Je zit echt met je mond open te kijken. Dames en heren, dit is Danique. Dit is Tijdloos. Gisteren

Night. You're the first, the last, my everything. Ja, dit is de one na last die ik ga draaien in het programma. Want het programma zit er bijna op. Want de nationale migratie naar de bedrijfskantine gaat bijna beginnen, dames en heren. De lunch komt eraan. De lunchshow op NPO Radio 2 ook. Veel plezier zo en graag tot morgen voor een splinternieuwe Aan de Slag.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij...

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
3: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe.

0: Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Twaalf uur is het zometeen. Gaan we nu al bestellen? Echt waar, joh? Nou ja, aan de andere kant, waarom niet? En voetballen met Shakira gaan we ook nog doen. Eerst het nieuws. Juri Stubnitski, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemieke. Opnieuw is in Nederland iemand aan het West-Nijl-virus overleden, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bijgekomen en daarmee staat het totaal in Nederland op 44. De besmettingen gaan meestal via muggen en waren vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij paarden zijn 48 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus worden niet ziek. Verslaggevers van Amerikaanse media moeten weer toegang tot het Witte Huis krijgen, oordeelt een Amerikaanse rechter. Journalisten van CNN, MS Now en Politico waren geweerd omdat president Trump hun berichtgeving maar niks vond. Maar de rechter vindt dat het besluit van Trump niet door de beugel kan, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Het laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, deze journalisten moeten terugkomen.
3: De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar. Van de mensen die mochten stemmen kwam slechts 38% opdagen. Er werd al voor gevreesd, zegt correspondent Samira Jadir.
5: Vooral onder jongeren was de afstand tot de politiek vooraf al groot. Nou, slechts 4% van de geregistreerde kiezers was tussen de 18 en 24 jaar. En veel jongeren die wij spraken zeiden weinig vertrouwen te hebben in de politieke partijen. Of de politiek dat signaal ook echt gaat vertalen in ander beleid. Ja, zal de komende tijd moeten blijken. Maar toch, de kans is groot dat dat niet gaat gebeuren.
3: De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberale middenpartij PAM. Die zit nu ook in de coalitie. En honderden Belgische militairen verklappen via sportapp Strava dat ze op zwaar bewaakte locaties werken, zoals een NAVO-basis of bij de luchtmacht. De meeste militairen die hun sportprestaties bijhouden hebben volgens de krant De Morgen een openbaar profiel op Strava. Tegenstanders zouden met zulke informatie gericht militairen kunnen hacken of chanteren. Het weer droog, vrij zonnig, maximaal 19 graden vandaag. En morgen wat warmer, 20 tot 24 graden.
2: Dankjewel, Juri. Erwin de Harts bij de ANWB, vertel het.
6: Goedemiddag. Er staat een file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. 3 kilometer bij Knoopend Raasdorp. Je moet via de vluchtstrook erlangs. Dat gaat natuurlijk wat langzamer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat een kapotte auto. 7 kilometer file tussen Heiplaat en Rotterdam-IJsselmonde. En in Limburg is de N278 Maastricht-Vaals in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Vroendaal en Rijmerstok door een ongeluk.
2: Dankjewel, Erwin. Ja, zometeen een boel muziek. Ilse de Lange komt eraan. Green Day, maar...
0: 3 is voor jou.
2: Die derde, ja, dat duw ik je graag even een richting mee in of op. Elk jaar, de laatste donderdag van september, is het Wereldzeedag. Of ook Wereldmaritieme Dag, wordt ook wel genoemd. In ieder geval iets met groot water, zeeën, oceanen. Er is heel veel te verzinnen, want er zijn ontzettend veel platen gemaakt die je in dat thema kunt vinden.
7: Ja.
2: Dus denk even lekker door.
7: Als ik er even surfen,
2: ja,
7: om te kijken of voor ideeën.
2: Zie je aan ideeën, ja? Ja.
8: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeanscenter.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
16: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
18: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
24: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Wissel eens beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
25: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
26: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
27: Hans, waar liggen de regenjassen?
28: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
29: Allsafe geeft ruimte.
26: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
30: Annemiekes A-lunch.
31: Apropos. Er is maar één.
32: Eindelijk begint het.

0: Vlak voordat hij Full Moon Fever ging opnemen, werd er in zijn huis brand gesticht. Zijn huis stond in de fik en hij en zijn gezin waren thuis. Best wel heftig, ze kwamen er ongeschonden uit, maar ja, wel een trauma. En zoals dat gaat, kan er ook iets uitkomen. Vandaar I Won't Back Down. De brandstichter is trouwens nooit gevonden. Ilse de Lange uit Biors, maar dat is echt niet de brandstichter hoor. Hele goede middag, welkom in de A-lunch op 24 september 2026. En dat is een bijzondere dag, want het de dag dat Henk Schiefmacher, u kent hem wel, een hele grote tatoeëerder, bekend maakt wiens rug hij gaat tatoeëren met een werk van Rembrandt. Heeft allemaal hele mooie redenen. De kruisafname uit 1633, die kan... ben jij het?
1: Ik ben het niet.
0: Ik ben het ook niet.
1: Maar ik had ook gelezen dat je krijgt ook de tatoeage gratis van hem, hè?
0: Ja.
1: Dat is toch bizar?
0: Ja.
1: Wat een kans.
0: Dat is, als je dat wil, is dat een ding. Ja. Het is ook nog World Bollywood Day. En ja, de wandklok gaat eruit in weer wat wijzers. Veel muziek heb ik ook nog voor je in die derde.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, daar hadden we iets al voor bedacht. Namelijk, het is Wereldzeedag. World Maritime Day. Kunnen we een plaat bedenken met zeeën, oceanen en alles wat er omheen hangt? Zeker wel. Best wel veel mensen kwamen met Pearl Jam Oceans. En dat had ik graag gedraaid, maar Paul heeft al een Pearl Jam gekaapt. Dus die ga je bij Paul horen, althans een andere dan. Theo, die denkt, ja, die kans laat ik niet liggen. Ocean Color Scene, please.
1: Mooi.
0: It's a beautiful thing. Er was ook nog iemand die de Wellerman aanvroeg.
3: Amsterdam.
0: Dat doe ik om die reden niet. En Willem, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Annemieke.
0: Jij zegt nog even Italiaans namijmeren.
4: Ja, ik heb een geweldige vakantie gehad in Italië.
0: Ah, ja. En dan kom je met die muziek ook weer even terug.
4: Ja.
0: Was je aan zee?
4: Ik was aan het Como meer, maar ik kom ook regelmatig aan zee, want heel Italië is mijn favoriet.
0: Nou precies, dat maakt ook niet uit. Water is water. Wat wordt het dan?
4: Gente di mare,
0: ja.
4: Van de Totti.
0: Af en toe moet je hem gewoon weer even horen en heel hard zetten. Dankjewel, Willem.

Shakira en Burna Boy. Op NPO Radio 2, Die Die. En daarvoor nog Gentany Mare. Dat vind ik nou heel erg leuk. Dank Willem, er wordt leuk op gereageerd. Over Shakira nog eventjes. Ja, steeds meer artiesten doen het. Steden zien het ook wel zitten. Heel veel optredens achter elkaar in één stadion. Er komen lekker veel toeristen op af. Ik noem hem Bruno Mars en een andere vrolijke figuur die de Amsterdam heeft opgeleukt deze zomer. Nou, Shakira doet dat in Madrid. Staat ze 12 keer. Oeh, zie? Iedereen komt erop af. Element Stand and Deliver.

0: even bij Tim Schaap gaan checken waar het nou allemaal weer vast staat.
1: Nou, gelukkig maar op één plekje, Annemiek. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 10 minuten. Na een ongeluk is daar een politieonderzoek. Je moet daar erlangs over de vluchtstrook.
0: Dankjewel. En daar is Jury voor het NMS Nieuws van 12:30 alweer.
2: Baasjes van gevaarlijke honden moeten straks verplicht op gedragscursus. Het kabinet wil dat mensen hun hond veilig kunnen houden om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Volgend jaar worden de hondenrassen bekendgemaakt. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig naar Zuid-Korea gezet, zegt president Zelensky. Het is vrij uniek. Bij het Noord-Koreaanse leger is het strafbaar om je te laten vangen door de vijand. Militairen zouden de instructie krijgen zichzelf in zo'n geval te doden. Bij een middelbare school in Vlaardingen-Holi werden leerlingen vanochtend door de politie gefouilleerd. Volgens Omroep Rijnmond was er een dreiging, maar details zijn niet bekendgemaakt. De middelbare school liet de lessen doorgaan en de politie ging in de loop van de ochtend ook weer weg. En volgende week zaterdag rijden er helemaal geen treinen van en naar Amsterdam Centraal, want er zijn dan werkzaamheden aan de spoorbeveiliging. De zondag en maandag daarna is het treinverkeer flink aangepast. Het weer droog, veel zon, het wordt een graad of 19. Morgen ook zonnig en maximaal 24 graden.
0: Dankjewel, Jury. Zometeen weer alle ruimte voor een plaat die je eigenlijk bijna nooit hoort. Ga eens even na of je er eentje kan bedenken. Misschien een albumtrack van een album wat je heel erg tof vindt, of een plaat die je wel eens hoort, maar gewoon te weinig. Ik ben benieuwd.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Waar heel veel plaatsen binnenkomen. Met af en toe wel een beetje een verwijtend berichtje erbij. Ligt niet aan ons, hè? Dat je ze verdomd weinig hoort, die platen. Geldt dat ook voor jou, Peter? Of zet je hem dan thuis gewoon op?
2: Dan zet ik hem thuis gewoon op.
0: Zeker. Ja, dat is natuurlijk altijd een oplossing. Maar op de radio is het toch net even wat leuker.
2: Ja, dat wel. Ja. Kunnen andere mensen er ook van meegenieten, hè?
0: Ja, precies. Zo ben jij. Hè? Je deelt het liever.
2: Ja, zo ben ik.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik zal even met een schuine oog naar Nathan kijken... om te checken of die überhaupt wel weinig wordt gedraaid.
3: Dat zal ik even checken. Ik was aan het kijken hoe hoog hij in de top 1000 stond. Want dat was, stond in het berichtje. Even kijken hoor. Wanneer is hij voor het laatst gedraaid? Ik heb te veel schermen openstaan. Ken je dat?
0: Nee.
3: Wat fijn dat je meewerkt ook. Even kijken.
0: Maar... is het informatie die we echt nodig hebben? Of
3: ja, ja. Maar ik doe het even zo.
2: Ik denk je. Ik denk tijdens de top 2000.
3: Zou dat de laatste keer zijn geweest?
0: Zou best wel eens kunnen, ja. En?
3: Ja, hij is aan het zoeken. Computer says no.
0: Computer says no. Helemaal niet?
3: Nou, hij zegt, hij is nu bezig met het zoeken naar My Chemical Romance. Maar het is niet het snelste. Even kijken hoor. Hij is 31 maart gedraaid bij Paul.
0: Nou ja,
3: ja.
0: Dat verwacht je ook niet.
3: Dat verwacht niet. En daarvoor inderdaad de top 2000.
0: Oké. Okay. Zeg maar welke het is, Peter.
2: Nou, dan heeft hem al geklapt.
0: Oh, ja.
2: My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.
0: Woehoe!

0: Wat het toch doet als je zo'n liedje gebruikt om het volgende programma aan te kondigen. Heel veel mensen in de war of het nu al 2:05 is. Nee, dat is het niet.
1: Weer wat wijzers.
0: Nee, dat is het niet. Sterker nog, het tweede uur van dit programma komt er nog aan. En daarin spelen wij weer wat wijzers. 3 vragen krijgen en die antwoorden zijn heel belangrijk. Want die verwijzen je namelijk direct of indirect naar een band of artiest die ik heb verstopt. Als je die kunt raden, dan krijg je de klok. En dat is een... Ja, zeker sinds het verscheiden van de Thermomok, toch misschien wel de one.
2: Het hotste item van NPO Radio 2.
0: Het hotste item van NPO Radio 2. Ik vond het daarvoor ook cooler dan de Thermomok. Zeker. Maar ja, het is ook een geval van hype, hè? Daar zijn we dan gewoon wat laat mee ingestapt misschien. Maar ja, je kunt hem winnen. Ik heb een selectievraag en daarmee kan je ook kandidaat worden in het programma. Want voor de rest kun je natuurlijk overal spelen. Gewoon antwoorden naar de radio roepen. Maar die klok, die wil je winnen. Oké, de selectievraag die is als volgt. Het is een energiedrank, een kustplaats in Zuid-Holland. En je vindt hem hopelijk niet onder je bed. Als je weet wat het is, laat het even weten via de gratis NPO Luister-app. Spannend, nu al.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief

0: van Stichting Kiem.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.

0: of doneer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: En zometeen al die wijzers. Ik heb een nieuwe Warhouse en een, een oude... Klinkt ook weer zo. Billy Idol. Waarom niet? 1 uur het nieuws. Juri Stubenitski.
4: Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat komt met 1-richtingsverkeer omdat het water in de rivier te laag staat. De vaargul is daardoor op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Nederland gaat investeren in lasers om drones mee uit te schakelen, zegt staatssecretaris Boswijk van Defensie. Nu worden vaak dure raketten gebruikt om drones neer te halen, maar dat kan goedkoper met lasers. En dat is niet het enige voordeel.
5: En het andere groot voordeel is, kijk, als je een raket afvuurt of een drone lanceert, dan kost het natuurlijk een bepaalde tijd voordat die bij de raket of bij de drone is die moet neerhalen. Ja, en een laser gaat zo snel als het licht. Dus en er is niks sneller dan het licht. Dus dat is denk ik ook een heel groot voordeel.
4: De lasers worden gebouwd door een Australisch bedrijf en zullen worden gemaakt in Nederland. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban nog een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. En vanmiddag wordt de F12 geopend. Dat is een fietssnelweg van station Woerden tot de Leidse Kade in Utrecht, met ook 2 fietsbruggen. Voor iedereen die vanochtend via dat fietspad in Harmelen kwam aan fietsen, stond iets lekkers klaar. Een verslaggever van RTV Utrecht hoorde enthousiaste reacties.
6: Er zijn een paar plaatsen waar je geen voorrang hebt, maar de rest kan je altijd doorfietsen, zeker in de Meern. Ik vind het ideaal. Ja, de F28 gaat dan door het bos heen en dit is meer de polder, maar de zandweg rijdt prima eigenlijk.
7: Gaat u naartoe fietsen?
8: Ja,
7: richting Utrecht of naar Woerden?
8: Nee, Utrecht. Ga je mee?
7: Nou,
8: spring maar achterop. Spring maar achterop.
7: Wat een ideetje.
8: Spring maar achterop.
4: Blije fietsers kunnen vanmiddag op die F12 een gratis ijsje krijgen. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen begint fris, maar daarna zonnig en maximaal 24 graden.
3: Kijk, dankjewel. Over de Timschaap, want 1 file nog steeds?
9: Het zijn nu 2. Ja, allereerst die Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 10 minuten. En de politie is ook druk bij knooppunt Raasdorp nog altijd. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Vanaf Bad Hoeverdorp ongeveer 10 minuten. Ze doen daar onderzoek na een ongeluk. Je moet er langs over de vluchtstrook.
3: Dankjewel. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
11: Wil je met me trouwen?
10: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
20: Een werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
27: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
28: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
29: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Annemiekes Alens.

0: Alex Warren, Fever Dream, ervoor nog Billy Idol, Eyes Without a
1: Weer
0: Face.
1: Wat wijzers.
0: Nou, daar gaan we dan. Drie vragen krijg je. Die antwoorden goed onthouden, opschrijven. Als je in de gelegenheid bent, wil ook nog wel eens helpen. Want dan maak je je hersenen een andere connectie. Maar ja, het is best wel lastig als je aan de telefoon bent om deze quiz te spelen. Anoushka, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil je verder geen druk of zo, hoor. Maar toch, vind je het spannend?
2: Komt goed.
0: Ja, volgens mij kan je dat wel hebben, inderdaad. Anoushka, even een ding van tevoren, want het is natuurlijk een muziekquiz. Wel handig als je ook een beetje into muziek bent. Wat vind jij leuk?
2: Guns N' Roses, Aerosmith, Etta James.
0: Ik dacht als ze
2: Brothers, van alles en nog wat, eigenlijk alle kanten op.
0: Aha, want als je in een gitaar was blijven zitten, had ik die breedsticker niet kunnen opplakken. Maar nu volgens mij, bam, wel. Je speelt niet alleen, hè?
2: Nee, mijn partner staat naast me.
0: Oké, dat betekent dat je daar gebruik van moet maken, sowieso. Maar dat we je ook geen tip kunnen geven als het op een of andere manier nog lastig wordt. Die selectievraag die had je alvast goed, want wat zit er beter niet onder je bed? En is ook nog een plaats in Zuid-Holland?
2: Monster.
0: Dat is Monster. Die hebben wij alvast opgeschreven. Dan komt vraag 1. Hoe noemen we in Nederland tegenwoordig een misheard lyric? Dat je een Nederlandse tekst in een anderstalig nummer hoort.
2: Mama appelsap.
0: Ja, precies. Dat is toch heerlijk hoe dat is blijven hangen. Dan vraag 2. Welke afkorting wordt gebruikt voor een noodsignaal?
2: SOS.
0: Dat is wederom goed. En met welk voorwerp vliegt Mary Poppins?
2: Een paraplu.
0: Tadaa! Geen twijfel over mogelijk. Alle vragen werden in één keer goed beantwoord. We hebben ze dus nu. Monster. We hebben Mama Appelsap. We hebben SOS. En we hebben paraplu. Heb je een idee om welke artiest of band het gaat?
2: Is
0: dat special? Nee. Er wordt overlegd, dat hoor ik. Ik vind het nu zo ontzettend naar dat ik geen tip kan geven. Want ik heb de perfecte tip namelijk.
3: Ja, snap ik, ja.
0: Ik wil het toch doen. Wat zeg jij?
3: Ga je de regels breken?
0: Ja, dat is ook weer zo'n ding. ik zou hypothetisch tegen Anoushka kunnen zeggen dat je soms dingen moet vertalen.
3: Ja, ja, precies.
0: Vind je dat een tip of is dat gewoon...
3: Ja, dat is wel een tip natuurlijk. Ja, moet je niet zeggen.
2: Monster, Umbrella, SOS. SOS, denk aan Police, maar...
0: Ik wil het
2: ook niet helemaal.
0: Ik wil nu een antwoord, Anoushka.
2: Michael Jackson.
0: Nee. Oh, ik denk dat je straks gaat denken... Oh, die had ik geweten. Nou, dan gaat je allemaal stickers en sleutelhangers en andere ellende opsturen.
3: Er komen twee stickers en twee sleutelhangers, want we zijn met z'n tweeën aan het spelen. Zeker, die komen je
0: En Anoushka moet gewoon nog een keer meedoen, want het is gewoon... Soms heb je dat.
3: Ja.
0: Ik gooi lijntje B open. Zeker. Nathan is aan het bellen met iemand die het goede antwoord heeft gehad. En oké, dat zijn er heel veel.
3: En hopelijk ook het goede telefoonnummer heeft doorgegeven.
0: Ja.
3: Altijd ook weer spannend.
0: Duidelijk zijn of haar naam zegt...
3: En ook opneemt.
0: Ja.
3: God, veel ijs hebben we eigenlijk, hè?
0: Spelletje.
4: Met Sanne.
0: Sanne, goedemiddag. Het is Annemiek hier, NPO Radio 2.
4: Hallo.
0: Hallo. Zeg, wie zoek ik toch?
4: Ik dacht Rihanna.
0: Ja! Helemaal goed, Sanne. We lopen eens even langs. Wat heeft dat monster ermee te maken?
4: Ik dacht dat nummer met M&M.
0: Ja,
4: heet zo.
0: Zeker. Monster. Mama Appelsap, kun je er wat mee?
4: Geen idee.
0: Nou, ze heeft het sampletje van Michael Jackson in haar nummer.
4: Ja.
0: Please don't stop the music, inderdaad. SOS?
4: Ook geen idee.
0: Oh, vind ik knap. Ik denk dat ik weet waarom jij het weet. SOS is ook een nummer van Rihanna. En die paraplu dan?
4: Umbrella.
0: Ja, daar zijn we. De klok komt er.

is fijn. Van de baby's, isn't it time? En de vorige Rihanna die zat verstopt onder al die vragen, die antwoorden, die wijzers. En gelukkig hebben we weer een klok kunnen weggeven. Heb ik een nieuwe plaat voor je. Die hebben we alvast gekregen van Warhouse. Zijn nieuwe album komt uit in januari. Een maand later kunnen we hem ook gaan zien. Komt hij naar Amsterdam, Maarten de Volderen, zo heet hij in het echt. Balthasar, daar zou je hem van kunnen kennen. En ja, hij is altijd in ontwikkeling als het om muziek gaat. Maar de grote gemene deler, dat diepe en mysterieuze, dat zit er altijd in. Gelukkig maar. En nu heeft hij er een beat bij. Simple Pleasure.

0: Heroes dus. Simple Pleasure op NPO Radio 2. Zometeen meedenken over een goede kop, althans. Dat moet lukken bij deze, denk ik. Tim, eerst nog, files.
1: Jazeker, een paar bijzonderheden om bij stil te staan. Letterlijk en figuurlijk. De A6 in beide richtingen bij de Ketelbrug. Die is dicht vanwege technische problemen. Onbekend hoe lang het gaat duren. Ook de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat erbij. Voor Hoevelaken 6 kilometer en een kwartier in de file. En natuurlijk nog altijd dat politieonderzoek bij knooppunt Raasdorp. Op de A9 vanuit Amstelveen richting Alkmaar. Een file van 10 minuten vanaf Bad Hoevedorp. Je moet er langs over de vluchtstrook. En dat duurt nog een half uur ongeveer.
0: Dankjewel, Tim. Jury, het nieuws van 1:30.
2: De brand die gisteravond uitbrak bij een installatie van het bedrijf Starlink in Polen is waarschijnlijk aangestoken. Starlink is het bedrijf dat internet levert via satellieten. Het Oekraïense leger gebruikt de dienst om drones aan te sturen. Er is een 5e dode gevallen door het West-Nijl-virus in Nederland, zegt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen en de meeste mensen merken niet dat ze besmet zijn. Het aantal vastgestelde besmettingen staat op 44. En in Emmen is ruim 60 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat daar gisteren stond. Vanaf komende jaarwisseling gaat het vuurwerkverbod in en mensen krijgen daarom de kans om anoniem vuurwerk in te leveren dat nog thuis ligt, zonder daarvoor een straf te krijgen. Het weer droog, veel zon, het wordt een graad of 19. Morgen nog meer zon en maximaal 24 graden.
0: Dankjewel. Zeg Jori, heb je nog een bericht? Ja, dat heb je, dat weet ik al. Waar wij dan weer een kop bij kunnen verzinnen.
3: Goeie kop.
2: Jazeker. Het gaat over een klein foutje van Samsung deze week. Dat bedrijf stuurde een update naar een bepaald type slimme koelkast. Een AI-koelkast. Maar er was iets mis met die update, waardoor die koelkast het niet meer deed. Is te lezen op onder meer techsite Tweakers. Het enige dus wat een koelkast moet doen, koelen, dat lukte niet meer. Samsung hoopt dat de meeste...
0: Maar je kon wel een cryptogrammen met hem oplossen. Dat
2: ja,
0: dan wel.
2: Ja, dit heeft niks meer. Samsung hoopt dat de meeste koelkasten het inmiddels weer doen. Mensen moesten natuurlijk ook eten en drinken weggooien, maar of ze dat voorgoed krijgen, dat is niet bekend.
0: Bijzondere dingen zijn dat, toch?
2: Ja, dit is dan de toekomst, hè?
0: Ik moest een uur stuk slaan in de Bijlmer. Mm-hmm. Vanwege een concert. Toen heb ik maar even in zo'n grote winkel gaan kijken. Echt gewoon gefascineerd voor die dingen gestaan.
2: Lekker game op
0: AI koelkasten.
2: Waanzin.
0: Bizar. Ik wist niet dat het bestond.
2: Ja.
0: Ik ben zo oud. Nathan?
4: Ja?
0: Jij bent heel stil.
4: Ja.
0: Ik vermoed dat je een hele goede kop hebt.
4: Ik heb een vrij simpele kop.
0: Oké, nou, Jury eerst.
2: Deze koelkast is niet zo chill.
4: Niet meer, hè.
0: Je had ook niet zo cool kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
4: Cool.
0: Ik snap hem. Nathan?
4: Bij de koelkast ging het licht uit.
0: Ja. Ja. Samsung bevriest eigen systeem.
4: Mooi.
0: Ja.

0: Doc Doc, It's My Life. Voor 21 Pilots en Stressed Out. Nou, dat zijn ze bij Samsung ook geweest, denk ik zomaar. Een slimme koelkast, een AI-koelkast... waar je veel meer mee kan dan alleen maar dingen in groentelaas pleuren. Om er even zo te zeggen. Daar zat een foutje in. En hij maakte een verplichte update. En schakelde toen zichzelf uit. Dus dan heb je alles netjes ingevroren voor een week. Of langer. En dan is het allemaal niet meer goed. Dat is vervelend voor de gebruikers van deze hele slimme koelkast. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Saskia zegt ja hoor. Update bederft slimme koelkast.
1: Mooi.
0: En er is iemand die ik heel graag even wil noemen. Mm. Alleen al omdat ze Doreen Bot heet.
1: Dat is heel grappig.
0: Hele slimme Doreen.
1: Is weer een bot die gereageerd heeft.
0: Ja, weer een bot. Die zegt, en er moet ook bij gezegd worden... dat onze eigen Paul Robbering jou een soortgelijke kop heeft toegestuurd.
1: Keurig.
0: Na deze update is het beter als je al je etenswaar up eet. Ja, zegt Doreen.
1: Of als je te lang wacht, niet meer up eet.
0: Up eet.
1: Ja.
0: En Paul natuurlijk. Nou, we zijn nog niet klaar hoor. Dit was slechts een tussenstand. Dus mocht je nog een goede kop hebben bij het bericht... geef hem door via de NPO Luister-app. En Sheryl Crow die je niet heel vaak hoort. Maar ja, af en toe moet je gewoon een beetje veranderen, toch? Ja. A change would do you good.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Goeie kop.
0: En die Sheryl Crow die je daarvoor hoorde heette Change Would Do You Good. Een bericht over Samsung. Die maken een hoop dingen, maar ook hele slimme koelkasten. Een AI-koelkast. Maar een update, dat ging even mis. Want die update zette niet alle nieuwe data en dingetjes op die koelkast, maar schakelde hem uit. Dat is niet fijn, dus je hebt het helemaal volop geprakt met vers voer. Mensen moesten dingen weggooien. Tony heeft er een kop bij bedacht. En met hem of haar een heleboel mensen. Die hebben allemaal ai gezegd of ai ai. Koelkast werkt niet. Martijn die vindt het vooral niet cool, zo'n update. Fem zegt ai ai ai, maar dan wel rottige actie van Samsung. Er zit wel een extra dingetje aan. Maurice die zegt fout van Samsung, diep verdriest.
2: Diep triest.
0: Lars, Samsung na update bedorven onder kritiek.
2: Bedorven onder kritiek?
0: Ja, bedorven onder kritiek. Echt heel goed. En Steven neemt niet op.
2: Nee.
0: Okay, daar kan Steven een heleboel redenen voor hebben.
2: Ik denk dat zijn telefoon van Samsung een update krijgt.
0: Die krijgt nu precies een update.
2: Ja, en dat doet hij niet meer.
0: Maar hij krijgt wel alle aandacht, want... Dit is zo'n goede kop.
2: Ontzettend goed.
0: Alle props voor Steven. Nou, als jouw Samsung het weer doet, stuur dan even een foto van je eigen goede kop. Hij luidt: besturingssysteem Samsung koelkast aangepast van Android naar ontdooid.
2: Mooi, dat ook ontdooid met OID heeft geschreven, vind ik heel mooi.
0: Als je dat zo even verzint, dan ben je gewoon hartstikke goed.
2: Ja.
0: Stuur even een foto van je eigen goede kop, dan kom je in de eregalerij der goede koppen. En zometeen Paul Robbering, die ook een hele beste poging deed met de goede kop. Dan Hartman sluit ik mee af. Can dream about you.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Titanic.
6: Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
6: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
5: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
6: I'm the queen of the show!
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen.

0: Richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Goedemiddag, Radio 2 op deze zonnige... Oh, dat zeg ik nou wel, maar het is hier in Hilversum zondag. Hoe bij jou is het weer? Dat hoor je van Juri. Of je kijkt naar buiten. Eerst nu het nieuws.
6: Goedemiddag, Paul. In Japan zijn 10 mensen om het leven gekomen door een orkaan. Die leidde tot aardverschuivingen en overstromingen. Honderden woningen zijn getroffen door een dijkdoorbraak. 10.000 mensen zitten zonder stroom. En bij een viskwekerij in Japan zijn 100.000 karpers doodgegaan. Baasjes van bijtgrage honden moeten de schoolbanken in. Het kabinet komt met een verplichte cursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Wie die cursus niet volgt, kan na een bijtincident straf krijgen. Het is nog niet duidelijk voor welke rassen de cursus gaat gelden, zegt de staatssecretaris.
7: Maar u moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt. En we vinden dat die baasjes inderdaad ook wat dat betreft gewoon goed moeten voorbereid zijn op wat het betekent als je zo'n hond hebt en hoe je dat ook veilig houdt voor alle anderen.
6: Hondeneigenaren moeten de verplichte cursus zelf betalen. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig naar Zuid-Korea gezet. Oekraïne had ze vorig jaar gevangen genomen in de oorlog met Rusland. Buitenlandredacteur Jelle Baars legt uit waarom ze naar Zuid-Korea zijn gestuurd in plaats van naar hun eigen land.
8: Nou, dat heeft als reden dat het onveilig is om voor gevangenen om naar Noord-Korea toe te gaan. Er staat een straf op als ze hebben gefaald. Dat zeggen ook mensenrechtenorganisaties. En Zelensky stuurt ze dus daarom naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea is ook voor de grondweg verplicht om die Noord-Koreaanse gevangenen op te nemen.
6: De militaire samenwerking tussen Rusland en de Noord-Koreanen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er vechten zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. En bij maaiwerkzaamheden is langs een snelweg in Tsjechië een koffer met 400 gestolen munten gevonden met een waarde van €300.000. De historische munten zijn van een Franse verzamelaar die begin deze maand in Praag werd bestolen. Dieven braken zijn auto open en namen die koffer mee. Waarom ze de munten hebben gedumpt is niet bekend, maar volgens de politie zijn ze niet te verkopen omdat handelaren de herkomst van de munten controleren. Het weer droog met wat zon en ongeveer 17 graden. Vanavond koelt het flink af. Het is dan tussen de 3 en de 7 graden. En morgen veel zon, maximaal 24 graden.
9: Dat staat er niet, Juri, bij jou. Ik heb jouw tekst hier voor mij. Morgen veel zon en een graad of... kusje, kusje, kusje. Dat staat er. Er staat XXX.
6: Ja, maar dat is eigenlijk voor na de uitzending.
9: Oh,
6: ja.
9: Oké. Tim, hoe is het?
10: Ja, bij mij goed. Met jou?
9: Nee, ook lekker. Waar staan die files?
10: Ja, op een paar plekken nog. Allereerst de A9 richting Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp. 3 kilometer en een kwartiertje. Komt er een ongeluk van vanmorgen vroeg. De politie doet daar nu nog onderzoek. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. De vertraging is een kwartiertje. En het is wat drukker op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam. 9 kilometer en bijna 20 minuten.
9: Een prins, heerlijke plaats. Zo kan ik hem wel omschrijven. Je hoort zometeen die grote hit van de Spin Doctors.
11: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissen is wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Wisselens Chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
13: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
24: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
25: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
24: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

Sommieu, hun nieuwste heet Feels. En dat is eigenlijk ook een hele oude, want die heet ook gewoon Feels. But it feels like home. 10 jaar geleden. De plaat die ik net draaide is net uit Feels Part 2. Dit is Part 1. Wat een andere sound hebben ze gekregen in 10 jaar tijd. Sommieu op 2. En ook de Spin Doctors nog, Two Princes, die kunnen nog steeds teren op dat succes. Want ze hebben in Amerika aangekondigd dat ze een tour gaan doen met een ode aan dat eerste album van inmiddels 35 jaar oud. En die gaan ze dan lekker gewoon spelen. Ja, waarom niet? Er doen meer, toch? Alles van vroeger komt weer terug. Op wat voor manier dan ook. Soms heb je een plaat van vroeger die in een nieuwe versie uitkomt. Ken jij bijvoorbeeld de nieuwe versie van Mad World? All around me are familiar faces. Het klinkt net alsof ik nieuws breng. Dit is inmiddels ook 15 jaar oud natuurlijk. Nee, maar er is een mooi origineel van een plaat, van een ballad die eigenlijk veel meer energie had toen hij uitkwam. Gemaakt door een fantastische groep uit de jaren 80. Tears for Fears, Mad.

weer vergeten, die versie. Oh, wat stom. Halverwege even een overgangetje gemaakt. Volgens mij had niemand het door, maar uiteindelijk zat er nog een vleugje Sean Paul in. Die hoort gewoon in die plaat van Clean Bandit en Anne-Marie. You're the Rockabye. Ik draaide ook Tears for Fears, Mad World. Veel mensen die daar heel veel blijdschap bij voelen. Monique zegt, hé, eindelijk deze versie. Volgend jaar zomer, hè? Wel gaaf dat ze dat gaan doen met Harry Styles in Wembley. Dus Tears for Fears, dat zou toch mooi zijn als je erbij kan zijn. Wat een fantastische act uit de jaren 80 is het. En dit geeft mij ook een beetje een jaren 80 gevoel. Een echt power ballad. En het misstaat haar niet. De nieuwe single van Mel VF. Vintage Future, hoe je het wil zeggen. Is echt heerlijk. I'm missing you.

0: In de jaren 90 had je natuurlijk die MTV Unplugged CD-series. Ja, het is heel vanzelfsprekend, maar er stonden die prachtige akoestische versies op. Waaronder Layla, gedaan door Eric Clapton. Maar het origineel is ook wel eens lekker, met een beetje pit. Die draaide ook al Tears for Fears met het origineel, ook met meer pit. Misschien kan ik straks nog ergens een ballad kwijt. Maar eerst even kijken wie er aan de lijn hangt. Hey, het is Tim. Tim Schaap.
1: Hey, goedemiddag. Hey. Ja, was in de buurt. Denk zeg eens gedag. Hey, het rijdt hier en daar langzamer, Paul. Onder andere de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zwijndrecht 8 kilometer en 30 minuten. Er staat een pechgeval. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs over de parallelrijbaan. En op de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte ook file voor IJsselmonde. 4 kilometer en 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band.
0: Dankjewel, Tim. 1:30 met Judy het nieuws.
2: In Frankrijk is een Nederlander aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Het gaat om Martijn van IJzeren. Hij maakte online filmpjes onder de naam Stuntkabouter en zat ook in het songfestivalteam van Joost Klein. Bij het ongeluk in mei kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven. Bij van IJzeren werden vervolgens sporen van cocaïne gevonden. In het Spaanse Estepona heeft de politie een vermoedelijke martelkamer van Servische criminelen gevonden. Bij een inval vonden ze een bebloed slachtoffer in een stoel. Volgens Spaanse media was de kamer bekleed met plastic zeilen en lagen er tangen en hamers. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Mensen krijgen het advies om vanaf andere stations in Amsterdam de metro te nemen.
0: Wat mooi dat jouw intonatie gelijk verandert als je de pingel hoort.
2: Ja, dat is open sollicitatie natuurlijk. Ja. En een vrouw in Engeland heeft het wereldrecord van meeste My Little Ponies. Miranda, of Miranda, begon als kind met verzamelen, vertelt ze.
3: I always wanted a real horse. And of course my parents said no, it was just too expensive. I was about 3 when I saw a My Little Pony in my local toy store. I can remember seeing her on the shelf. She was this bright pink pony with white hair. I begged and begged my mum for her. She brought her for me. And from then on, every bit of pocket money, every Christmas, every birthday was just spent on My Little Pony.
2: Al het extra geld gaat er naartoe. Inmiddels heeft Miranda 4550 My Little Ponies. Je kunt in haar huis ook bijna geen muur meer zien, zo vol staat het. Het opvallendste exemplaar is een oud schommelpaardje dat ooit in een winkelcentrum stond.
0: Ik denk dat ze beter een echt paard had kunnen kopen. Dat was toch goedkoper geweest?
2: Van dat geld, inderdaad. Misschien als ze de verzameling verkoopt.
0: Ja.
2: Maar waar zet je dat vervolgens neer?
0: Ja, dat wil je natuurlijk nooit in delen verkopen. Ja. Nee, maar het is ook lol dat je de verzameling, zeg maar, houdt toch ook eigenlijk. Want wie gaat dat kopen? Net als een postzegelverzameling. Mijn vader heeft een postzegelverzameling. Niemand gaat dat ooit kopen. Zo, nou, mag ik jouw verzameling kopen? Nou, gaaf. Ik heb maar verzameling. Dat is toch niet de lol?
2: Er is vast een brony die dat wil hebben.
0: Ja, nee, maar dan gaan mensen dat een beetje in stukjes weer verkopen en zo. Geld mee verdienen, maar een verzameling overnemen? Ja, waarom zou je?
2: Mm-hmm. Verzamel jij eigenlijk iets?
0: Nee.
2: Geen bijzondere camping memorabilia, bijzondere tentharingen of zo.
0: Nee.
2: Oké, okay, nou, kan.
0: Ik verzamel herinneringen met het gezin.
2: Goed, dan het weer nog vrij zonnig bij een graad of 17. Morgen meer zon en maximaal 24 graden.
0: Vies, hè? Een gladde opmerking. Ja. NPO Radio 2. Maar wel heel waar.
2: Ik denk dat jij heel lekker aangebeten hebt.
0: Ik kook zelf, hoor.
2: Oh, ja.

0: Paul King, je hoorde Love and Pride.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Uit de jaren 80. En laat dat nou het decennium zijn waarin jij geboren bent, Jochem.
2: Ja, ook goedemiddag.
0: Maar we stellen vaak de vraag als DJ's van welke muziek hou je, krijg je vaak hetzelfde antwoord. Ik dacht, laat ik even de andere vraag is. Is er een muziek waar je niet van houdt?
2: Ja, dat is een goeie. Ja, die huidige Hollandse meerzingers die zelfs zo populair zijn dat ze de top 40 halen. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Hou je daar niet van?
2: Nee, dat vind ik een drama.
0: Ik heb de zon zien zakken in de zee, gezellig op een feestje.
2: Ja, dat zijn van die 13 in dozijn muziek. Dan denk ik van, ja joh, een hit, het slaat aan en toe maar, leuk. Maar toe maar. Nee, dat is niet mijn...
0: Niet voor jou, Jochem, dus?
2: Nee.
0: Wanneer ben jij geboren?
2: 4 februari. 1986.
0: We gaan naar 14 februari van het jaar 2000. Dit is de top

0: Blijf leuk.
1: De eerste wist ik niet meer trouwens. Als sneeuw wist ik dat nog wel. Maar ik wist niet dat de eerste toen de tijd gekofferd is. En zelfs dus ook een hit was.
0: Ja, nee, ik eigenlijk ook niet. 4.

0: natuurlijk anders.
1: Vond je dat leuk wel?
0: Ja, nee. Het was een beetje... ja, ja, natuurlijk de boyband met Britney Spears. Maar ja, natuurlijk die periode met dat Eminem net kwam. En dat vond ik wel weer heel leuk.
1: Dat is wel weer waar, ja. Nou, misschien heb je nog geluk.
2: 2.
0: Ja, dat is leuk.
1: Zo. Het is een van de lekkerste dansplaten ever, toch? Scoop, drop
0: ja,
1: it.
0: Ik denk het wel.
1: En dan de nummer 1.
2: 1.
3: Het is al lang verleden tijd.
1: Moet je nou huilen of lachen?
0: Eigenlijk allebei, want het is eigenlijk... ja, dit is toch wel een guilty pleasure.
1: Dat snap ik heel
0: veel.
1: Abel onderweg. Jij was 14, hij stond op 1. Wat gaan we horen? Jij mag het zeggen, Jochem.
0: Nou, ik had eigenlijk deze hele top 5 niet verwacht. Maar als ik dan uit deze 5 moet kiezen... ja, dan doen we wat toen op 1 stond. Dus prima.
1: We gaan onderweg doen van Abel?
0: Ja, ik zeg doen. Ja.

die ik de afgelopen tijd heel veel draaide. Maar hier is het nummer waar het allemaal mee begon voor Lola Jong. En die blijft ook geweldig. Bert is blij dat ik je weer opzet. Lola Jong, je hoorde Messi. En ook nog Abel onderweg. Nou, die draaien we op zich wel vaker. Maar ook daar krijg ik heel veel toffe reacties op. Mensen die dat zo hard mogelijk hebben meegezongen. Zoals Rob. 10 minute takeover. Nou, top. Wil je zo meteen nog een keer hard meezingen? Of helemaal niet en zeg je, doe mij maar iets instrumentaals. Zoals dit. Komt-ie aan, hoor. Zoals dit. Laat van je horen. Je moet wel even je stem gebruiken. Of in ieder geval je stem laten horen. Dat kan ook gewoon door iets in te tikken via de NPO Luister-app. De 10 Minute Takeover. 10 minuten lang platen op verzoek. Komt er straks aan. Dit is Chicane.

0: 50. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Hens van Voodoo.
0: Aldi.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
5: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
6: Wil je met me trouwen?
5: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: werden sinds vorige week al geweigerd omdat hun berichten president Trump niet bevallen. Maar een Amerikaanse rechter bepaalde vanochtend in een tussentijdse uitspraak dat ze toch nog naar binnen mogen. Wat er na de nieuwe weigering van het Witte Huis gaat gebeuren is niet duidelijk. De laatste nog ontbrekende armband die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt, die hielp een deel van de gouden kunstschat terug te halen. Hij vertelt erover in een podcast van NH Nieuws.
1: Waarschijnlijk is er iets gezegd van, moet je luisteren. We hadden de twee armbanden en de helm, die hebben we begraven. En die andere armband, die hebben we aan iemand meegegeven. Die naam kunnen we niet zeggen, maar die zien we denk ik niet meer terug. Dus dat is toch denk ik de meest logische verklaring van deze zaak.
0: Hij denkt dat die armband is omgesmolten. De gouden helm en twee andere armbanden zijn eerder dit jaar teruggekeerd naar Roemenië. Wie dreigt weg te zakken in de schulden moet eerder hulp krijgen. Het kabinet trekt er extra veel geld voor uit, jaarlijks 20 miljoen euro. Gemeenten kunnen dan 2 keer zoveel mensen bereiken als nu. Volgens de minister hebben ongeveer 700.000 mensen in Nederland schulden. En schepen op de IJssel krijgen vanaf morgen te maken met éénrichtingsverkeer. Er mag niet meer van Arnhem naar Zutphen worden gevaren, andersom nog wel. Volgens Rijkswaterstaat is het water niet diep genoeg voor scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het heeft volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland best wat gevolgen.
2: Dat betekent veel meer brandstof, maar ook veel meer manuren natuurlijk. Ja, dat zijn kosten die we ergens toch in rekening moeten brengen. Dus dat betekent dat de producten toch weer wat duurder worden daardoor.
0: Door beperkingen op de IJssel moeten sommige schepen vanaf morgen 300 kilometer omvaren. Het weer droog, zonnig, tussen de 16 en 19 graden is het. Vanavond koelt het best wel af, het wordt een graad of 5. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 24 graden.
3: Het is koud, 5 graden.
0: Dat is koud, ja, dubbele dekens komen er weer aan.
3: Nou, inderdaad, een kruikje mee naar bed gewoon. Te geloven, joh. Maar dat heb je natuurlijk omdat het dan overdag helder is. Dan zijn er geen wolken en dan blijft de warmte niet op aarde.
0: Ja, heel goed.
3: Toch?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, het klinkt heel aannemelijk. Jij zegt dat heel
3: overtuigend.
0: Ja.
3: Tim.
4: Ja.
3: Waar staan die files?
4: Ja, op meerdere plekken. Onder andere een kapotte vrachtwagen. Die heeft een lekker band op de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Tussen Heijplaat en IJsselmonde, 10 minuten in de file. Ook de A16 Breda-Rotterdam staat erbij. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht ongeveer 20 minuten over 11 kilometer. Dan de A2 Utrecht en Bos. Tussen Everdingen en Geldermalsen, 10 kilometer. Je bent bijna 15 minuten langer bezig.
3: Tim, dankjewel. Zometeen de Tem en de Takeover. Wil je een plaat aanvragen? Gebruik de luisterapp.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
18: Mulemilk, the moo you can't resist.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
21: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
20: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
22: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: als het in Engeland het hele uur is, dan slaat die Big Ben die prachtige geluiden. Maar wij doen dat gewoon met een paar piepjes. Klinken ook lekker. Het is 3 uur en hier is Jury.
1: Goedemiddag, Paul. Opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis. Ze werken voor CNN, Politico en MS Now. Die media

0: Bella Lefty, haar hit, haar wereld heet Boston. En heerlijk, Phil Collins op de radio met Studio. Een door hem zelf verzonnen woord. En het klinkt gewoon lekker. Ja, dan hou je het zo helemaal goed. Ik kreeg een appje binnen van een luisteraar. Haar naam is Kiki. En die heeft volgens mij een feestje gehad gisteravond.
1: Hey Paul. Samen met Cecile en Dorien heb ik gisteren heel Amsterdam op zijn kop gezet. Maar één nummer wel heel hard meegezongen. Dat was Mr. Rock'n'Roll. Die zou ik heel graag nog een keertje willen horen.
0: Mr. Rock'n'Roll? Ja, dat kan. Maar dat kan niet zomaar natuurlijk. Als je vaker luistert naar dit programma, of mij misschien ooit bij 3FM al dit hebt horen doen. Als ik Mr. Rock'n'Roll draai, dan kan eigenlijk maar één iemand hem echt fatsoenlijk aankondigen. En die DJ, ja, die werkt hij niet meer. Maar hij beloofde me laatst wel plechtig dat hij echt altijd zijn telefoon zou opnemen, ook al staat er onbekend. Want hij wil dit moment niet missen. Maar Gerard Ekdom.
2: Hallo, hallo.

0: aller tijden. Ik bel Gerard denk ik al zo'n 20 jaar elke keer als ik deze plaats draai. En altijd redt hij het. Nou, misschien een uitzonderlijke keer niet. Maar vandaag dacht ik, het is een voicemail. Maar hij nam op, hij zegt, ik had hem net even van de lijn. Hij zegt, ik sta op de golfbaan, sla net een bal af. Ik denk, wie belt mij nou? Ja, nou, ik dus om op die Mr. Rock'n'Roll door je te laten aankondigen. Gelukt, voor Kiki was deze. Je hoorde Amy McDonald. En dit nummer is ook lekker. Bijna instrumentaal, niet helemaal, maar wel zo lekker. Hij kwam binnen van, oh, wie was dit nou toch eigenlijk ook alweer?
1: It must be around.
0: Freak was het.
1: And I take the time. But the check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Christa wilde deze graag horen van de Black Pumas en Colors. En René die zegt, oh, die ZZ Top. Standje burenruzie in de vrachtwagen. Dat kan ook.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: B.O.B. Haley Williams voor de Airplanes. Er zijn nog geen meldingen van... Oh, wel meldingen inmiddels van... nou, niet van de vliegtuigen, maar wel... Van de langzaam rijdende auto's. Tim, je meldt je net. Waar staan ze?
1: Jazeker, ja, vers van de pers. Op meerdere plekken rijdt het al langzamer. Het is druk aan het worden. Al 200 kilometer als bij elkaar opgeteeld. Onder andere dagelijkse drukte, zoals de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 20 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam vanuit Bergen op Zoom. Tussen Sabina en Numansdorp een kwartier. En dan de A16 naar Breda vanaf de Belgische grens gezien. Rij de grens over, word je meteen verwelkomd door een file. Tot aan knooppunt Galder, 10 minuten en 4 kilometer.
0: Dankjewel. Hier is Juri met het nieuws.
2: Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van cocaïne zijn geweest. Bij een botsing met een vrachtwagen kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden woningen kwamen onder water te staan. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit een onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden een aantal winkels dat kneedbare balletjes speelgoed uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen.
0: Joh, bij ons thuis komen die dingen er niet meer in. De kinderen zeggen zelf ook, er zitten kankerverwekkende stoffen in. Dat kan echt niet meer. Ja. Ze wassen hun handen gelijk als ze die dingen aangeraakt
2: hebben.
0: Bij ons
2: ook, ja. Want die lucht die er vanaf kwam, een soort van benzinelucht... Ja. Die deed bij veel ouders toch wel de wenkbrauw fronsen. Daarom is het onderzocht. En nu blijkt dat het allemaal zo vluchtig is en er zo weinig in zit dat het wel kan. Maar ja, ze stinken dus nog best wel... Je moet maar willen, Paul. En ze balen in Balen. Dat is een plaatsje in België. Daar staat sinds deze week Frank de Bank. Dat is een zitje met een telefoon waarmee je met een AI-assistent kunt praten. De computer moet verhalen verzamelen over wat er leeft in de buurt. Alleen, Frank de Bank is niet zo goed in luisteren. Hij laat bewoners niet uitpraten en stelt gelijk midden in een zin een vervolgvraag. Mogelijk wordt Frank de Bank daarom eerder weggehaald.
0: Fantastisch. Heb je de mogelijkheid om een keer iemand te creëren die perfect is? Lult hij nog steeds dwars door je heen?
2: Jammer, hè?
0: Dat is de meest gehoorde opmerking, toch? Dat mensen niet luisteren. Iedereen vindt dat vervelend.
2: Wat zei je?
0: Ja.
2: Het weer, het is droger, het koelt vanavond en vannacht.
0: Dankjewel,

0: En Sia, een waanzinnig huwelijk tussen twee grote artiesten. Jorde, Let's Love.
1: De moeilijkste vraag.
0: Met kans op mijn waterfles, de limited edition, zeg ik dan maar erbij. Want er staat namelijk nog op van maandag tot en met donderdag. Ja, inmiddels zit ik ook op vrijdag. Dus het is de limited edition. Zo een komt er niet nog een keer. Je kan hem verdienen als je antwoord geeft op de moeilijkste vraag van vandaag. En die gaat over een nummer van Terrence Trent D'Arby. Lekker liedje natuurlijk. Hij trapt af in dit nummer door wat dingen te roepen. Hij roept van alles. En dan heeft hij het niet over een little sister, maar dan roept hij eigenlijk de naam van een ander familielid. Would you care to dance? Nou ja, en dan een familielid. Als jij weet wie die roept, laat het dan weten via de NPO Luisterapp. Maak kans op die waterfles. Dat is het prachtige van Amerika.

0: nieuwste van Bente is deze week topsong. Je hoorde Parachute.
1: De moeilijkste vraag.
0: En dat Parachute viel eigenlijk heel mooi samen met de herdenking van Operation Market Garden van afgelopen zaterdag, de luchtlandingen op de hei bij Ede. Een mooi evenement altijd. Saskia.
2: Ja, hi.
0: Hallo. Terrence Trent D'Arby, vind je dat leuk?
2: Ja, soms wel.
0: Soms? Het ligt aan jouw bui.
2: Dat klopt, inderdaad.
0: Oh, oké, ja. Kan hij weinig aan doen, dus?
2: Nee, dat klopt.
0: Nou, ik hoop dat je er zo vandaag zin in hebt. Maar eerst even die vraag. Dat nummer dat begint met een ander familielid. Welk familielid noemt hij?
2: Grandmother.
0: Grandmother, ja, dat ga je zo meteen horen natuurlijk. Would you kinda dance? Grandmother. Over kinderen gesproken. Het jongste lid van een familie, het jongste kind, wordt ook wel de...
2: Benjamin
0: genoemd, natuurlijk. Ben jij zelf de Benjamin?
2: Nee, ik ben de oudste, maar we hebben wel een Benjamin, letterlijk in de familie.
0: Oh, die heet ook echt zo.
2: Ja, maar hij is niet de jongste, want hij heeft nog een broertje gekregen.
0: Ah, dat, was dat dan een klein cadeautje?
2: Nee, die was wel gepland.
0: Wel gepland. Ja. Nou ja, kan ook helemaal hoe je het gebruikt natuurlijk. Had je er dus zin in, Dance Little Sister?
2: Ja.
0: Gelukkig.
2: Ja, eigenlijk wel, maar ik heb het meegezongen en toen wist ik weer wat het was.
0: Ja,

0: Dan's little sister Terrence Trent D'Arby zometeen. Voetjes van de vloer. 4 uur. Eddie Keur is hier.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: AI.
3: De eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: AI.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Ja hoor vrienden, we zijn er 2 uur lang.
14: Hè, gezellig!
13: Ja, tuurlijk, dat is gezellig. Begrijp ik zelf ook wel. Het is bijna 4 uur. Paul is iets eerder klaar dan gebruikelijk, maar we hebben het erop. En het NOS Journaal is nu aan de beurt. Joris Stubenitski, dat is toch leuk om je opnieuw te zien.
15: Inderdaad, Eddy. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
15: De Radboud Universiteit in Nijmegen weert een extreemrechtse studentenclub. De Groot Nederlandse Studentenvereniging wordt niet toegelaten tot de introductiemarkt om nieuwe studenten te werven. Aanleiding is een rapport waarin onder meer de AIVD zegt dat de vereniging rechtsextremistisch is. Op het Nationaal Ereveld in Loenen zijn 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Die 2 sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog en lagen ergens anders begraven. Nabestaanden zijn onder de indruk.
16: Ik vond het een hele aangrijpende, emotionele ceremonie. Vooral de door de militairen natuurlijk gewichtig gemaakte ceremonie. En dat is iets wat je niet dagelijks meemaakt. Dus dat is toch iets wat ons raakt.
15: Vandaag werd ook een nieuw deel van het ereveld ingewijd. Op de begraafplaats in Loenen zijn al bijna 4000 graven. En er komt plek om nog eens 500 slachtoffers te begraven. De brand bij een Starlink-installatie in Polen gisteravond is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Volgens de Poolse vicepremier zijn er sterke aanwijzingen dat Rusland erachter zit. Oekraïne gebruikt de Starlink-installatie onder meer om drones aan te sturen. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest. Zo drong deze week een Russische helikopter het Poolse luchtruim binnen. En te klein geworden kinderkleding krijgt in Roermond een tweede leven. Oh. Zondag wordt er weer een gratis kledingbeurs gehouden. Dat is voorlopig voor de laatste keer. Ouders

0: kunnen kleding, schoenen en andere spullen ophalen. De vrijwilligers hebben er zin in.
1: We zijn ook echt heel trots op wat we tot nu toe hebben neergezet. En als je ziet wat voor spullen we iedere keer ingeleverd krijgen, ja, dat is gewoon heel fijn.
2: We hebben zoveel winterjassen gekregen, winterschoenen, rompers, truitjes, vesten. Je kan het zo gek niet bedenken, pyjama's. Kom kijken en neem je Big Shopper mee, want alles mag weg.
0: De organisatie van de beurs in Roermond stopt voorlopig, omdat de huidige locatie sluit en een nieuwe plek te duur is. De overgebleven spullen gaan naar een goed doel.
3: Ik denk dat ik er ook even naartoe ga met mijn Big Shopper.
0: Oh ja, hou je van kinderkleding?
3: Nou ja, ik zou er zelf niet in willen slapen. Bijvoorbeeld in de tweedehands kleding. Mm-hmm. In een broek of een trui vind ik wel oké, maar in een pyjama van iemand anders.
0: Ja, het is wel een beetje intiem natuurlijk, hè? Ja,
3: een beetje intiem. Mm-hmm. Maar dankjewel voor het aanbieden. Hoe is het met weer?
0: Nou, droog, helder. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 6. Morgen veel zon en maximaal 24 graden.
3: Dankjewel weer.
0: Graag gedaan.
3: Ja, we gaan naar de snelweg. Want daar zit hij, hoor. Tim Schaap. En morgen voor het laatst, of was dat een geheim?
4: Nee, dat is geen geheim. Maar inderdaad, morgen voor de laatste keer bij jou, Eddie.
3: Bij mij.
4: Ik werk er nog tot dinsdag.
3: Nou, dat dus, is toch een heerlijk prachtig hoogtepunt om daar je einde te vinden.
4: Ja, zeker. Gebeurt wel vaker, toch?
3: Ja, natuurlijk, zeker.
4: Nou, heel goed. Lekker. Hey, meneer, wat opvalt is onder andere hier en daar wat ongelukken. Zoals op de A4 vanuit Amsterdam gezien. Tussen knooppunt Hofvliet en Delft, 12 kilometer. Half uurtje extra. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Hetzelfde verhaal op de A12 richting Duitsland. Dit keer geen file vanwege die grenscontroles, maar een stukje ervoor al. Voor Zevenaar. Een half uurtje extra door een ongeluk. De afrit is daar ook dicht. Je kunt het beste even omrijden via Beek, afrit 30. En wat verder opvalt is de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum. Bij knooppunt Ridderkerk staat een kapotte lijnbus. Gelukkig zit er niemand in, geen passagiers. Maar goed, er is wel één rijstrook dicht. Vanaf Sliedrecht is de vertraging 20 minuten.
3: Dankjewel weer, vriend.
4: Graag gedaan. Tot zo dan.
3: Tot zo. Lieve mensen, de verkeersboetes die gaan dus omhoog. Het is afschuwelijk nieuws natuurlijk. Zo meteen Ben van Tilburg. En wat gaan we ermee doen, Dunkie?
5: Bellen met Michiel Vos, de nieuwe USA Today. En de Cura ook gaan we spelen.
3: Ach, serieus?
5: Ja, zeker.
3: Ach, daar verheug ik me op, mensen. Natuurlijk. En heel veel lekkere muziek natuurlijk hier op de grootste. Kort samengevat, zeg ik dan ook graag.
6: Blijf er lekker bij.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie. Stuur maar.

0: seconden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfers Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: Ja hoor, we zijn er 2 uur lang.
3: Wat een gezeik.

0: Dancing in the Street. Ze hebben natuurlijk meer hits gehad. Changes. Oh, zo lekker. En deze. Ook zo fijn. Ja hoor, allemaal heerlijk. En wat rustiger misschien. Ground control to Major Tom. Daar zijn we weer, mensen, op de donderdag. Het is donderdag vandaag. Mijn grote voorbeeld, Tom Mulder, begon zijn show altijd zo. Hoe gaat hij weer? Het is donderdag vandaag. Ja, is jaren geleden overleden. En ik vond hem fantastisch.
1: En jij was groot fan?
0: Ik was heel groot fan. Zijn grootste fan. Het was geen makkelijke man, kan ik je wel vertellen.
1: Hij was geen fan van jou, toch?
0: Nou, het begin niet, maar later wel. Oh, Eddie, ja, grappige DJ, ja. Nou, ze had er blijkbaar wel verstand van. Maar goed, dat was toen Tros Donderdag, toen we nog de zogeheten verticale programmering hadden. Dus mijn zusje niet daarmee, hoor. Nee, het is donderdag en het is de vervangingsshow, mensen. En ja, het doet mij pijn om het te zeggen, het is de laatste. Ja, verdekken me! De laatste van deze week. Ja, ja, maar goed, er komen natuurlijk nog zoveel dagen aan. Het is nog wel leukste grap tot nu toe.
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Hoe dan ook, wij gaan zo meteen even praten over een percentage, want dat is zelfs stijgende. Boetes zijn 56% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Verkeersboetes natuurlijk.
1: Ja,
0: hoe kan dat? Wij gaan praten natuurlijk met onze autoverkoper Ben van Tilburg. Die woont in Arnhem gewoon, hoor. Dus heeft niks met Tilburg te maken. Leuke man is dat.
1: Leuke man, zeker. Ben jij ook, Eddie? Leuke man
0: is ook.
1: Michiel Vos vind ik ook een leuke man.
0: Ah, Michiel Vos, mensen.
2: Ziek idee.
1: Ja, over USA Today, want er is heel veel gebeurd rondom de VS en Trump afgelopen week. Dus moeten we even bij je babbelen. En een nieuwe opgave in de karaoke vandaag.
0: De karaoke. Oh. Ja,
1: wat proberen Eddie Keur te zingen, dat gaan we straks spelen. En we hebben een nieuwe app-service.
0: Hebben we een nieuwe app-service?
1: Ja, wil je die al horen wat dat is?
0: Oh, dat wordt ontzettend leuk, Kind. Nee, dat is niet deze. Nee, heb je geen leuk dingetje klaargezet voor de mensen?
1: Heb ik niet, maar wel een leuk muziekje.
0: Heb je een muziekje? Oh ja, wacht even. Kleine, sorry hoor, mensen. Trompet. Even een trompetje. Kijk, normaal gesproken knippen we dit eruit, hè? Want dat is een fout van Duncan.
1: Het is live.
0: Maar het is allemaal live. Dat kan allemaal niet, natuurlijk. Oh ja, en wat is de app-service? Mag ik vragen?
1: Het is Wereld Maritieme Dag vandaag. Wist
0: Maritieme
1: je dat?
0: Dag?
1: Maritieme Dag.
0: Oh, dat is ontzettend leuk, Kind.
1: Dus het leek mij wel leuk, persoonlijk, om liedjes over de zee ingestuurd te
0: bootjes.
1: Krijgen.
0: Bootjes?
1: Bootjes. Of andere maritieme dingen.
0: Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Bluff aan de kust, Oceaan van Raccoon, Welleman. Allemaal even uit mijn hoofd. Nathan Evans, Nightboat to Cairo, Madness, Yellow Submarine, Sailing. Weet jij er ook zo'n lijstje uit je hoofd?
1: Nee, weet ik niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar de luisteraar denk ik wel. Dus als je een liedje hebt over zeeën of boten of maritieme dingen, stuur het door via de NPO Luister-app.
0: Oh, je bent klaar?
1: Ja, ik ben klaar.
0: Oh, dat was waar. Nee, heb je ook zo genoten van het weer vandaag? Was lekker, hè?
1: Genoten van het weer. Was
0: ja, lekker zonnig. Zonnig. Heb je lekker een beetje buiten gezien? Ben je in de tuin geweest?
1: Nee, ik heb gewerkt vandaag. Maar jij wel, hè?
0: Ik heb een tuin.
1: Heb
0: ja, zeker. Ik heb een hele grote tuin, mensen. Dus ik loop er even naar buiten en ik zag daar mijn buurvrouwtje bezig in de weer met een emmer met blauw poeder.
1: Blauw poeder?
0: Het is aan de struiken. Strooide er allemaal blauw poeder in.
1: Dat staat voor iets geks.
0: Ik zeg, de fuck is dat? Dus ja. Ik loop even naartoe. Ik zeg, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik zeg, waarom bent u blauw poeder in de struiken aan het strooien?
1: Goeie vraag.
0: Goeie vraag. Ja. Ze zegt, nou, dat is tegen de hagedissen. Ik zeg, nou, ik heb geen hagedis gezien. Waarop zij zegt, ja, werd het goed, hè, dat spul. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat werkt toch goed.
2: Ach, maar dat komt toch niet.

0: taxi en die had een radio aan staan.
1: Ja.
0: En toen hoorde ik uw stem. En ik zei, dat zal toch niet waar zijn?
1: Ja, zeker.
0: Die keur die staat daar. Maar dus, het schijnt, u weet u dat dit allemaal, wat u zegt,
1: ik ben
0: dat wordt allemaal uitgezonden.
1: Zeker.
0: Ik hoort dat. Je bent u zelf niet van bewust.
1: Ik ben ervan bewust.
0: Ik denk, kan ik, niemand hoort het, maar iedereen hoort van
1: iedereen.
0: Dus ik denk, ik ga toch even waarschuwen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat u het weet.

0: Depeche Mode. En dan hebben we het over een boot, maar het is maritiem dag. Dus dat komt allemaal ontzettend goed uit natuurlijk. Enjoy the absolute silence.
1: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
0: Ah, dat is leuk, want Duncan zei het van de week. Als je vervangt, dan ben ik wel de App Service. En iemand, ik sta erop. En iemand anders, oh, neem ik mijn ontslag.
2: En toen zei jij, nou, dan doen we de App Service.
0: Dan doen we gewoon de App Service. Ja. Er komen heel veel leuke dingen, mensen, op deze Wereldmaritiemdag. Dat valt in dit jaar overigens op 24 september. Toeval is dat het vandaag ook is.
2: Nou, moet je nagaan.
0: Ja, maar liedjes over de zee. En natuurlijk, niet te vergeten, over bootjes ook. Nou, en de gekste dingen komen binnen. Waarvan je zegt, nou, dat verwacht ik absoluut niet. Want we hebben bijvoorbeeld over bootjes gesproken. Wat dacht je hiervan? Ja, dat doen we natuurlijk.
2: Ja, maar die werd wel aangevraagd door Pierre de Meentgo-bestuurder.
0: Zeker. En deze werd ook aangevraagd.

0: Nee, dat doen we natuurlijk niet. Maar dat ik er nu mee ken, is natuurlijk wel heel griezelig.
1: Ja, dat verraadt wel een beetje je leeftijd.
0: Ja. Nou goed, ik ben al heel lang over mijn houdbaarheidsdatum heen.
1: Ja, ik zal het doorgeven aan de baas.
0: Toch graag.
1: En er kwam nog een appje binnen van René. Die heb ik teruggebeld. Ja. En die schrok zo erg voor mij dat ze meteen hem weer heeft opgehangen.
0: Ja, dat heb je vaker, de vrouw, hè?
1: Ja? Ja,
0: maar zelfs mijn zusje zei toen je voor de deur stond. No thank you.
1: Maar toch heeft ze een leuke plaat aangevraagd. En ik dacht, die moeten we wel
0: even draaien. Welke zanger is dat?
1: Umberto Tozzi.
0: Oh, is dat van... Ti amo betekent ik hou van je.
1: Dank je wel.
0: Ja, natuurlijk, schat. Maar we doen dit ook al 5 jaar, hè?
1: Ja, dan mag het ook wel.
0: Ja, oh, wat soort. En welk plaatje was er horen?
1: Gente di mare.
0: Wat zeg je?
1: Mensen van de zee.
0: Mensen van de zee, en die klinkt zo. Gente di mare, dat is het Italiaans van Umberto Tozzi en Raf.

0: ook tussen mijn lippen door. Dat we die René niet aan de lijn krijgen. Kun je die niet even koud proberen nog?
1: Wil je het nog een keer proberen?
0: Nou, we het gewoon een keer proberen.
2: Oké, dank.
0: Ik bedoel, proberen is altijd mijn advies. Ik ben er zelf homoseksueel van geworden. Ik denk, nou, laat ik dat 40 jaar geleden ook maar eens proberen. Hebben we dat gehad?
2: En toch
0: ging het mis. Gaat hij over?
1: Hij gaat over.
0: Oké, ben benieuwd. Altijd spannende radio dit als iemand opneemt.
1: Het is allemaal live, hè?
0: Ja, voor jou wel, ja. Hallo, René.
1: Die heeft jou op de radio gehoord. Die gaat echt niet meer opnemen.
0: Ja?
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Nee, dat is de voicemail. Nou, laat maar zitten dan. Goed.
1: Ja, gaat het goed?
0: Ja, het gaat goed. Wat gaan we doen?
1: Ja, muziek draaien, denk ik.
0: Ja, ik zou wel eens een keer van Cat's Eye een leuke plaat willen draaien. Kun je die even pakken? Die ligt daar achter je. Daar,
1: die,
0: leg hem eens even op de pick-up.
1: Ja, komt ie.
0: Cat's Eye, mensen.

0: man van de oude Bob. Nou, is hij nou, dat heb ik net gehoord, zegt hij. Is hij nou weer een vrouw zwanger gemaakt?
1: Ja, dat kan nooit lang duren bij
0: mensen. Ik heb de dingen zie je broek kent.
1: Ja.
0: Jongen. Ik zag hem laatst. Ik zeg tegen hem: wil je een beetje grijs te worden?
2: Nee, dat is grijs haar. Ja, dat komt van die kinderen.
0: Over die kinderen, ja. Nou, misschien ben je er mee stop. Leuke platen gemaakt zoals deze. Ja, leuk weerberichtje.
1: Nou, leuk weet ik niet. Het blijft helder en het koelt vanavond af tot een graad of 5. Morgen zon overgoten en maximaal 23 graden.
0: Tim Schaap, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Ekeur. Helaas, het is druk onderweg. Meer dan 500 kilometer alweer.
0: Mensen, kinderen.
3: Ja, ongelooflijk. Je hebt onder andere een uur extra op de A6 Muiden-Lelystad. De hoogte van Lelystad Airport gebeurde een ongeluk. Je hebt nu dus een file staan vanaf Almere Regenboogbuurt. Verder de A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar een file. Ongeveer een uur lang komt ook door een eerder ongeluk. Daar is de weg weer helemaal vrij. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Drecht-tunnel nog 16 kilometer en een uur extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Maar ja, de weg is daar nu weer helemaal vrij.
0: Lekker zo. En hoe is het bij ons?
3: Ja, ook daar is het wat drukker. Je vertraging is 10 minuten in de regio daar.
0: Dat is goed dat je helpt herinneren. Je was het vergeten, hè?
3: Nee, zeker. Heel goed. Hij staat onderaan op de lijst.
0: Ja, maar hij stond er wel op. Maar goed, voor hetzelfde geld wil je ontslagen. Een beetje laat over 3 dagen stop je al natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Ja. Mooi te laat mee.
0: Tot zo weer.
3: Yes, tot zo.
0: Hoi, hoi. We gaan naar het nieuws met van 4:30. Het onder andere over chocolaatjes gaat. Dan moet je echt even luisteren. Hij weet alles van chocola. Juri Stubenitski, goedemiddag.
4: Hey Eddy, goedemiddag. Het kabinet trekt meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het Colosseum in Rome is ook morgen nog dicht voor bezoekers. Eergisteren kwam een monteur om het leven die bezig was met werkzaamheden aan de verlichting. Hij viel meters naar beneden. Volgens het ministerie van Cultuur in Italië is er meer tijd nodig voor onderzoek en voor gesprekken met het personeel. Een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats net over de grens in Zeebrugge is een groot succes. Truck Plaza is het werk van een Zeeuwse ondernemer. Hij liet 140 parkeerplekken aanleggen. Er zijn douches, toiletten, een winkel, een bakkerij en een restaurant.
0: Oh.
4: En truckers die zijn er heel blij mee, vertellen ze bij Omroep Zeeland.
5: Het ziet er netjes uit. Veel voorzieningen, ruime parkings. Dus ja, ik denk dat het wel netjes is.
6: Want komt u het ook wel eens anders tegen?
5: Het wordt zeer moeilijk voor vrachtwagenchauffeurs voor nog een parking te vinden die proper is, waar kan gedoucht worden. En sanitair is al zeker
0: aan. Ja, tuurlijk. Dat is belangrijk.
4: Inderdaad, er zijn hoge hekken voor de veiligheid en er komen chauffeurs uit allerlei landen. En ja, dan het chocoladenieuws.
0: Ja, jij bent niet over chocola, mensen.
4: De ronde chocoladepastilles van Drosten die moeten vanaf volgend jaar weer in Nederlandse winkels liggen. Dat heeft de nieuwe Poolse eigenaar Wawel bekendgemaakt.
0: Oh.
4: Het ruim 160 jaar oude Nederlandse chocolademerk kwam in november in Poolse handen. Drosten kwam tijdens corona in de problemen en een andere overnamepoging mislukte. Wanneer die chocoladepastilles precies volgend jaar in de schappen liggen? Nee, dat weten we nog niet.
0: Dat weten we niet. Nee. We zijn op de hoogte hier. Mm-hmm. Nee, we weten precies alles, maar dit weten we niet.
4: Net niet.
0: Even die mooie ronde pastilles. Mm-hmm. Dus net als met ronde glazen natuurlijk. Die geven namelijk een kring op tafel. Om die reden heb ik al mijn glaswerk weggedaan. Heb ik vierkante glazen gekocht. Die geven namelijk geen kring op tafel. Nou, dat is nog waar ook wat ik daar zeg.
4: Mm-hmm.
0: Helemaal geen onzin als je zit te kijken van waar heeft ze het over. Dukke Frush, je ziet alsof je... Nee, 2 dagen bij mijn zusje geslapen heb.
1: Dat niet. Nee.
0: Oh, weer 100 euro minder.
1: Ja. Ik zit te wachten op de top 5 of 5.
0: Oh, die komt hier net aan.
1: Ja.
0: Ja, daar zijn we voor naar Overijssel gegaan vannacht, Duncan en ik. Ja, daar zit namelijk een textielbedrijf.
1: Oh, ja.
0: En daar hebben ze een man ontslagen. Verdikke me.
1: Ja, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens de rechter had dat niet zomaar gemogen. Hij had eerst een waarschuwing moeten krijgen. Ja. Dus nu moet het bedrijf een ontslagvergoeding van 60.000 euro betalen.
0: Oh, maar dat geld hebben ze goed.
1: Ja. Ja, die man was duidelijk niet goed in het versieren van zijn collega's bij die textielfabriek. Maar hoe moet dat dan wel? Dat is de vraag. Hoe versier je iemand
0: in een
1: textielbedrijf?
0: Ik vind het niet kunnen dat je mag niet je collega's versieren.
1: Ja, maar we gaan er wel over nadenken.
0: Jazeker wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee, maar denken staat ons vrij. We zitten in Rusland hier. We kunnen gewoon overal over nadenken. Hoe versier je nou toch iemand in een textielbedrijf? Nou, daar zijn we ontzettend nieuwsgierig naar. Wat heb je bedacht?
1: Nou, ik dacht aan... Wat wordt de rode draad in deze romance?
0: Is wel vrij braaf. Juri?
4: Mag ik jou van katoen geven?
0: Ik zal me even tot de 5:55... Oh, dit is de top 5. Oh, excuus. Ja, we werken zo lang samen. Het zou niet de eerste zijn. Ja, hoe versier je wel aan iemand in een textielbedrijf? Nou, is dat een ladder in je panty? Of is dat de Stairway to Heaven? Oh, heb je ook een leuk dingetje? Hè?
7: Zeker. Ik dacht, zou ik jou naaien?
0: Dat is dus het gevolg, hè, van dit soort dingen. Ik snap dat jullie dit vaker doen. Maar
7: ik wacht nog op de ontslagvergoeding eigenlijk.
1: Ja. Oh, die gaat eraan komen. Ja. Top 5 over 5 vandaag. Hoeveel zie je iemand in een textielbedrijf? Alles welkom via de NPO Luister-app.

0: Hey Eddie.
1: Ja, schat.
0: Wil je voor mij een leuk gezellig plaatje draaien?
1: Tuurlijk.
2: Hey Eddie.
1: Ja.
2: Wil je voor mij een heel rustig plaatje draaien?
3: Ja, dat zijn wel heel veel vragen.
1: Ik had het toch al gezegd? Maar ja, goed, het geeft allemaal niks. Leuk dat je zo'n lijstje in elkaar zet, hè? Goed, vrienden, dus pak je telefoon als je mee wilt doen met de top 5 of een 5. Belangrijke vraag. Hoe versier je collega's op het werk? Gebruik de NPO Live-app.

0: die plaat lang. Miles Smith doet het met Now Horen, mensen. Oh, een drive safe, voorzichtig rijden, mensen. En nu ik het toch over autorijden heb.
1: Autonieuws.
0: Nieuws
1: en gadgets op autogebied.
0: Zo is dat.
1: Nou. Met Ben van Tilburg.
0: Dag Ben, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: De oude vertrouwde stem van de man die overal verstand van heeft als het over auto's gaat, hè Ben?
2: Nou, het meeste wel, hè?
0: Meeste wel. We gaan het over verkeersboetes hebben. Wanneer heb jij voor het laatst een boete gehad, Ben?
2: Nou, dat is lang geleden, ja? Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb veel geluk, denk ik.
0: Ja, zeker. En waar was de boete voor?
2: Nou, die was voor snelheid.
0: Ach, toch, hè?
2: En weer 5-6 kilometer.
0: Ja, verdikke me.
2: Nou ja, weet je, het staat... jullie hebben het allemaal gelezen natuurlijk. Tuurlijk. Het is een hot item. De verkeersboetes staan niet meer in verhouding tot de daadwerkelijke... overtreding, zeg maar. Hè? Nee. Als je het vasthouden van een telefoon...
0: Ja.
2: Als je ziet, dat kost tegenwoordig bijna €500.
0: Ja, staat ergens op. €500.
2: Nou ja, slaat inderdaad. Hè? Een mishandeling kost minder. Terwijl dat natuurlijk vele malen erger is, vind ik ook.
0: Ja, nee, dat moet wel in verhouding tot het vergrijp zijn. Maar goed, let op je snelheid. Ik heb derhalve vanwege de hoge boetes besloten... om niet meer harder dan 100 te rijden in de stad. Ik doe het niet meer, Ben. Ik ben er weer gestopt. Nee, kan echt niet. Zeg, hoeveel boetes worden ze een beetje uitgereden? En wat wordt ermee opgehaald in Nederland? Heb je daar een idee van?
2: Nou, het gaat om miljarden. Ja. Maar dat wordt ook nu ook een beetje... En nu iedere keer die verhoging weer optreedt... wordt het een beetje gezien als de begroting rondbreien... noemen ze dat dan maar even.
0: O ja, rondbreien.
2: Door die bekeuringen steeds hoger te maken.
0: Ja.
2: Maar goed, als je al even dit jaar alleen... het vasthouden van een telefoon, het door rood rijden... al dat soort zaken, is met 56% gestegen.
0: Ach.
2: Maar dat heeft te maken die nieuwe focusflitsers... die je langs de weg ziet staan... Ja, dus er waren er eerst maar een paar van, maar inmiddels staan er al 40.
0: Ja.
2: En aan het eind van het jaar staan er 50. En dat is de reden dat er dus mensen massaal beboet worden op dit moment.
3: Ja, dat is toch heel goed, dat is toch heel veilig?
0: Nee, het is een pinautomaat voor de staat.
2: Nou ja, met name als je de eerste keer niet op tijd betaalt...
0: Ja.
2: Dan wordt de verhoging wordt liefst 50%.
0: Ja, dat ben mijn zusje net zo hoor, Ben. Ja, je moet gelijk betalen, want ze was niet tevreden. Ja, je moet nu vooraf betalen.
2: Ja, oh kijk, dat hoeft hier gelukkig niet.
0: Nee.
2: Maar vroeger was er er stond toevallig ook een column over in de krant vandaag. Vroeger was de boetes hadden een hoog bromsnor gehaald. Dus de agent keek een beetje wat de overtreding was. En of je al vaker in aanmerking of in aanraking met justitie geweest was. En zei ze, niet meer doen, je krijgt een kleine bekeuring. Ja, tegenwoordig, vanaf 1932 liggen al die bedragen gewoon min of meer vast in het register.
0: Hoe was dat in die tijd, Ben?
2: Ik heb geen idee.
0: Maar je hebt het over bromsnor. Heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal geen idee wie bromsnor is. Maar dat komt uit een hele oude tijd van vroeger, uit deze serie. Zwiebertje, ja hoor.
2: Precies.
0: Daar komt Zwiebertje, die ziet er zo uit. Daar is Zwieber met zijn hele... met zijn ingedeukte hoed. Daar kreeg je vroeger al moeten voor.
2: Nou, precies.
0: Ja, dat is lang geleden.
2: Maar dat was wel een mooie tijd, Eddie.
0: Mooie tijd, maar goed. Vroeger was alles beter, zeggen ze. Nou, dan heb je mijn schoonmoeder nog niet gezien. Maar luister, wat ik even wilde weten... het maakt dus niet uit in wat voor auto je rijdt. En we gaan het ook even over de verkoop van Chinese auto's. Ja, ik moet je zeggen, ik zie ze steeds vaker op de weg. Zijn de Europese auto's er minder goed dan, Ben?
2: Nou, eigenlijk zijn de Europese auto's wat laat ingestapt in het hele elektrisch gebeuren. Want kijk, Europa heeft natuurlijk een echte historie. Merk als Mercedes, Peugeot. Peugeot is al vanuit...
0: Peugeot, moet je zeggen. Ik zou er nooit in gestapt zijn, maar ja hoor. Ik denk, waarom zou ik het niet doen?
2: Het zijn fijne auto's, het zijn mooie auto's, maar die hebben een stuk historie.
0: Ja.
2: En die zijn dus ook ooit begonnen met die zogenaamde benzinemotor, dieselmotor.
0: Elektrische auto nu?
2: Ja, nu wel. Maar de Chinezen zijn eigenlijk pas ingestapt toen het hele elektrisch gebeuren al begonnen was. Dus die zijn eigenlijk van kiet af alleen maar elektrisch gaan bouwen.
0: Ja.
2: En met enorme overheidssubsidies op de weg gezet. En dat is ook de reden dat je ze nu massaal ziet.
0: Ja.
2: Je krijgt heel veel auto voor een relatief lage prijs.
0: Ja.
2: Nou ja, en dat is toch wel een bedreiging voor de Europese auto-industrie.
0: Nou, moet je luisteren. Kijk, ik heb zelf ook altijd BMW of Mercedes gereden. Nou, nu dus dat Franse merk wat ik eerder noemde. En dat scheelt wel aardig in de centjes. Als ik dat vergelijk met wat het vroeger kost. Dan denk ik, zo zeg, dan hoef ik echt niet Chinees voor te rijden.
2: Ja, nee, nou, dat klopt. Maar weet je maar, ook de Fransen op dit moment maken toch wel een enorme inhaalslag.
0: Ja.
2: En Citroën, Peugeot, Renault maken gewoon mooie en goede auto's. Dus kijk, en we hebben met één heel belangrijk ding te maken met die elektrische auto's.
0: Ja.
2: Um, volgend jaar ga je als ondernemer, als jij iemand op de weg hebt met een benzine- of dieselauto, moet je 12% boete betalen over de catalogusprijs. Dus iedereen wordt verplicht straks, alle vertegenwoordigers, in een elektrische auto te rijden. Dus ja, dat is op zich heel goed voor het milieu.
0: Als het van de catalogusprijs afgaat, dan is het in mijn eigen geval gunstig, want deze auto heb ik voor weinig.
2: Nou,
0: dus
2: je hebt een heel keurig voorstel gehad.
0: Ja, ik ken Jaap toevallig goed. Groeten aan Jaap. Ontzettend bedankt daarvoor. Ik heb een leuke korting.
3: Dan ben ik heel verzeild geraakt met jullie twee.
2: Maar dat was ook terecht, hè?
0: Was ook terecht. Ben, ik vond het weer leuk met je.
2: Ja, wederzijds. Ja. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
0: Even zwaaien naar Ben met z'n allen. Ja. Doe maar, jongens. Dag, Ben.
4: Hey, Ben.
0: Dag, Ben.
2: Dankjewel, hè.
0: Doei, doei.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: gestaan. Dit was er één. Man-eater. Ik ben iemand die mannen eet. Oh, ik wist dat helemaal niet van Duncan. Maar zoals jij leert elkaar steeds beter kennen natuurlijk.
1: Ja, ik zal je zo meteen bijpraten. Na de top 5 over 5. Die gaat vandaag over een textielbedrijf in Overijssel.
0: Ja, want daar is namelijk een man ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Heeft hij een dikpik gestuurd?
1: Dat weten we niet.
0: Oh, maar dan kan hij hier zo werken als hij dat doet.
1: De rechter vond in ieder geval dat dat niet had gemogen wat hij heeft gedaan. Omdat zijn werkgever hem eerst had moeten waarschuwen.
0: Ja, natuurlijk. Moet eerst iemand waarschuwen en hem dan uit sodemieteren.
1: Ja, precies. En misschien pakte die man het versieren van zijn collega's gewoon niet goed aan. Was dat het probleem? Dus vandaag de vraag, hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Nou, Christian kwam al met, wil je mijn breipen vasthouden?
0: Heel leuk bedacht, Christian. Ja, ja. En Jasper Leegwaard, hij zit hier. Die is,
2: goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van de NOS. Ja. Wat kom je doen eigenlijk?
2: Nou, ik dacht, doe even mee aan top 5 over 5.
0: Zeker leuk.
2: Gezellig, ja. Hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Dank je wel, Leonie. Leuke inzending. Zullen wij onze stoffen laten verweven?
0: Oh, wat netjes zeg. Leuk, heb je ook een nette?
3: Ja, Frank kwam nog. Vind je me leuk? Voor de draad ermee.
0: Kijk nou toch, maar ik denk dat de mensen thuis of in de voituur niet je telefoon pakken. Maar als je zo meteen stil staat op een parkeerplaats, dan kun je even meedoen. Maar hoe doe je ermee? Dat is de grote vraag.
1: Nou, dan pak je je telefoon dus naar de NPO Luisterapp. En dan geef je antwoord op de vraag, komt-ie. Ja. Hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf?
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
15: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
14: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Ja, we zijn er nog een uurtje hoor, mensen. Hè, gezellig! Zeker, het is 4:30. Goedemiddag, NPO Radio 2. Ruim baan nu voor de NOS met het nieuws van nu, dit moment, met Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
2: Hey, Eddy, goedemiddag. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op brillen met een cameraatje erin. Nu al kunnen bijvoorbeeld restaurants, winkels, sportscholen en zwembaden een verbod opnemen in de huisregels, maar dat gebeurt lang niet altijd. Een Kamerlid van Pro wil dat de staatssecretaris in actie komt.
3: Nou, in ieder geval moet nu heel duidelijk zijn dat het signaal wordt afgegeven. Die bril is gewoon verboden in alle openbare ruimtes van Nederland. Dus voel je veilig. En als je dit dus ook doet en als mensen dus wel stiekem zo'n brilletje opzetten en bijvoorbeeld filmpjes online plaatsen, dan kan je ook veel sneller handhaven op heel makkelijk weer die filmpjes offline halen.
2: Andere partijen steunen deze oproep. Vanochtend was de slimme bril van het moederbedrijf van Facebook en Instagram nog in het nieuws. Presentator Roel Maalderink had er eentje op en filmde er personeel mee van Meta bij het kantoor in Amsterdam. Die video werd vervolgens verwijderd door dat bedrijf. In Barneveld zijn de afgelopen dagen meerdere nieuwe laadpalen beschadigd. Iemand heeft de aansluiting gevuld met peurschuim. De exploitant doet daarom aangifte van vernieling. Het populaire squishy dumpling speelgoed vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek. Afgelopen zomer werden de kneepbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het dus geen gevaar vormt. En schepen op de IJssel mogen vanaf morgen nog maar in één richting varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul niet diep genoeg voor scheepvaart in twee richtingen. Het heeft nog volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland steeds te maken met de droogte.
4: Als je nou kijkt wat er in Duitsland en Zwitserland gebeurt, waar ons water vandaan moet komen, daar is het nog weer droger dan van de zomer. Het is op het ogenblik gaan we naar historische lage waterstanden op de Rijn. Een van de belangrijkste pegels is Kaup. En Kaup die dreigt overmorgen op nul te komen. Nou, dat heb ik in mijn leven nooit meegemaakt.
2: Het eenrichtingsverkeer op de IJssel geldt tussen Zutphen en Arnhem. Sommige schepen moeten hierdoor 300 kilometer omvaren.
1: Hoest met weer, Jori.
2: Blijft helder, het wordt ook fris vannacht, ongeveer 6 graden. Morgen mogelijk 23 graden met veel zon.
1: Lekker, we kunnen onze bikini weer aan.
2: Ja, of een afritsbroek, het is maar net wat je wil.
1: Ja, ik laat het je nog even weten. Heeft Tim Schaap, heeft hij een bikini of een...
5: Nee, een afritsbroek. Een afritsbroek. Ik werk bij de ANWB. Ach, dus dat lijkt me handig.
1: Ja. En wat heb je daarmee gedaan na je sollicitatiegesprek?
5: Afgeritst,
1: ja.
5: Zeker.
1: En toen had je de baan.
5: Ja, ze ging heel gemakkelijk, kan ik je vertellen. Hey, Eddie, het is druk op de weg. Zoals gebruikelijk op donderdag. 670 kilometer nu. Onder andere wel goed nieuws over de A6. Muiden-Lelystad. Bij Lelystad is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een file, 50 minuten vanaf Almere. Dan de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar nog een half uurtje na een eerder ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Kan ik niet zeggen over de A29 naar Bergen-op-Zoom toe. Bij Oud-Beierland zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Vanaf Rotterdam-Zuidplein heb je bijna een half uur vertraging aan je broek hangen. En op de A50 richting Os vanuit Eindhoven file tussen Son en Breugel en Veghel. Oh, sorry. 11 kilometer en 50 minuten dus. Komt er een pechgeval. De rechterrijstrook is helemaal dicht.
1: Spreek je om 17:30 weer?
5: Jazeker, staat in de agenda.
1: Tot zo.
6: Yo. Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Wat een heerlijke plaat. We hebben met z'n allen lekker geschuifeld op deze plaat. Het is bijna 5:14. Ik zeg... Daar gaat hij weer voor de laatste keer gaan. Duncan, Frosje en ik op die grote op en neer. Het is alweer de laatste mensen. De week is alweer voorbij. Maar morgen zijn we natuurlijk ook met Goedemiddag gewoon.
1: Ik niet.
0: Nee. We hebben daar vakkundige mensen in gezet.
1: Oh, okay.
0: Dus we hebben vandaag natuurlijk weer een top 5 over 5. En daarvoor zijn Duncan en ik gisteravond naar Overijssel gegaan. Zeker. Naar een hotelletje, allebei in een aparte kamer uiteraard. Ja, een textielbedrijf heeft daar een man ontslagen vanwege seksueel overschrijdend gedrag.
1: Ja, volgens de rechter had dat ontslag niet zomaar gemogen. Hij had eerst een waarschuwing moeten krijgen. Dus nu moet dat bedrijf weer een ontslagvergoeding van 60.000 euro betalen.
0: 60.000 euro! Oh, dan moet ik hier gewoon maar 3 maanden voor werken.
1: Dat dacht ik. Deze man was duidelijk niet goed in het versieren van zijn collega's. En daarom vragen wij ons af, hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: De top 5 over 5.
2: De top 5 over 5.
0: We beginnen onderaan op...
2: Nummer 5.
0: Zo is dat. Hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Bianca, dankjewel voor het insturen. Zullen we samen uit de kleren gaan? Hè? Nummer 4. Oh, Duncan.
1: Op 4 staat Kenneth, hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Ik ben zelf ook een naaimachine.
0: Nou, die spreek je niet voor het eerst uit, hè?
2: Nummer 3.
0: Jou ook nog een leuk dingetje, Luc?
4: Zeker. Op nummer 3, hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Rob die zegt, wil jij ook een keer tot het gaatje gaan?
0: Nummer 2. Ja, leuk hoor, dankjewel Rob. En Patrijza?
1: Nou, die staat op 2. Hoe versier je wel iemand in een textielbedrijf? Blijf jij voor altijd aan mijn zijde?
0: Oh, zijde. Als de stof.
1: Ja, leuk.
2: Nummer 1.
0: Ja, dankjewel Rijza, goed gedaan. De numero uno, de number one. Wacht even. De number one. Oh, one. Ja, de number one. Toch 5 over 5. Hoe versier je in toch in vredesnaam iemand in een textielbedrijf? Dankjewel, Seran. Zo te zien zit het bij jou onder.

0: De Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik wist dat je kende, ik wist het niet zeker. Zag je lopen in de Kalverstraat. En ik zat in de tram. En ik ben in die tram uitgehold. En ik liep achter je aan. Ik denk, die spijkerbroek, die ken ik ergens van. En toen gooide ik een tientje voor je voeten. En je bukte. Ken je dat nummer niet?
1: Nee,
0: dat is van Margreet Dolman.
1: Oh, echt waar?
0: Zoek het eens even op.
1: Nee.
0: Ik ga zelf even opzoeken. Margreet Dolman. Nee, maar dat is een leuk plaatje. Die onlangs natuurlijk aankondigde dat ze gingen stoppen met Bert en Ernie. Maar zoek het plaat maar even op, hoor, want het is heel leuk. Wij gaan een spelletje doen. Well, the man is on, everybody.

0: de karaoke.
1: Oh, er wordt druk gezocht hier in de analen, mensen, naar dat nummer van Margreet Doolman. Buk nog een keer. En jij zou me eens in geheel even moeten horen. Hij is zowel op dames als van heren van toepassing natuurlijk. Dat je iemand heel leuk vindt en dat je in allerlei bochten wringt om diegene te versieren. En dan lukt het op het laatste moment, lukt het niet. Ik kan even het begin laten horen van die plaat. Dat begon met een windje. Kijk, dit hier zo. Zij zit dus in de tram.
2: Ja.
1: En ziet dus daar iemand lopen. Op straat. Waarvan ze zegt...

0: zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage.
1: Versleten broek.
0: Ik keek naar je leren jasje en je versleten broek.
1: Je bukte.
0: Je liet iets vallen.
2: En je
0: bukte.
3: Oh. Wat is dit?
4: Buk, nog een keer.
3: Ja.
4: Toch al zo leer.
3: Oké, mooi hè? Ja, dat is maar een heel mooi nummertje. Gewoon, dat schiet mij gewoon te binnen. Mooie herinneringen van vroeger.
2: Zet hem ook in de map. Nog verwijderen.
3: Ja, dus dat over je contract gaat.
2: Oh.
3: Goed, de karaoke mensen. Oh, dat is, we hebben natuurlijk de microfoons openstaan hier. En dan zing ik leuk mee met grote hits. En weet je, zo meteen komt er ook weer zo eentje aan. Zo'n hit waarvan je zegt van, hé, dat pianootje. Oh, dat ken ik ergens van. Maar waar kijkt het ook weer van? Die gaan we zo meteen draaien. En dan zing ik lekker mee. En die stinkers, mag ik ze gerust even zeggen, Duncan, die doet dan de microfoon. Zonder dat ik het weet, laat hij die openstaan. En dan trekt hij de muziek weg en dan zing ik mee.
2: Precies, daar gaat het om. Jij probeert mee te zingen, het lukt niet. Dan hou je a cappella Eddie Keur over. En dan is het ineens de vraag, wat probeert Eddie hier te zingen?
5: Hi, Cap Boogie. Looky.
3: Yes.
5: All night long.
3: Van Nederland.
5: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Blubblub. Blubblub.
3: Nou.
5: I can brokey. Looky. All night long.
3: Kan echt niet, dit.
2: Ja, maar je hebt het zelf gedaan.
3: Ja, maar dat doe ik toch niet voor het grote publiek, dit?
2: Nou, bij deze voor het grote publiek. Wat probeert Eddie Keur hier te zingen? Laat het weten via de NPO Luister-app.
6: NPO.

0: ook een up-nummer. En ja, hij heeft ook prachtige nummers gemaakt, overigens, Billy Joel. Die minder up waren. Neem deze.
1: Honesty. Oh,
0: eerlijkheid.
1: Is such a lonely word.
0: En natuurlijk die hele grote.
1: Sing us a song.
0: Ja, ja, dan, wat een hit was dit.
1: Sing us a song tonight.
0: En dat was zeggen dat je niet van muziek houdt. Nou, ik ben er gek op. De ontknoping.

0: De karaoke!
1: Zo is dat. Dag Monique uit Groningen. Goedemiddag.
2: Ja, hallo. Met Monique. Goedemiddag.
1: Speciaal voor jou, Monique.
2: Oh, heerlijk.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Ja, hoe is het in Groningen, Monique?
2: Ja, goed. Ja. De zon schijnt, dus dat is altijd goed, hè?
1: Lekker, hier schijnt hij ook. Ben jij een echte Groningse of ben je er naartoe geëmigreerd?
2: Nee, ik ben een echte Groningse, ja.
1: Ja, en je hoort het niet?
2: Oh, nou, dat is heel mooi om te horen.
1: Oh, ja, vind je dat? Ik vind een accentje altijd wel leuk. In het Fries bijvoorbeeld. Maar Groningse.
2: Nee. Doen we niet aan.
1: Nee, doen we niet aan.
3: Jij kent een beetje Fries, toch?
1: Een beetje verborgen en grenetjes. Weet dat naar Chester gaan, is dan op rechte Fries.
3: Ja, moet je kijken.
2: Ik kan je niet nadoen.
1: Nee, ik hoor het vaker. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Kun je nog even snel in één zin roepen wat er zo leuk is aan Groningen?
2: De stad is gewoon gezellig en lekker uit eten daar en terrasjes. Ja, noem maar op.
1: Het is een studentenstad ook, geloof ik, hè?
2: Wat zeg je?
1: Veel studenten.
2: Ja, veel studenten, klopt.
1: Ja. Oké, we hebben dus de gameplay, speciaal voor Duncan de gameplay, noemen we het eventjes.
3: Oh, dankjewel.
1: Zullen we nog even de opgave laten horen?
3: Ja, stop de muziek.
2: Ja hoor.
1: Stop de muziek. Okay.
4: Vreselijk. I get boogie.
1: Wat zeg je ja tegen?
4: Lookie, lookie. All night long.
1: Vreselijk.
4: I can brokey. Lookie, lookie.
1: Dit is Verneder Radio Purzang.
3: Maar je hebt het toch echt zelf gedaan?
1: Ja, nee, ik weet het. Ik was erbij natuurlijk. Maar goed, ik wist niet dat het achter mijn rug misbruikt zou worden.
3: Zeker.
1: Maar goed, Monique die gaat daar natuurlijk garen bij spinnen. Want die kan zomaar een leuke prijs winnen. Als jij het goed hebt tenminste, Monique.
2: Nou, ik dacht aan Baccara. Yes, sir, I can Wookie.
1: Om moeten we even checken.
4: I can Brookie. Lookie, lookie. Abella.
1: Baccara op de radio van jaren geleden.
4: Ja!
1: Wat goed, Monique. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ja, ben je wel eens eerder met je prachtige neus in de prijzenboter gevallen?
2: Ja, ik heb ooit een Eddiebeer gewonnen.
1: Ach, schat, wat leuk.
2: Ja, slaap ik elke nacht mee.
1: Ah, hoor je dat, mensen van Talpa? Ah, dat is toch enig, wat leuk zeg. En had je toen ook de keurende middag zonnebril gewonnen?
2: Ja, zeker, die was er ook bij.
1: Wat zijn we toch altruïstisch even zo goed.
5: Ik heb er nooit van gehoord, wat een enig woord.
1: Ja, altruïstisch, dan zet je graag dingen weg. Wij geven graag dingen weg in dit programma.
3: Zeker.
1: Met name van een ander, uiteraard.
3: Er komt nog wat bij, inderdaad. Radio 2 sleutelhanger, limited edition. Een boekendanse e-reader aanrader library. En we hebben ook nog een Radio 2 pen.
1: Jongen.
2: Ja,
1: nou ja, leuk toch?
2: Ja, heel blij mee.
1: Nou, goed zo.
2: Hartstikke leuk.
1: Ga je morgen ook luisteren?
2: Jazeker, altijd hè.
1: Goed zo, ik reken op je. Dankjewel, Monique.
2: Oké, tot morgen.
6: Let's go. NPO Radio 2.
7: Er is maar één NPO Radio 2.

0: was dat. Hoe is het met weer, Dunkie?
1: Nou, het blijft helder en het koelt vanavond af tot een graad of 5. Morgen zonovergoten en maximaal 23 graden.
0: Echt waar?
1: Lekker, hè?
2: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Ja, Timmetje Schaap, daar ben je weer.
3: Hola die, goeiedag, Eddie. Hallo. Hi. Ja, het is druk onderweg. 715 kilometer. Ja. Die zou ze maar op de koffie hebben allemaal. Ja. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een file voor knooppunt Prins Klausplein. Daar staat een kapotte touringcar. De rechterrijstrook is dicht en alle passagiers zijn inmiddels overgebracht op een andere bus. Hoe dan ook, 40 minuten vertraging vanaf Roelofarensveen. Dan de A6 Muiden-Lelystad. Bij Lelystad zelf is de weg alweer een tijdje vrij na een ongeluk. Vanaf Almere nog wel een file van 30 minuten. Staat 8 kilometer ongeveer. Dan opruimwerkzaamheden op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Zuidplein en Oud-Beijerland een half uur extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ook de A12 Utrecht-Den Haag staat erbij. Bij datzelfde knooppunt, Prins Klausplein. Een ongeluk, de weg is weer vrij. Vanaf Bleiswijk is de vertraging nog 30 hele minuten.
0: Hele minuten.
3: Ja.
0: Dankjewel wederom en we gaan elkaar morgen zien.
3: Tot morgen, meneer.
0: Tot morgen.
3: Later.
0: Hoi. Timmetje Schaap vanuit de Den Haag was dat van de ANWB. Naar de NOS voor het nieuws van bijna 5:30. Jury, de BB.
4: Inderdaad, Eddie. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: President Xi van China is ontvangen door president Trump bij het Witte Huis. Hij is in de VS op bezoek om het te hebben over samenwerking tussen de twee grootmachten. Xi benadrukte dat hij samen met de VS een grote verantwoordelijkheid deelt om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden. Op de A4 bij Steenbergen is vanmiddag een man uit het Zeeuwse Borselen omgekomen. De 74-jarige automobilist botste op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. De vrouw van het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In de Duitse stad Dortmund heeft de openbaar aanklager een onderzoek geopend naar een man van 105 die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in een kamp voor krijgsgevangenen in Duitsland. Die man wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord. Hij was toen tussen de 20 en 24 jaar oud. En frustratie in het centrum van Utrecht. Omwonenden van Café Ginny ergeren zich aan kots op straat en hard geschreeuw. Ze zijn er klaar mee.
5: Overal liggen dus kotsplekken. Ook bij die paaltjes daar. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je, als je dronken bent, je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
4: Daarom stappen buren naar de rechter om de alcoholvergunning van Café Ginny van tafel te krijgen. Het café zegt dat ze al €80.000 hebben uitgegeven om iets te doen aan geluidsoverlast, zoals isolatie.
0: Ja, kot. Het is ook hartstikke smerig. Café Ginny, ze hebben ooit een plaat laten maken. Ja, oh, ja. Ja, door Albert West. Ach, ken je die nog?
4: Ja.
0: Mijn schoonmoeder was gek op Albert West. Ze zat altijd voor de televisie. Zat ze naar hem te kijken.
4: Ach.
0: Ze is ook overleden door de televisie.
4: Dus, hoezo?
0: Ze kreeg ze op de hoofd tijdens de verhuizing. Ja,
6: absoluut. Ja, dat kan niet. Ben je toch een ventje?
7: Ja, dat kan toch niet?

0: is de Joep Mali en ik luister elke dag naar Eddie Keur. De allerbeste DJ. Hij is goed.
1: Ja, dat vind ik ook.

0: En zo heet hij Kids in America. En over Amerika gesproken.
1: I was saved by God to make America great again.
0: Joy stop.
2: USA Today.
0: Was het maar vast 2028. Maar goed, zover
3: is die, dat mag je niet zeggen.
0: Ja hoor, ik mag alles zeggen.
3: Ja, mag je dat zeggen? Ja, mag je, in Nederland kun je dat gewoon zeggen op de radio.
0: Dat ik zou willen dat 2028 was. Dat is een heel algemene geste.
3: Ja, dat is waar. Je hebt daarmee niks gezegd. Maar ik weet wat je bedoelt.
0: Ja, maar dat is iets anders.
3: Ja.
0: Dus de quarter counts. En,
3: dus Eddie, jij vond zijn speech bij de VN, vond je niet zo, hè, geloof
0: ik? Nee, helemaal niet. Zoals wij dat hier in Frankrijk vaak zeggen, one trick pony. En dat is, it's all about me. Dit is de wereld en die draait om mij. En wij hebben dus wel gewoon open kanalen met de journalisten, zoals jou nu hier.
3: Die laten jullie gewoon toe in de Tweede Kamer.
0: In de Tweede Kamer zelfs, maar ook hier op die grote.
3: Ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk.
3: Ongelooflijk. Wat een land.
0: Zit je bij Beeld en Geluid?
3: Ik zit bij Beeld en Geluid, bij jou om de hoek.
0: Ja, ik zag het, ja.
3: Had net niet de tijd om naar jou toe te komen.
0: Verdikke me, man. Wat vindt het tappe publiek daarvan eigenlijk? Oh. Ja, ik vind jou een leuke man. Had wel leuk geweest. Nou ja, goed.
3: Was leuk geweest.
0: Misschien een volgende keer, mocht hij er ooit komen. Je weet het niet. Waar hebben we Michel eigenlijk voor gebeld?
4: Onder andere voor CNN, Politico en...
3: Je had het er al even over, inderdaad.
0: Ja, de relatie natuurlijk tussen Trump en de media. Die ligt natuurlijk onder vuur. Nu met die CNN en al die anderen, die mogen allemaal niet meer komen. Dat is nu teruggedraaid door de rechter, geloof ik.
3: Ja, de rechter heeft toch ingegrepen en gezegd, dit moet onmiddellijk stoppen. En deze omroepen kun je niet zomaar deurwijzen. Dat kan niet. En dat gaat in tegen alle regels. En dat heeft te maken met vrijheid van meningsuiting, First Amendment. Ook de vrijheid van de pers natuurlijk. Dus dat kan niet. En het is de zoveelste keer dat Trump eigenlijk gewoon wordt teruggeroepen door rechtbanken. Dus er zijn wel degelijk mensen die opletten in Amerika. En die zeggen, dit gaat te ver.
0: Ja, met het Kennedy Building heeft hij dat ook gehad natuurlijk. We willen zijn naam graag op hebben. Nee. Je moet gewoon even opnieuw geschilderd worden, kindje. Ah, verdikke me. Maar dat weet je
3: dan
0: toch
3: van tevoren? Nou wil hij dus eigenlijk zoiets als geschilderd door Donald Trump. Hè, wil hij er dus nu op hebben. Hè, van een renovatie gerenoveerd door Donald Trump. Het Kennedy Centrum. Dat is een achterdeur via welke hij probeert om alsnog op dat gebouw te komen. Het is ongelooflijk. Ja, hij is een beetje de zonnekoning, inderdaad. Ja,
0: nou, hij is wel iets meer dan dat. Maar natuurlijk uiteraard cynisch. Daar ben ik normaal wars van. Maar wat gaat er nu gebeuren? Die mensen van de pers mogen nog gewoon binnen, maar die krijgen natuurlijk de volle laag nu van hem.
3: Ja, die krijgen de volle laag, maar dat kregen ze al een beetje. Dit gaat over dan MS Now, dat was vroeger MSNBC, inderdaad, CNN en Politico. Nou, die zijn altijd kritisch, Politico nog het minst, maar die twee anderen zijn wel kritisch op Trump. Die krijgen vaak de volle laag. Je zag het ook bij de VN, hè? Ik geloof op dinsdag, toen een van de CNN-reporter daar stond en zei ze, you shouldn't be here, you shouldn't be here. Staande naast Melania,
0: zei hij dat. Je moet mij niet verslaan. Nee, het verbaast me overigens dat Fox meedeed daarin.
3: Dat was mooi. Dat was de Amerikanen ook opgevallen. Hè, dat inderdaad Fox, maar ook de anderen zeiden, oké, dan wij ook niet. Als je hen de deur wijst, dan wij ook niet. Nou, dat deed Fox dus wel degelijk aan mee. Al had iedereen al gevreesd, hoe lang gaat dit duren? Want deze week is ook Xi Jinping in Washington. Gaan ze dat ook dan ook niet verslaan? Dat is toch wel belangrijk. Dus het is al, gelukkig heeft de rechter ingegrepen en gewoon gezegd, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Media moet gewoon het Witte Huis in kunnen, klaar.
0: Ik vind het een beetje vernederend eigenlijk voor hem. Heeft hij die emotie niet?
3: Dat is iets wat jij en ik misschien wel hebben. En Duncan en andere mensen, gewone mensen. Maar hij heeft dat niet. Want hij wordt wel vaker, dat verliezen we misschien een beetje uit het oog. Hij wordt wel vaker door rechtbanken, ook door de Supreme Court, op zijn nummer gezet. En teruggewezen en afgekeurd en ingeperkt. En daar trekt hij zich dan niks van aan. Nee. En dan probeert hij het een maand later via een andere manier toch. Ja. Hij heeft gewoon een hekel aan de media. Ja.
0: Nou, hij komt natuurlijk van ver, want hij is in de eerste jaren dat hij een beetje voor het voetlicht trapt, is hij natuurlijk wel voor lul gezet. Het is een beetje, ook met die roast, waar hij aan meedeed, zat hij in de zaal, werd hij echt tot aan zijn hielen, werd hij helemaal afgebrand. Dus hij is natuurlijk wel wat gewend. Hij heeft een dikke huid op dat punt. Maar je zou je voor kunnen stellen dat je ook aan gezichtsverlies niet wil lijden als president, want je weet van tevoren, dit wordt teruggedraaid.
3: Dat had hij kunnen weten. Ja. Nou is het wel zo dat ik wel vind als Amerikaanse televisiekijker dat sommige van die zenders, bijvoorbeeld CNN, het wel in dit soort gevallen heel snel dan en heel lang eindeloos over zichzelf gaan hebben.
0: Ja, begin ik al aan.
3: Nee, ja, dat is... dat is ja, ook cynisch bedoeld, neem ik aan. Maar zeker. Dus er zit ook wel wat onvrede bij kijkend publiek. Hoewel die natuurlijk weer Trump gaat veel te ver. Maar er zitten natuurlijk wel een paar zelfkikkers bij dat soort omroepen die het alleen maar over zichzelf hebben. En dan ook een beetje Trump geobsedeerd zijn. Ja. En dan krijg je dus een Trump die die wild om zich heen slaat. Natuurlijk wordt teruggefloten. Ja, het blijft een gevecht tussen de pers en Trump.
0: Ja, ik zie het al, je staat een beetje onhandig bij beeld en geluid. Een beetje voorovergebogen. Kom ik automatisch bij Jette. Want die is in Amerika in een gay café geweest.
3: En wat voor een?
0: Ja, vertel nog even wat voor een dat was.
3: De Stonewall Inn. Bij mij om de hoek. 300 meter verder. Ja, dat bekend. Is een beetje de gay kroeg in New York.
0: Jij dat weet.
3: Ja, dat weet ik. Ik begrijp wat je bedoelt. Omdat het een monument is. Het is een national monument. Ja, natuurlijk. Nee, het ligt bij mij om de hoek. En het is al sinds de eind jaren 60 de plek waar gays in Amerika voor het eerst openlijk en vochten met politie, omdat ze vervolgd werden.
0: Zeker.
3: En openlijk zeggen, wij zijn gay en daar staan we voor en nu is het afgelopen. Nou, dat is daar allemaal gebeurd in 1969 en daarna Stonewall Inn. Nou, dat is een landmark. En daar zegt Jette dan hele mooie dingen. Van dit soort plekken moeten we in ere houden, want belangrijk. Vond ik mooi.
0: Hoe is de relatie eigenlijk tussen jullie twee?
3: Ja, volgens mij deed Jette het wel goed bij het laatste diner van de koning en koningin met Jette. Waarvan Trump natuurlijk moet hebben gedacht dat is de kleinzoon van de koning of iets dergelijks. Wat doet die man hier? En toen kwam hij erachter, met Jette kun je gewoon een goede avond hebben.
0: Zeker.
3: Alle berichten daarover zijn dat Jette het daar heel goed deed Trump aan de dis.
0: Ik vind het ook wel weer leuk. En hij heeft dus blijkbaar helemaal geen moeite met een gay president.
3: Nee, heeft hij geen moeite mee.
0: Dat is een beetje van de upkant.
3: Een gay prime minister. Nee.
0: Dat is de eerste in onze hele geschiedenis waarvan we weten. Hè? Bij Joop den Uyl dacht je ook van, goed, weet ik niet zeker. Maar goed,
3: dat dacht jij wel. Ja, Joop den Uyl dacht jij. Liesbeth den Uyl?
0: Nee, die gaat er niet ergens
3: keurig, anders. Keurig huwelijk.
0: Nee, die ging niet ergens anders een uiltje knappen. Nou, ik denk dat we er een beetje doorheen zijn weer, Michiel. Ik vind het altijd leuk, met je.
3: Hartstikke leuk, vanuit Beeld en Geluid. Voor Eddie Keur, gewoon Radio 2. De Wild in de Middag, NPO Radio 2.
0: Dankjewel, vriend.
3: Dankjewel. Doei.
2: NPO Radio 2.
5: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Vol plezier uiteraard. Je kunt ook ergens anders zitten, maar dat doen wij niet. We leggen alle zenders min 1 uit. Klaas van Kruistum.
1: Hallo.
0: Caro en JV.
1: Correct.
0: Betere fit is er niet.
1: Ik ga door.
0: Ja. Hey, goed. Welkom. Zeg, jij hebt altijd een leuk plaatje voor mij. Zal ik jou eens een snipperetje laten horen?
1: Ja, doe eens.
0: Ik zeg misschien een klein stukje van de nieuwe single van U2. Wil je het even horen?
1: Nee, dat mag je nog niet laten horen.
0: Oh.
1: Ik heb hem hier.
0: Ik ga een klein stukje laten horen. Wat is dat?
1: Dat is niet U2.
0: Wat is het wel?
1: Ja. Het is een lekker plaatje. Ja. Heel oud.
0: Even assistentie voor je vragen. Er staat hier iemand in de gang die het wel weet.
1: Ja.

0: Het is Dillinger. Cocaine in my brain. Moet je aanspreken?
1: Ken je hem niet?
2: Nee.
0: Nou, schat.
2: Nou.
0: Dat is een kraker van een hit geweest. Ik was DJ op Texel. En toen hadden ze het liever niet dat ik die plaat draaide. Omdat het toch een referentie had natuurlijk met cocaïne.
2: Ja,
0: ja,
2: dat kan ik begrijpen.
0: Ja, nee, ja, ik mocht hem niet draaien. Ik heb hem uiteraard toch gedraaid.
1: Ga je mezelf even terugbrengen naar Radio 5?
0: Ja.
2: Goed, ik wil even vertellen wat ik zou gaan doen.
0: Graag.
2: Ik ga namelijk de nieuwe single van U2 draaien. Want die wordt om 6 uur wordt die gereleased aan de wereld. Ze komen met een nieuw album. En zometeen mag ik hem dus echt eventjes laten horen.
0: Spannend, hoe heet hij?
2: Kan ik begrijpen.
0: Ja, nee, ja, mocht hem niet draaien. Ik heb het uiteraard toch gedraaid.
1: Ga je mezelf even terugbrengen naar Radio 5? Ja.
2: Goed. Ik wil even vertellen wat ik zou gaan doen.
0: Graag.
2: Ik ga namelijk de nieuwe single van U2 draaien. Want die wordt om 6 uur wordt die gereleased aan de wereld. Ze komen met een nieuw album. En zometeen mag ik hem dus echt eventjes laten horen.
0: Spannend, hoe heet hij?
2: Silencio.
0: Stilte.
2: Ja.

0: Als het maar door 5 voor 6 heen is, jongens. De nieuwe single van U2.
1: Doe normaal.
2: Ach, oh, zo zeg. Dit was zichzelf.
0: Ja. Wat je bang was.
1: Ik denk, gaat hij dit nou echt doen?
0: Nee, ik sta je toch nooit naar iemand. Nee, ga ik niet doen.
1: Wil je nog meer weten? Of,
0: nee hoor, de muziek is afgelopen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dag.
0: Veel plezier bij Klaas.
1: Dankjewel.
0: Luc, bedankt.
3: Dankjewel, Eddie.
0: Dankjewel, Duncan.
3: Jij bedankt.
0: Morgen zijn we met Keur in de Middag. Kijk maar op internet, op mijn Instagram, voor de gasten die er komen. Dat is een hele rij. We gaan eens even bellen met de directie. Wat vonden zij van de

0: morgen hier om 4 uur.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
12: Hey Francis, ben je er klaar voor?
13: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
12: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
13: Ja, magisch.
14: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
15: Goedenavond allemaal, het is donderdag 6 uur. Dit is NPO Radio 2. Wat leuk dat je luistert. Het NOS-journaal ga je krijgen van Juri Stubenitski. Goedenavond.
16: Goedenavond, Klaas. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. Met die brillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Dat is op een aantal plekken

0: verboden vanwege de privacy. Maar de Tweede Kamer vindt dat het kabinet dit duidelijker moet maken en dat meer bedrijven het gebruik van zo'n camerabril in de huisregels verbieden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Het is volgens correspondent Sjoerd Den Daas best onhandig met het belangrijke bezoek van de Chinese president Xi.
1: We moeten alles volgen, met name toch ook via dit YouTube-kanaal van het Witte Huis, omdat de media van MS Now, CNN, nog steeds niet het Witte Huis in mogen. Dat maakt dit een beetje raar bezoek, maar we moeten dus alles uit de tweede hand volgen, met name vandaag.
0: De nieuwsmedia die worden geweigerd stappen opnieuw naar de rechter. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 racen de fietsers over het TT-circuit in Assen en door het Stadspark van Groningen. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Gisteren werd al duidelijk dat de WK naar Nederland komt, met Groningen en Drenthe dus als decor.
2: Wat wielrennen natuurlijk uniek maakt, is dat je over een heel groot oppervlakte gaat. Wielrennen gaat, kan door de hele provincie gaan. Dus je kunt ook echt je regio erbij betrekken. Je kunt door alle dorpen, 30, 40 dorpen, dwars doorheen mensen mee te nemen. En als je dan een lange aanlooptijd, zoals we nu hebben, die 8 jaar is wat mij betreft echt een cadeautje, om het WK veel meer te laten zijn dan alleen maar een sportevenement.
0: Er worden meer dan 500.000 bezoekers verwacht. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt aan het einde van het jaar bij de landelijke publieke radio. Kranenbarg werkte 22 jaar voor deze zender en de laatste 10 jaar zat hij op NPO Radio 5.
3: Er komt een andere indeling op de zender, waardoor er geen plek meer is voor Bert op 5, wat ik echt heel erg jammer vind. En daarmee stopt ook mijn werk in Hilversum. Het waren 32 geweldige jaren.
0: Kranenbarg maakte hier onder meer Ontbijtradio en Knooppunt Kranenbarg. Op Oudejaarsdag heeft hij zijn laatste uitzending bij de collega's van 5.
4: Echt het einde van een tijdperk, hè? Ja.
0: Het weer dan vanavond en vannacht helder bij een graad of 5. Morgen begint fris, maar daarna wordt het 19 tot 23 graden met veel zon.
4: Jury, dankjewel. Tot zometeen. We gaan even kijken hoe het is op de weg. Althans, dat doen we via de bril van Tim Schaap bij de ANWB. Goedenavond.
5: Hey, goedenavond Klaas. Ja, ik heb een soort groothoekbril nodig, want het is nog steeds hartstikke druk. We komen van 700 kilometer. We zitten nu rond de 450, dus het gaat wel de goede kant op. Behalve dan op de A4, Amsterdam-Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag. Een file van 3 kwartier vanaf Roelevarensveen. Komt door een kapotte touringcar. De rechterrijstrook blijft daar voorlopig nog dicht. Dan de A12 vanuit Arnhem tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer, 25 minuten. De A16 Rotterdam-Breda staat er ook nog tussen. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer, 35 minuten. En tenslotte drukte bij Eindhoven op de N2 richting het zuiden. Vanaf Veldhoven tot aan knooppunt Leenderheide. 7 kilometer en dik een half uur in de file.
4: Dankjewel.
5: Yes.
4: Zometeen is het tijd voor het overloopbad. Ik begin met Tina Turner. Maar het is inmiddels 4 minuten over 6. Dus de deadline is verstreken. De muziek is officieel beschikbaar.

0: De hele plaat hoor je zo meteen.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Pack voor 13,59.
1: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex Raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Het oor wil ook wat.

0: Tina Turner and We Don't Need Another Hero.
1: Dit is het oor met Klaas, die echt alles kan.
2: Klaas van Kruistem.
3: Het oor wil ook wat.
2: NPO Radio 2.
0: Hey, goedenavond allemaal. Het oor wil ook wat op de laatste donderdag van september. Je zou het niet zeggen, maar de herfst zit er echt aan te komen. Net als Emily trouwens. Die is de maandag weer, dus mijn laatste invalbeurt voorlopig. Dat gaan we natuurlijk vieren met een fijne uitzending. Straks ga ik bellen met ruimtevaart- en meteoriet-expert Rob van den Berg, want deze week werd bekend dat er een meteoriet van het formaat van een flatgebouw is ingeslagen op de maan. Mijn vraag is, kan dat ook hier gebeuren? Wat is daar precies gebeurd en kan dat ook hier gebeuren? Nou, daar straks meer over. Maar eerst, ja, ik had het er net al over. Tijd voor splinternieuwe muziek van een band die al 50 jaar oud is. 13 november komt er een nieuw album uit van U2. En ja, de eerste single is letterlijk 11 minuten geleden geüpload en beschikbaar gesteld. Ze vieren dat jubileum van 50 jaar met een plaat die heet Carnaval de Luz. Iets met licht. Het is een eerste volledige nieuwe studioalbum in 9 jaar. Ja, en het is wel een plaat met veel verwachtingen. Bijdragen van onder andere Brian Eno, Martin Garrix en meest opvallend Thorn, een duet met Dolly Parton, dat haar laatst opgenomen zangprestatie zou zijn. Dat heb ik allemaal niet, maar ik heb wel voor jou nieuwe muziek. 2,5 minuut korte, felle, surfpunk-achtige nieuwe energie van U2. Dit is Silencio.

0: en Silencio. En we hebben nog een jubileum, die van Frank Sinatra. Want zijn mega hit That's Life bestaat dit jaar 60 jaar. Het is echt een wereldprestatie dat die plaat nog steeds overeind staat. Denk even aan alle emoties en verhalen die met deze track zijn meegegaan.
1: That's Life.

vet hoor, die punk sound van U2. Het klinkt relatief modern voor zo'n oude band. Bijna net zo vernieuwd als in de jaren 80. Ik weet niet zeker of dat nou een compliment is of niet. En Bart die zegt, ik hoop dat de rest van het album van U2 beter is. Want dit viel, jammer genoeg, vies tegen. Bono praat gewoon wazig het hele nummer lang. Helaas. Nou, ik hoop dat het nog een stukje beter wordt. En dan krijg ik ook nog een appje binnen van Siem. Hallo Siem. Yo Klaas, wat lauw dat je nu op de radio zit. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik heb een guilty pleasure. Wil jij hem voor me draaien? Het is best day of my life van die oehoe, snap je?

zit echt te genieten van de appjes die binnenkomen via de NPO Luister-app. Is nogal uiteenlopend, kan ik je melden. Maarten die roept, ja, ik vind die nieuwe van U2 veelbelovend. Weer een beetje dat Vertigo-gevoel van begin 2000. Joris zegt...

0: Best Day of My Life, American Authors. NPO Radio 2, luister hierna. Het is bijna 6:30, tijd voor een update van het nieuws. En dat krijg je van Jury. Goedenavond.
1: Goedenavond. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. President Trump had hen geweerd, want de berichtgeving beviel hem niet. Maar een rechter heeft de president teruggefloten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En hij zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. De Spaanse politie heeft begin deze maand 2 mensen gered die waren gemarteld in een soort martelkamer. De ruimte in een woning was helemaal ingepakt met plastic bouwzeil en er lagen tangen en hamers. Er zijn 7 mannen uit Servië opgepakt. En deze week wordt er 's nachts hard gewerkt in Woerden. Er wordt bijna 5 kilometer aan asfalt vervangen. En deze man is er druk mee.
2: En dan komen ze met 2 machines van die. En dan trekken ze hem in 1 keer erin. En dan is het walsen en klaar. En dan de belijning.
3: En dan kan ik er de volgende ochtend weer overheen rijden.
2: De volgende ochtend kun je er gewoon weer overheen rijden.
1: Dan zegt hij bij RPL Woerden. Over een paar nachten dan zijn ze klaar en kunnen ze weer over goed asfalt in Woerden.
0: Kijk aan.
1: Het weer vanavond en vannacht droog, vrij helder en 1 graad of 7. Morgen veel zon, maximaal 23 graden. En het blijft de dagen daarna vrij zonnig en droog.
0: Dankjewel, Jori. Nou, maar eens even checken. Hoe gaat dat straks op Woerden? Weten we er al iets van, Tim Schaap bij de ANWB?
4: Ja, het is nog steeds drukker hoor, onderweg. Op veel plekken gaat het wel de goede kant op. Op de A2, dat is het meest opvallende nu, richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Kerkdriel en knooppunt Del, 13 kilometer en 1 uur extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht daar. Verder bergingswerk op de A4, Amsterdam-Den Haag. Nadat bij knooppunt Prins Klausplein een touringcar strandde. Die lekte koelvloeistof. Er is nu nog 1 rijstrook dicht. Vertraging is 3 kwartier vanaf Hoogmade. En drukt op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer, dik 1 kwartier.
0: En die weg bij Woerden, dat weet je dus niet.
4: Nee, dat is iets te lokaal voor ons. Sorry. Kijk. Dus op dit moment, nu kun je daar goed doorrijden.
0: Nee, maar dat is een goed verhaal. Als het heel lokaal is, betekent dat het ook geen enorm probleem gaat worden.
4: Nee, alles met een A en N nummer weten we.
0: Oké, dankjewel hè.
4: Hoppatee, yo yo.
0: Deze week werd bekend dat er een meteoriet met het formaat van een flatgebouw is ingeslagen op de maan. En de grote vraag is, kan dat hier ook gebeuren?

0: Connect, My Friend. En daarvoor Duran Duran, The Wild Boys. BNP Radio 2, het is 7:10. Leuk dat je luistert. Stel je even voor, even een meteoriet de grootte van een flatgebouw van 6 verdiepingen die met volle vaart op de maan klapt. Klinkt als het begin van een rampenfilm waarin er van alles misgaat, maar dit is dus echt gebeurd, is bekend geworden. NASA heeft een nieuwe krater ontdekt van maar liefst 222 meter breed en 43 meter diep. Ja, ik moest gelijk denken aan die film Don't Look Up met Leonardo DiCaprio. Dat gaat ook over een meteoriet die ja, uit het heelal deze kant op geslingerd wordt en eigenlijk het einde van de mensheid betekent. Aan de telefoon Rob van den Berg, ruimte- en ruimtevaartdeskundige. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas.
0: Jij hebt die film denk ik ook wel gezien, hè? Don't Look Up.
1: Ja, meerdere keren. Briljante film.
0: Ja. Het gaat over meer dan alleen een meteoriet in die film. In dit geval, laten we even beginnen. Een meteoriet is volgens mij gewoon gesteente dat uit de ruimte komt naar ons toe, toch?
1: Ja, een meteoriet kun je dan op aarde vinden als ruimtesteen. Als ze dan nog door de ruimte zweven, dan zijn er weer andere namen voor, afhankelijk van hoe groot ze zijn. Maar dan noemen ze we meestal asteroïden of planetoïden. Ja. Maar wat je dan eenmaal vindt op de aarde, uit de ruimte, dat noem je inderdaad een meteoriet.
0: Ja, het is een beetje hetzelfde als dat lava onder de grond magma heet, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Het is hetzelfde spul.
1: Wetenschappers bedenken dat.
0: Ja, precies. Maak het nodeloos ingewikkeld. Maakt niet uit. Hey, eventjes, maar ik bedoel, dit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Het formaat flatgebouw van 6 verdiepingen, wat dan met een enorme snelheid inslaat op de maan. Hoe groot is dat eigenlijk in meteorietermen?
1: Ja, dit is best groot. Je hebt het over 10, 20, misschien 25 meter. Dat is echt wel een behoorlijke steen. En NASA gaf zelf ook al aan van, de kans dat dit op de maan inslaat, dat is misschien 1 keer in de 100 of 1 keer in de 150 jaar. Dus het is best groot en best zeldzaam.
0: En het gaat met een verwoestende kracht.
1: Ja, dat is enorm, want zo'n rotsblok, ja, dat weegt nogal wat natuurlijk. Dat wordt aangetrokken door de maan. Met andere woorden, het valt gewoon met hoge snelheid op de maan. En er is geen atmosfeer die het tegenhoudt of afremt, dus dat slaat met volle kracht in.
0: Ik vermoed dat daar ook het geruststellende element in dit gesprek zit, want ja, ik zit natuurlijk te denken, er zijn nog veel meer van dit soort, laten we ze maar voor het gemak even meteorieten noemen, die ja, deze kant opkomen, maar wij hebben zo'n schil om de aarde heen, hè?
1: Ja, onze atmosfeer houdt gelukkig heel veel tegen. Je kan bijna elke nacht, als het helder is, wel vallende sterren zien, meteoren. Dat zijn eigenlijk ook stofjes, die zijn een stuk kleiner, die dan verbranden in de atmosfeer. Maar de grotere, die kunnen erdoor komen, maar dan moeten ze echt wel heel groot zijn. De laatste keer in 2013, dat was net zo'n steen van 1,20 meter... Die ontplofte in de atmosfeer. Dus die sloeg geen krater. Dus het gebeurde af en toe.
0: En het onwaarschijnlijke geval dat die meteoriet nog een stukje groter is dan 6 verdiepingen flatgebouw?
1: Ja, gelukkig is het zo dat hoe groter, hoe zeldzamer. Dus zo'n hele grote steen als 66 miljoen jaar geleden, die het einde van de dino's betekende. Ja, dat is al 66 miljoen jaar geleden gebeurd. Dus heel groot betekent heel zeldzaam.
0: Ja, mijn negatieve kant, die draait het natuurlijk om. Die denkt, ja, het is al heel lang geleden, dus de kans is steeds groter dat die gaat komen.
1: Het is er weer tijd voor.
0: Kunnen we dan wat doen, stel het gebeurt?
1: Ja, we weten zeker dat het een keer gebeurt. Maar het geruststellende is, dat kan nog heel lang duren. En er wordt heel erg nagedacht over wat we kunnen doen. Stel je ontdekt hem op tijd, dan zou je net als weer in zo'n andere spannende film, zou je er raketten op af kunnen sturen die ermee botsen of zelfs kernbommen laten exploderen. Oh. Om hem van richting te veranderen, zodat hij de aarde mist.
0: Ja, het wordt wel gelijk sci-fi dan, hè? Dat is echt niet te geloven. maar ik hou me even vast in jouw woorden. De reden waarom dit op de maan zo in kon slaan, heeft gewoon te maken met het gebrek aan de atmosfeer. Wij hebben gelukkig zo'n prachtige beschermring om onze aardbol. En voorlopig hoeven we even geen rekening te houden met hele ernstige dingen.
1: Nee, je hoeft niet bang te zijn dat de hemel op je valt. Dus gewoon lekker genieten van een mooie sterrenhemel.
0: Ja, precies. Het grootste gevaar zit op aarde zelf, zou ik gaan zeggen.
1: Inderdaad.
0: Hey, dankjewel voor deze uitleg, Rob van den Berg.
1: Graag gedaan.

0: De heerlijke stem van Joe Cocker, Summer in the City. En daarvoor natuurlijk Firework van Katy Perry.
1: De After Dinner Hit.
0: Ik heb vanavond voor je een zonnig en lichtvoetig uitbuikliedje. Hoort ook wel een beetje bij de dag van vandaag. Het was heerlijk weer. Misschien heb je wel een lekker stampotje met prei op of een masala tofu. Nou, zoek maar op wat het is. Of een zelfgemaakte sushi. Nou, ik heb er eentje voor je. Oh. George Benson. Dat geeft je gegarandeerd een goed gevoel. En dit is wel eentje, nou, misschien wel het hoogtepunt uit zijn carrière... over de tegenstelling tussen de belofte van roemen... en de rauwe werkelijkheid van armoede op straat. Kijk een nummer dat zijn eigen verhaal vertelt. Van jazzgitarist tot ster. George Benson on Broadway.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ.

0: krul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi aan de VS. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen en nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Duizenden mensen worden nog vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ewout de Jong, dankjewel. We gaan even schakelen met Den Haag. Want bij de ANWB zit Tim Schaap die ons kan vertellen hoe het gaat op de weg.
5: Jazeker, helaas hier

0: en daar nog niet even rooskleurig als op andere plekken. Wel goed nieuws over de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Del is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Empel nog een half uurtje vertraging. Hopelijk lost het daar nu snel op. Verder de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein is nog steeds één rijstrook dicht. En dat heeft alles te maken met een kapotte touringcar. Die staat er al een hele tijd. De vertraging is 35 minuten nu vanaf Hoogmade. Mensen rijden ook om over de A44. Richting Den Haag vielen voor Wassenaar 3 kilometer en 10 minuten vanaf Leiden.
1: Dankjewel. Joep. Zometeen het vervolg van het Orwell ook wat. Met straks, ik kan wel zeggen, de parel van de donderdagavond. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar bijvoorbeeld, je durft niet te zeggen dat je elke avond een kinderboekje leest voor het slapen gaan, terwijl je helemaal geen kind hebt. Of bent. geen oordeel. Het is gewoon soms lekker om dat even van je af te gooien. Die ontboezemingen die kan je al insturen via de NPO Luister-app. En dan komen ze misschien zometeen wel voorbij. En natuurlijk heel veel muziek. Onder andere zometeen van Herman Brood en Henny Vrienden. Als je wint.
2: Ster. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Het oor wil ook wat.

0: Ik denk dat dit wel het lekkerste loopje is van Nederland, hoor. Herman Brood, Henny Vrienten, als je wint.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, goedenavond allemaal. Het is donderdag. Dit is Het Oor Wil Ook Wat met Klaas van Kruijften. Ja. Volgende week is Emily weer terug van vakantie. Dit is mijn laatste invalavondje. En ik zit heerlijk te genieten van jullie reacties. En nou ja, deze donderdag, dat is natuurlijk ook altijd wel een bijzondere in het oor. Want het is ook, nou ja, je kan wel zeggen veilige havenavond. Want het is tijd voor de safe space. Om je onzekerheden, gekkigheden en bijzondere verhalen te delen. Als je het bijna niet durft te zeggen. Bij ons kan je het gewoon kwijt. Bijvoorbeeld, je durft bijna niet te zeggen dat je nog altijd elke ochtend eerst linksom 50 keer en dan rechtsom 50 keer aan je fidget spinnen moet draaien voordat de dag echt begint. Mag gewoon, hè? Ik bedoel, geen probleem. Of misschien ben jij wel een heimelijke partycrasher. Ga je soms naar reunies van scholen waar je nog nooit op hebt gezeten? Nee, geen oordeel. Dat lijkt me juist wel heel grappig. Misschien moet ik het ook eens proberen. Of ben jij iemand die elke verjaardag nieuwe planten koopt omdat je graag wil dat je gasten denken dat je enorm groene vingers hebt? Ook dat is oké. Nou, dit is een beetje de trend waar we aan zitten te denken, maar misschien is het heel iets anders. Heb je een ander voorbeeld? Heb je eigenlijk zo'n andere bekentenis op het puntje van je tong liggen? Nou, ik zou zeggen, laat hem eraf rollen. Ga even naar de NPO Luister-app of bel even 0800-1122. Deel je verhaal. Ben benieuwd. En verlos jezelf. Het is tijd voor muziek. Deze is ook wel echt heel fijn. The Cooks. How'd you like that?

0: lekker dit, hè? Bruno Mars en Karol G en Still.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatwas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Goedenavond, met wie spreek ik?
4: Ja, je spreekt met Robin.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, Robin. Vertel, hallo. Vertel.
4: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kijk camping ASMR. Ja.
0: Oké.
4: Ja.
0: Wat is camping ASMR?
4: Camping ASMR, dat zijn in mijn geval zijn dat filmpjes van iemand die gaat kamperen. En je hoort eigenlijk alleen maar het geluid van het kamperen.
0: Ja.
4: En idealiter is dat bij mij dus ook regen. Dus is het kamperen in de regen.
0: Ja.
4: Misschien hoor je wat krekels of wat vogels op de achtergrond. Maar ik kijk naar iemand die zijn tent opzet.
0: Ja.
4: En dan hoor je dat ook.
0: En dan hoor je die geluiden. Ik zit ondertussen even snel te kijken.
4: Ja.
0: Even kijken, wat is dit? Weet je dit soort geluiden?
4: Ja, dit is het. Dit is heerlijk.
0: En hoe kwam je erachter dat je dit leuk vond?
4: Mijn vriend keek dit. En toen dacht ik, nou, dit is raar. Dit is heel raar. Waarom kijk je dit? En iets gaandeweg zat ik er heel vaak naast. En ineens hoor ik mezelf tegen een collega vertellen... Ja, dan kijken we lekker samen filmpjes van mensen die kamperen. En toen zei zij, wat? En toen dacht ik, oh ja, dit is misschien iets raars. Maar ja, dus doordat, ja, dit, het kwam langs. En ik voel gewoon dat dat prettig is. En dan gaan we samen zitten en dan denk ik, oh, zullen we dit kijken?
0: En dan vooral het ASMR-gedeelte, dus het geluid, zeg maar.
4: Ja, maar het beeld is ook wel belangrijk, hoor.
0: Oh, oké, dat is wel een onderdeel ervan, ja.
4: Ja,
0: is er een, heb je een favoriete kampeerder of video die je kijkt?
4: Ja, er is één man en die gaat altijd kamperen met zijn hond. En zijn hond heet Ted.
0: Heeft hij toevallig blond haar?
4: Ja, ja.
0: En een zwarte hond?
4: Een zwarte hond.
0: Daar zit ik er niet naar te kijken.
4: En word je meteen ontspannen en kalm?
0: Nou ja, hij gaat nu lekker op zijn bed liggen. En die hond die ligt een beetje tussen zijn benen naar hem te kijken. Zo van, nou... Ja. Het is eigenlijk wel gezellig zo met z'n tweeën.
4: Ja. En dan straks gaat hij opstaan en dan gaat hij even koken voor Ted, denk ik. En dan gaat hij even een vuurtje maken buiten. En dan gaat hij zitten met zijn biertje. En dan daar hoor je ondertussen krekels en regen.
0: De ultieme slow TV is dit met dat heerlijke geluid erbij.
4: Ja.
0: Weten mensen dit van jou of heb je het toch een beetje geheim gehouden?
4: Ik heb dit niet bewust geheim gehouden. Maar ik ben er wel achter gekomen dat dit dus iets is wat mensen in ieder geval niet van mij verwachten. En ik weet ook niet of ik het nog zo makkelijk zomaar zou zeggen weer.
0: Oh, ik ben helemaal gebiologeerd. Ja. Ik zit nu te kijken naar een close shot van druppels op de tent en alle...
4: Ja, en weet je wat zo fijn is? Hij praat dus zelf verder helemaal niet.
0: Nee, hij zegt helemaal niks.
4: Nee, af en toe staat er een beetje tekst in het scherm. Maar het doet er helemaal niet toe. Hij is er, maar hij is zo weinig aanwezig... dat het ook een beetje kan zijn alsof je er zelf zit.
0: Ik vind het een prachtige ontboezeming. En misschien, heel misschien, Robin, gaat er van mij ook wel een nieuwe wereld open.
4: Oh, ik kan het echt aanraden. Het is heerlijk.
0: Dankjewel voor het delen van deze kampeerliefde.
4: Graag gedaan.
0: Wat een mooie bekentenis.

0: George Ezra begon eigenlijk heel pessimistisch aan dit nummer, maar bedacht, dat kan ik eigenlijk niet maken. Er moet iets tegenover staan. En toen werden dus Pretty Shiny People. Daar voor de Eagles, One of These Nights. NPO Radio 2, het hoort wel ook wat leuke reacties die binnenkomen op de bekentenis van Robin zojuist. Marissa die geeft nog een tipje. Voor iedereen die dit leuk vindt, bekijk ook even Martijn Dolaert. Die heeft namelijk een huis in Italië gebouwd. Ook daar heb ik even naar gekeken. En het geluid is inderdaad fantastisch. Want nou ja, die gaat dan een kopje koffie zetten buiten. Die praat af en toe wel overigens. Dus als je dan zeg maar iets meer auditief geweld wil, dan kan je dat proberen. Jules laat weten, ik ga het dan mijn partner voorstellen. Het lijkt me best lekker. Renier zegt, ik word al onrustig van het idee. Geef mij maar gewoon een PlayStation spelletje. En Patty die zegt, waar kan ik de kampeerder met zwarte hond vinden? Hoe heet hij of zijn accountnaam? Nou, Patty, speciaal voor jou. Het kanaal heet Go4x4 van de auto. Dus Go4x4. Veel plezier.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

favoriete autorijliedjes is. In principe kan je er gewoon een loopje in maken en dit gewoon 15 minuten lang laten lopen. En je hebt het gewoon niet in de gaten. Want Sheryl Crow, die brengt je wel, hoor. All I Wanna Do, in het oorlog wat, bij NPO Radio 2. Als je er bent ingeschakeld, goedenavond, leuk dat je er bent. Ik heb wat nieuws voor je, ik heb er eerder van de week ook al even laten horen. Amanzi, het is een bijzondere vrouw die eigenlijk echt, net als veel artiesten, flink haar best heeft moeten doen om überhaupt genoeg geld te verdienen om in de muziekwereld rond te kunnen komen. Ze deed dat eerst door sample packs in te zingen. Dus haar stem werd gebruikt in DJ-mixen. Maar inmiddels is ze helemaal van zichzelf en maakt ze hele fijne muziek. En deze week kwam er dus nieuwe muziek uit van Amanzi. Dit heet I Gave You Grace. En vooral het refrein, dat is echt even...

0: FM Radio Gaga uit 1984. En daarvoor nieuwe muziek, Amanzi, I Gave You Grace. En ik zei al van in het refrein kan ze aardig losgaan. Nou, Martijn die kwam tot de volgende conclusie. Niet dat bedje, jongens, Klaas. Ik kwam tot deze conclusie.
1: Nou, deze is morgen hartstikke schor, dat kan niet anders.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, ja.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Ah, iets serieuzer. Ik moest wel een beetje denken aan Adele natuurlijk, die daar op een gegeven moment wel echt last van kreeg. Die ook heel erg het stemgebruik to the max deed, maar uiteindelijk in stemtherapie moest om goed te leren zingen, opnieuw te leren zingen. Enfin, heb jij wel eens dat je naar een concert gaat, maar dat je al weken van tevoren je vrienden op de lijn krijgt die dan zeggen, hey, ik weet welke liedjes in welke volgorde er voorbij gaan komen, hier is de playlist. Hebben ze dan uitgezocht voor je? En dan denk jij, dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten, ik wil me laten verrassen. Nou, dat gevoel, dat heb ik nu ook, want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd welke verrassing jij voor ons in petto hebt. Welke plaats zou jij graag willen horen en waarmee wil jij de rest van Nederland verrassen? Laat het weten via de NPO Luisterapp of bel even met 0800-1122. Ja, ik laat me graag verrassen. Dan heb ik een verrassing voor jou en die komt van Björk. Human Behavior.

0: John Legend en Love Me Now op NPO Radio 2. En daarvoor draaide ik muziek van Björk. Tot grote blijdschap van André. Wat een fantastische muziek. Nu weer Björk en Mariette is er ook helemaal blij mee. Leuke verrassingen. Nou, ik heb er nog eentje, maar die komt niet van mij.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Die komt van Leendert. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja, je kwam met een band aan. Ik moest even twee keer nadenken, eerlijk gezegd.
2: Ik kan me voorstellen, ja, Squeeze.
0: Ja.
2: Is toch wel een band uit het begin jaren 80.
0: Ja.
2: Die gelijk het knallen van de hit hadden. Maar ja, in die band zat ook heel veel mensen die later nog beroemder zijn geworden. Zoals Jules Holland. Hè,
0: die speelde het goed, hè? Ja.
2: Ja, en ook later zijn twee leden duo begonnen. Tilford. En ze zien ook veel background vocals, ook bijvoorbeeld die cd van Mark Knopfler onder andere.
0: Oh ja.
2: Salem van Philadelphia. Ja,
0: dus Leendert, eigenlijk zeg je, Klaas, deze hoort wel in jouw oeuvre thuis. Die moet je wel
2: Klaas,
0: eventjes...
2: Dit is een nummer, er zit ook een break in het nummer, een soort onverwachte wending.
0: Ja.
2: Met een moek, weet ik hoe ze het gedaan hebben, heel knap in elkaar gezet. En natuurlijk de productie, die is zo goed in elkaar gedraaid. Als je het nummer één keer hoort, blijft het grappig niet meer uit je hoofd.
0: Oh, dit wordt een oorwurmpje. En hoe heb jij ze leren kennen?
2: Nou, dat is eigenlijk ontstaan met, ik geef een klein voorbeeld. Dat vroeger in begin jaren 80 een opkomend talent, dat heet dat geloof ik. Mensen zoals Elvis Costello, allemaal kleine bandjes die steeds bekend zijn. Zoals Brinsley Swords,
0: ja?
2: Dave Edmunds. En ik zag een LP staan met allemaal kleine balletjes van biljarttafel, weet je, die ze gebruiken bij biljarten.
0: Ja.
2: En op elk biljartje stond een nummer. S-Q-U-E-E-Z-E.
0: Ja.
2: En dat sprak me zo aan. En ik heb het geluisterd in de... Toen ik het luisterde, dat is gewoon te gek, dat ga ik kopen.
0: Ja,
2: maar die hele LP is te gek.
0: Oh ja, dus eigenlijk vond je ze op een LP waar meerdere bands op stonden met een mysterieuze titel, zeg maar, zoiets.
2: Juist.
0: Ik ga ervan luisteren en het wordt nu een oorwurmpje, dus dankjewel.
2: Oké.

0: gaat. En zometeen los gaat. Heb je zin in, jongen?
1: Ja, en hoe? Disco donderdag!
0: Disco donderdag, ja, natuurlijk. Hey, bedankt allemaal voor het luisteren. Ik ben er morgenavond weer om 9 uur. En voor nu, bye bye, zwaai zwaai.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl. Denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.

0: Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch weer journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in een tuin en een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor het beste kinderboek voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor toch nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg, en presenteerde de Top 2000. Wat Kranenburg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo 6-pack voor €13,59.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met Morad.
6: Listen, can you feel that? The night's already warming up, even with the cold creeping in around it. Something's rising. A heat that has nothing to do with the weather. A pulse gathering, ready to take over every room across the country. It's coming for you. There's no cooling this down now. And right at the center of it, your radio friend is turning up the heat with you.

Robbie Williams, Kylie Minogue en Kids. Het is donderdag. Het is mijn laatste werkdag voordat ik op vakantie ga. Nou ja, ik moet eigenlijk nog het weekendje even doorwerken op tv. Maar daarna is het echt wel gewoon vacantione. Dus de komende weken hoor je Gijs Hakkert op mijn plek. Zoals je begrijpt kijk ik dus al toch wel stiekem een beetje uit naar dat, een beetje het weekendgevoel.

Ja, het is maar zeg maar net uit welke periode je komt, hoe oud je nu bent. En dan volgt er vanzelf hele andere muziek uit. De vraag, waar heb jij opgedanst in de discotheek? Nou ja, oké, okay, dat is dus de vraag. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Kom maar door met je suggesties. Het mag dus van alles zijn als het maar lekker dansbaar is op deze donderdagavond. Berichtjes typen mag. Berichtjes inspreken vind ik net zo leuk. Hoor ik meteen de stem van degene die me appt. Bruce Hornsby nu. And the way it is.

0: De nieuwe single van Sienna Spyro op NPO Radio 2. Mijn koptelefoontje breekt door twee die voorwerken. Oh ja, kan ik jouw koptelefoon even... Ja, hè? Mijn koptelefoontje wordt even omgewisseld, zodat ik even normaal geluid op mijn... Jongen. Precies net voordat ik begon met praten, breekt mijn koptelefoontje in twee. Maar we zijn er weer. Sienna Spyro dus. En veel van haar liedjes zijn emotionele en dramatische ballads. Zo noemen ze dat dan, zoals Great Expectation, die je net hoorde, dat eigenlijk ook is. Sienna stopt dan al haar gevoelens in haar liedjes en dat heeft een reden.
1: Some people are just naturally sad people who can experience happy moments. And I would say I am one of those people. And that is like genetic. My dad's like that, my grandma's like that. And that comes with like not feeling things sometimes. And singing has really been the way... I felt like a real person, that I felt tangible, that I felt present, that I feel like myself, that I feel like I have a purpose.
0: Ja, muziek geeft haar leven dus een doel, maar het gaat nog een stapje verder zelfs. Voor Sienna is zingen als een soort van zuurstof. Ze heeft het echt nodig om te kunnen leven. En dat het nu ook echt haar werk is, nou ja, daar is ze dus elke dag dankbaar voor. Kan ik me wat bij voorstellen. Heb ik nu muziek voor je van Agda en de Munnik en ook Faster the People komt eraan. En dan zometeen ook nog Disco Donderdag. Welke plaat dat wordt, dat hoor je zometeen.

0: en Pumped Up Kids. Het is Disco Donderdag. Jij mag het bepalen. Mijn vraag aan jou is, waar heb jij opgedanst in de discotheek? Hey Hans.
1: Heidi, Morad. Ja, ik heb een lekkere voor Disco Donderdag. Ik weet nog dat ik in Club Bloesje stond in Nijmegen. En daar draaide dan het nummer van Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En ja, ik stond daar met een aantal maten. En stonden we naar de leuke meisjes te wijzen in de discotheek. Met Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Hoi.
2: Disco.
3: From disco to disco.
2: Disco Donderdag.

0: spraak gebruikt. Pijltjes schiet naar beneden. Als je videoclips hebt gekeken in de jaren 90, dan blijft dat op een bepaalde manier hangen. Erg lekker. R.E.M. Losing My Religion. Heb ik muziek voor je van een jonge gast die een paar weken geleden nog de topsong te pakken had. En dan heb ik het natuurlijk over Lenny Monsou. Hij is hard bezig met zijn grote doorbraak. En voor die grote doorbraak is hij zelfs naar het buitenland gegaan.
1: Ik heb altijd het idee dat ik misschien een beetje raar of een beetje te rock en roll of te alternatief of te arrogant overkwam of zo. En ik denk, wanneer ik misschien wat om mezelf wat toegankelijker te maken, want ik wil graag gewoon voor zoveel mogelijk mensen spelen. Dat is mijn grote droom. Wat ik daarvoor nodig heb is gewoon als mijn muziek gewoon wat beter wordt, weet je wel. Dus daarom ging ik ook naar Zweden om te kijken wat er gebeurt als ik gewoon met mensen schrijf die mijn muziek nog beter kunnen maken.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk in Zweden wel gewoon echt goed, hè. Want echt alle grote wereldartiesten werken graag met Zweedse producers. Ik bedoel, de grootste hits komen daar echt vandaan. Ik heb het over een Taylor Swift. Coldplay, die werkt daar ook. Dus dat is een goed begin voor Lenny. En dan is het denk ik ook wel gewoon meteen tijd voor zijn muziek.
2: Op NPO Radio 2.

wat kan muziek toch lekker vallen op zo'n donderdagavond. Sam Brown en Stop. Alright, kijken naar de klok. Het is natuurlijk bijna 9:00. En dat betekent dat jij zo meteen mag bepalen welke muziek ik ga draaien. De ballen van Moral die staan hier in de hoek van de studio alvast warm te draaien. Zometeen trek ik een balletje uit die ballenbak. En dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Er zitten nog 46 balletjes in het apparaat. Dus 46 categorieën die ik kan trekken. Welkom!

0: David Tyler naar Rogers. En Talk to Me op NPO Radio 2. En het is nu tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ballen schieten alle kanten op, worden goed door elkaar gehusteld voordat er uiteindelijk één balletje uitschiet. En we hebben een balletje te pakken, Anne. Even kijken, het is balletje 89. Wat staat er bij 89?
2: Op het lijstje staat de categorie Latin.
0: Hey, dan kun je bijvoorbeeld denken aan Jennifer Lopez. En Let's Get Loud.
2: Ja, die is wel lekker.
0: Oké, de categorie is Latin.

0: Mr. Jones, Counting Crows, we trokken een bal en de bal vertelde ons zoekmuziek in de categorie Latin. Nou, daar komen al leuke dingen op binnen hoor. Bijvoorbeeld deze inderdaad. Is duidelijk Latin inderdaad. Jennifer Lopez met Let's Get Loud, maar ik kwam ook deze tegen. Ja, gewoon allemaal lekkere muziek uit Latin-Amerika. Daar komt het in ieder geval op neer. Als jij zelf nog een hele fijne suggestie hebt, je kan hem doorappen via de NPO Luister-app. Kom maar door.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezond toch gedaan met Sunweb.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: in met Macro, de voordeligste groothandel.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
11: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
10: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel.
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: www.cathaypacific.nl.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Steen. Even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
7: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
7: I'm the queen of the show!
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: De ballen van Morat.
10: En we trokken balletje 89. De categorie die erbij hoort is Latin. Ik kijk even in de NPO Luister-app wat er nog meer binnenkomt. Anoushka zegt in de categorie Latin van lang geleden. Miami Sound Machine en Gloria Estefan. Ah, staat genoteerd. Dankjewel. Lekker.
11: Hey Morat. Ja, lekker. Latin is natuurlijk Louis Fonsi en Demi Lovato met de Esha Mela Koopa, oftewel, geef mij maar de schoen.

0: En ook nog de uitleg erbij. Oei, oei, kom of waar betekent luister naar mijn ritme. Oké, duidelijk, staat genoteerd. Meer Latin tracks zijn van harte welkom. Je mag me appen via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: Justice Jordan en Happiness op je donderdagavond. We hebben een bal getrokken, balletje 89. En dat balletje vertelt ons, zoek de allerbeste Latin track die gedraaid mag worden op NPO Radio 2. Paul, jij mag het zeggen.
1: Morad. Hey. Wat dacht je van Coldplay met de Buena Vista Social Club? Als ik het goed zeg, met Clarks. Lijkt me echt lekker Latin.

Keen en This Is The Last Time. Een muziekstudio huren is niet goedkoop. Dus als iemand een keertje eerder weggaat en er nog wat tijd over is in die studio, ja, dan is dat natuurlijk wel het moment om je kans te grijpen. En dat is precies wat Benny King doet in de jaren 80. Hij heeft net de band The Drifters verlaten en hij wil heel graag solo gaan. Maar het platenlabel is het daar niet mee eens. Want die vinden dat ze Ben gewoon als songwriter moeten laten werken. Maar ja, wat ik je net al zei, er is dan wat tijd over in die studio. En hij denkt, ik zal jullie even laten zien of ik solo kan gaan of niet. En hij gaat achter de microfoon staan en daar wordt dan de basis gelegd voor dit liedje. Stand By Me. En daarmee bewees Benny King dat hij het echt wel solo kan. Zometeen Anouk en Modern World.

0: Modern World. En de show loopt bijna op zijn eind. Dus er is nog maar één ding wat ik van jou wil weten. Welke plaat is zometeen?
1: Morat's Most Wanted.
0: Ook vanavond schotel ik weer twee platen aan je voor die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een ander linkje, ander thema. Vanavond is het een battle tussen liedjes over de avond en de nacht. En kies je voor optie A, dan gaan we de duisternis van de nacht opzoeken. En dat doen we dan met Harry Styles.

in the evening. Maar welke plaat is jouw favoriet? Jij mag het zeggen. Stem in de poll. Daarvoor open je de NPO Luister-app. Klik daar bij Radio 2 op bericht en je ziet de poll meteen verschijnen. En vind je het ook leuk om gewoon even een motivatie mee te sturen, mij te vertellen van waarom je een bepaalde keus maakt? Dat kan. Dan mag je ook een berichtje mee sturen. Maar dat stemmen aan zich is gewoon heel simpel. Of Harry Styles of Paul Simon. Stem bevestigen. En klaar is Kees. Sommieu nu. Feels part 2.

In het Fun, de voor Jamiroquai en Can't Heat. Ik kijk even naar de tussenstand van Moral's Most Wanted. We hebben Harry Styles, Late Night Talking, de voor een andere late avondplaats. Late in the Evening van Paul Simon. Ah, het is wel echt even een dieptepuntje voor een van de twee artiesten, hoor, qua aantal stemmen wat hij binnenkrijgt. Ik ga je niet vertellen wie hoeveel procent binnen heeft, maar één van de twee artiesten heeft dus 97% van alle stemmen binnengekregen. Maar de stembox staat nog open, dus je kan nog het verschil maken als je denkt dat jouw artiest achter staat. We hebben Harry Styles tegenover Paul Simon. Ga naar de NPO Luister-app, klik daar op Radio 2. En als je dan berichten opent, verschijnt de poll vanzelf in je beeldscherm. Hoef je alleen nog maar te klikken op je favoriete artiest. Dus Paul Simon of Harry Styles. Stem bevestigen en de rest gaat vanzelf. Oh mijn god, wat ziet dit er slecht uit voor een van de twee. De uitslag van Moral's Most Wanted, hoor je zo meteen.

0: Je voorschotelde waren gelinkt door het thema avond versus de nacht. De twee keuzes voor vandaag. Harry Styles, Late Night Talking tegenover Paul Simon. Late in the evening. Maar Anne, wat gebeurt er in de stembox?
1: Ja, we hebben nog nooit een winnaar gehad die met zo'n hoog percentage heeft gewonnen.
0: Ik vraag me ook af dat toen ik net zeg maar vertelde van wow, er staat er eentje wel op een hele dikke voorsprong, dat mensen dan al aanvoelen van oké, dat is vast die.
1: Ja, we kunnen het wel eigenlijk gewoon meteen zeggen. Ja. Er was voor Harry Styles geen redden meer aan.
0: Nee! Maar terwijl Harry Styles is toch een hele gigantische wereldartiest.
1: Ja, zeker. Maar ja, de andere is misschien nog wel een tikje legendarischer. En dat is Paul Simon. Die heeft met 91% van de stemmen gewonnen.
0: 91%? Is het nog nooit eerder gebeurd dat zeg maar een artiest in de 90% van de stemmen zit?
1: Nee, volgens mij ook niet, inderdaad.
0: Oh, man! Oké, dit is dus de Most Wanted track van vanavond. Maar zometeen nog Tim, hè. En die gaat natuurlijk zijn sausje toch eroverheen gooien. Want blijft Paul Simon als Most Wanted artiest overeind staan als we daar drie andere grootheden tegenover zetten? Tims finale oordeel zometeen.

0: de reacties liegen er niet om, hoor, in de NPO Luister-app. Alexander zegt, Paul Simon is toch geen match voor Harry Styles? Oké, er zit misschien wat in. Erik zegt, het is een duidelijk signaal van de luisteraars. Geen Harry Styles meer op Radio 2. Zo erg is het. Tim, ja, zo erg kan het niet zijn.
1: Zeker niet. Harry Styles is gewoon een ongekend groot artiest van dit moment. Ik heb hem in de arena gezien. Ik vond het zo waanzinnig goed. En Paul Simon is een kleine man uit het verleden die ook fantastisch is.
0: Ja, een kleine man met grote hits.
1: Nou, dat is het.

0: Recording.
1: Ah, is een leuke dit hoor. Paul Simon of...
2: Hardcore.
1: Ja, oké. Okay, ja, okay.
2: Leuk, maar dat konijntje, die koplampen. Oh, zo'n treurige clip.
1: Bright Eyes.
2: Zo zielig. Nee, ja. Paul Simon.
1: Paul Simon. Ja. Oké, okay, Paul Simon of... Oh, Cat Stevens.
2: Prachtig. Dit is weer echt heel goed. En hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt.
1: Maar wie is groter?
2: Oké, een groter is Paul Simon.
1: Paul Simon het is. Nog eentje dan. Paul Simon of...
2: Don McLean.
1: Ja.
2: Ik ga toch voor Paul Simon, man.
1: Als grote winnaar van deze donderdagavond. Ja. Lekker, zometeen het avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: de waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
2: Wil je met me trouwen?
1: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
7: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
6: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is donderdagavond 10 uur en de grote poort van Tim's avondslot komt langzaam in beweging. De rode loper rolt uit en jij bent van harte welkom in de balzaal, waar het feest binnen enkele minuten gaat beginnen. De poortwachter van vanavond heeft een naam op zijn gastenlijst staan, maar geen idee wie erbij hoort. Wie het is, hoor je zo meteen.
9: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen.

0: Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Wisselens Chicken voor Chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.

0: dat ik de Velvet Underground draai op 2. En Sweet Jane. Later nog een keer in een geweldige live versie op plaat gezet door Lou Reed. Die zat natuurlijk in de Velvet Underground, maar gaat niets wat mij betreft boven het origineel.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Goedenavond, zeg ik ook tegen de griffier van het avondslot. Griffier, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij komt met een heel belachelijk, dat is eigenlijk bericht.
2: Ja.
0: Er is dus geboden op een naam voor een kind in de UK. Wat is het verhaal?
2: Ja, dit heb ik ergens in de donkere krochten van het internet opgeduikeld. Maar ja. Er is een Britse influencer die kreeg een baby.
0: Ja.
2: En die heeft gezegd, de hoogste bieder mag zijn naam bepalen.
0: Maar waarom zou je dat willen doen? Want dan kun je dus echt de meest gekke dingen bedenken als je maar hoog genoeg biedt natuurlijk.
2: Ja, ik mag hopen dat hij goed zakgeld krijgt later. Het is namelijk 1,2 miljoen pond geworden, maar hij heet nu wel Bad Bolt.
0: Bad Bolt. En staat er nog ergens voor, Bad Bolt?
2: Nee, volgens mij is dat dus de nickname van de reaguurder die,
0: bedrag
2: geboden heeft.
0: Oh, we zijn echt zo.
2: Leg het maar eens uit, hè.
0: Leg dat later maar eens uit aan
2: waarom
0: je kind.
2: Waarom heet jij Tim eigenlijk?
0: Waarom ik Tim heet? Nou, zal ik je eens vertellen, griffier. Ik ben vernoemd naar een hondenserie.
2: Je bent vernoemd naar een hondenserie.
0: De serie Lassie, is je dat bekend?
2: Oh, Lassie.
0: Lassie.
2: Ik moest aan de Dalmatiërs denken, maar Lassie.
0: Nee. Lassie was het. En dat was het baasje van Lassie was een jong kind. En dat kind dat heette, ook nog eens een keer Timmy.
2: Timmy.
0: En mijn moeder was bijzonder verliefd op dat jongetje toen ze klein was. En dat heeft ze altijd met haar meegedragen.
2: En maar ze hield het wel bij Tim voor jou?
0: Nou, ik ben in het ziekenhuis geregistreerd als zijnde een Timmy. Dus toen ik voor een kleine ingreep in mijn puberjaren terug naar het ziekenhuis moest, en ik werd daar omgeroepen als, wil Timmy Opperbroek zich alsjeblieft melden bij de. Nou, ik was des duivels. Echt des duivels. Het is ook een beetje een mietje, moet ik eerlijk zeggen, die Timmy in die serie. Het is ook een beetje een.
2: Jij kan je niet goed identificeren.
0: Ik had liever He-Man bijvoorbeeld.
2: He-Man op het broek.
0: Ja, afgekund.

0: Oh!
1: Vernoemd naar een jongen uit een hondenserie. Waarom nou niet He-Man? Of Sean?
2: Sean the Sheep?
1: Nee, van Sean Connery.

Leg je handen op de radio. En voel die positiviteit. Dit is Emotional Healing Radio. Lazy Stone, No More Rain in This Cloud. Straks even na 11 uur. Dan gaan we spelen de enige quiz waarin je gestraft kan worden met een hit. Dat gaat als volgt. Als je grote bewonderaar bent van een artiest, je kent de albums van voor tot achter, dan is het misschien wel herkenbaar. Zoveel goede muziek en het grote publiek kent alleen maar die één hit die je dan hoort op de radio. Zonde. Je zou zo graag een van die albumparels aan de hele wereld laten horen. Nou, dat kan dus in de Deep Dish Pop Quiz. Het gaat als volgt. Je krijgt 3 vragen van me over je favoriete artiest. Heb je ze alle 3 goed? Dan draaien we gewoon het onbekende liedje van jouw keuze. Heb je het fout, dan draaien we gewoon weer die platgedraaide, grijsgedraaide hit. Maar dan krijg je wel de artiest waar je een groot fan van bent. Lijkt het je leuk om mee te doen? Nou, laat het even weten met de NPO Luisterapp. Het enige wat ik van jou hoef te weten is artiest waar je voor wil strijden en het liedje.

Lekker wegdromen bij The War on Drugs en Who's That? Gloednieuwe single van ze. Eerste nieuwe muziek sinds 2022. Daar hebben ze dus 4 jaar over gedaan. En het werd door de frontman Adam op maar liefst 9 verschillende instrumenten ingespeeld. Ik vind

0: Kun je nagaan. Dat er in part 2 allemaal gebeurt.
1: En toch associaties bij dit nummer.
0: Natte asperge gewikkeld in een plakje ham. Gevulde tomaten. Bruidspaar. Sketches tussendoor.
1: Ik vind het echt een band voor op een... Ja, weet je, een bruiloftsband zou dit nummer spelen. Vind je niet, Gevier?
2: Ja, ik zie het wel voor. Er moet een goede gitarist bij zitten wel.
0: Ja, dat wil, nou, meestal slaan ze dat deel een beetje over. En dan gaan ze gewoon over op die riff. Dit is ook zo'n nummer wat dan gespeeld wordt. Meestal aan het begin van de set. Daar gaat hij. There's a reason. Dat is echt Let Your Love Flow, weet je. Dat is echt zo'n ongelofelijke, nou ja, bruiloftsplaat vind ik dat gewoon.
2: Ja, heerlijk.
0: We gaan iets anders doen. We gaan de karaktertrekker spelen. Dat doen we vandaag met Joep. Moet ik iets van Joep weten, beste Vier?
2: Je moet hem even vragen naar zijn top 5 op Spotify van vorig jaar.
0: Hè?
3: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Joep, wat leuk dat je meedoet. Ik ga je wat vragen stellen. Aan de hand daarvan ga ik een liedje voor je uitzoeken. En dat mag je je hele leven met je meedragen. Dat is het principe van de karaktertrek. Ben je er klaar voor?
4: Yes, ik ben heel benieuwd.
0: Nou ja, ik moest je dus vragen naar je top 5 van Spotify van vorig jaar. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd.
4: Ik hoor het, ja. Ja, mijn Spotify top 5 artiesten vorig jaar, dat gaat een beetje alle kanten op.
0: Ah.
4: Het is in volgorde is het Muse, John Mayer, Taylor Swift, Henk Wijngaard en Beethoven.
0: Wacht, heel even. Er gebeuren een paar rare dingen nu in mijn hoofd. Kijk, normaal is het zo dat je top 5 dan bestaat uit een paar credible artiesten en dan wat kinderliedjes. Dan wordt de lijst en dan wordt Spotify gekaapt door je kinderen, dat begrijp je nog wel. Maar Henk Wijngaard, je ouders wonen nog bij je thuis? Of wat, hoe kom dit?
4: Ah, ja, Henk Wijngaard is een legend.
0: Nee, natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar dat het zo vaak gedraaid wordt dat hij in de top 5 komt. Dat vind ik curieus, is het woord dat er mee opkomt.
4: Ik vind het gewoon oprecht hele heerlijke muziek.
0: Nee, zeker. Nee, dat is ook geen aanval. Ik ben wel verbaasd, begrijp je wel. Muse, Henk Wijngaard. En dan de Beethoven. Ja, dat ook bijzonder.
4: Je kan een fase hebben, hè.
0: Ja, maar dat betekent dus dat jij muzikaal gezien ongelooflijk breed geïnteresseerd bent. Geldt dat ook voor andere dingen in het leven? Ben je iemand die echt gewoon... Ik doe even een wolkje na... Een brein en een wolkje, dat ontploft zo. Ben je zo iemand?
4: Ja, dat is wel een goede omschrijving. Ja. Ja. Dus ik vind veel dingen interessant.
0: Okay. Kun je daar af en toe ook echt helemaal de weg in kwijtraken? Want dat heb ik dan wel eens, dat je dan een soort van rabbit hole terecht... Ja, echt waar? Wat is het laatste waarin je verdween op een gegeven ogenblik?
4: Er was gisteren de Turkse voetbalcompetitie.
0: Joep, je bent nu al mijn beste vriend, dat kan ik je wel zeggen. M.U.'s en Henk Wijngaard en alles weten van de Turkse voetbalcompetitie. Ja. Hoe kwam je daarin terecht dan?
4: Ja, nee, ik las dat van de NOS dat er nu een Koerdische club opeens staat... en dat best wel een groot ding daar is. Dus ik dacht, ik duik er even in. Wat betekent dat allemaal? En dat was best wel heel interessant. Dat kan je me aanraden.
0: Ja.
4: Kan het je aanraden om er even in te duiken.
0: En voor je het weet ben je dan echt uren daarin kwijt. Doe je dan ook mee aan bijzondere quizzen en zo? Van die algemene kennisquizzen? Want dan moet jij goed in zijn.
4: Ja, als hobbyist. Ja, ook wel per quizzen doe ik ook wel eens. Okay.
0: Even een heel andere vraag. Heb jij een bijnaam? Ik bedoel, als je bij een groep vrienden bent of zo, daar hebben we dus Joep. En Joep is blablabla bla, bla, Joep. Of heb je een nickname?
4: Vrienden van mij noemen wel Side Mission Joep. Want ik ga wel eens op de nodige side missions. Dan raak ik gewoon afgeleid. Dan ga ik gewoon op zoek naar iets. En dan voordat ik het weet, kom ik allerlei rare avonturen.
0: Wauw, oké. Okay. Volgens mij omarm jij het leven gigantisch. Ben jij heel erg levenslustig. Ik denk dat ik hem heb gevonden. Onderga het liedje dat ik heb uitgezocht voor je. En ik ga je straks uitleggen waarom ik Hey Suzy erbij is over heb gekozen van Henk Wijngaard. Nee, die heb ik niet.
4: Daar word ik wel heel blij van.
0: Weet ik. Is er niet geworden. Maar wel deze.
4: Ja, jammer.

0: Let's Go Crazy van Prince and the Revolution. Speciaal voor Joep. Ik ga het zo meteen uitleggen aan je, Joep. Maar eerst wil ik natuurlijk je eerste reactie weten. Past dit liedje een beetje bij jou, vind je?
1: Ja, die is leuk. Ja, ja. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja.
0: Nou ja, ik dacht, oké, Joep, jij bent iemand die echt alle kanten opvliegt. Als jij iets interessant vindt, dan ga je er helemaal induiken. En je omarmt het leven zo positief en zo leuk. Dus ik dacht, Let's Go Crazy past daar gewoon heel erg bij. En daarnaast, ja, Prince, dat was een man die ook echt allerlei stijlen aantikte in zijn leven. Net als David Bowie eigenlijk. He, ja. Hij beoefende eigenlijk iedere soort muziek. En dat doe jij in die zin ook in het dagelijks leven. Die doet van alles en nog wat. Het grappige is ook nog eens een keer dat Prince allerlei verschillende instrumenten bespeelde. Daar was hij zelf ook echt waanzinnig goed in.
1: Ja, nou ja, dat is bij mij ook wel een beetje het geval.
0: Oh, is dat zo? Jij hoor?
1: Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Het is een beetje hetzelfde als met alle zijpaardjes waar ik in zit. Als ik een instrument zie, dan wil ik dat gewoon leren. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Hoeveel zijn het er dan? Wat speel je allemaal?
1: Ja, nu zijn het er 16, maar het zijn
0: zo, wat, sorry, allemaal... hoog, rustig, Joep. Hoeveel?
1: 16, maar dat is dan allemaal net wel een beetje. Weet je wel, dat ik niks echt heel goed kan, maar alles net een beetje, dat ik een beetje mijn weg mee weet.
0: Ik zei al, je wordt mijn nieuwe beste vriend, ik herken het. Maar met 16 instrumenten, wat is het laatste wat jij hebt opgepikt?
1: Ik ben nu heel bezig met mandoline.
0: Oh ja, dat is wel heel... En wat is het lastigste instrument dat je hebt bespeeld?
1: Ja, viool, dat vind ik altijd nog wel moeilijk om daar gewoon heel... En saxofoon denk ik ook.
0: Ja, maar je doet het wel gewoon. Je probeert het wel. Ik vind het fantastisch. Dankjewel dat je meedeed. Let's Go Crazy for Prince and the Revolution is voor jou voor altijd.
2: Tim's Character Track.
0: En je krijgt dan eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En ik heb ook begrepen dat je dit spel eigenlijk al een hele tijd speelt met vrienden. Klopt dat?
1: Ja, ik probeer... ik vind het gewoon heel leuk om als ik... muziek horen en daarbij moet ik aan mensen denken om dat dan door te sturen en dan krijg ik ook wel eens de vraag, oh, zou je een playlist willen maken? Nou, dat vind ik echt super leuk om te doen.
0: Dat is mooi
1: om
0: werk,
1: voor anderen een playlist te maken. Dus dat doe ik wel eens mijn best voor, ja.
0: Het is een van mijn favoriete bezigheden door de hele dag. Ja. Mark, heel erg bedanken voor het meedoen.
1: Nou, heel erg bedankt dat ik mee kon doen. Ik vond het hartstikke leuk.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
9: Hey Francis, ben je er klaar voor?
10: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
9: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
10: Ja, magisch.
11: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister...
14: Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aan...

0: De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Griffier, heb ik het nou goed begrepen dat wij Nederlanders nu in de 90ste minuut gescoord hebben tegen Duitsland?
2: Ja, 1-1.
1: Dat is een keer andersom. Dus normaal zijn het altijd de Duitsers die op het laatste moment, toch?
2: Ja, daar zijn ze goed in, maar ja payback.
1: Dat is heel, heel goed. Goed, zometeen Bastil, Deacon Blue ga ik voor je draaien. En we spelen de Deep Dish Popquiz. Wat wel strijden voor een albumparel met deze keer U2.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
4: I'm the queen of the show!
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Teams, avondslot.

0: Alice, Shut Off the Lights. Het is vandaag donderdag, 24 september. En het is nog maar heel even zo, want over een dikke drie kwartier, dan is het voorbij, dan is het over. Dan kun je niet meer terug. Slaan we een bladzijde om. En wat is er gevierd? Is het iets te...
1: Komt er ook vuurwerk, oliebollen?
0: Maar misschien wel, ja. We slaan er gewoon een pagina om. En dan begint straks heel maagdelijk vrijdag 25 september.
1: Nou, ik vind wel dat je het goed verkoopt.
0: Is toch mooi?
2: Eén artiest. Drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: We gaan een heel leuk spel spelen. We gaan spelen met Paul. De Deep Dish Pop Quiz. Waarin hij dus gaat spelen voor een albumtrack. Van welke band, Paul?
3: Van U2.
0: Oeh, en welk nummer zou je graag op de radio willen horen?
3: Ik zou graag 40 willen horen.
0: 40. Welk album ook alweer?
3: Van War is dat.
0: Ja. Oh. Het is de derde plaat volgens mij van de band, hè?
3: Dat klopt, ja. Ja. Dat is mijn geboortejaar.
0: God. Nee, er gebeurt iets heel erg stoms.
1: Oh, Tim.
0: Oh, dat is zo stom dit. Je gaat... Oh.
1: Nou, de eerste vraag heb je alvast goed, Paul. Want yes. Tim geeft net het antwoord weg.
0: Oh, wat dom van mij. Dit is echt een... Oké, we gaan even opnieuw beginnen.
3: Heb je nog meer tips, Tim, of niet?
0: Ik heb geen enkele tip meer. Je bent groot fan van U2. Hoe vaak heb je ze live gezien?
3: Ik heb ze 3 keer live gezien. De Vertigo, de 360 en Innocence and Experience.
0: Kijk, dan ben je een echte fan. 40 van het album War ga ik misschien wel voor je draaien. Als je 3 vragen goed hebt. Heb je ze niet goed, dan word je gestraft met de hit. En wel deze. Ook geen straf op zich natuurlijk. Maar...
3: Geen straf, nee.
0: We hebben al heel vaak gehoord, Pride in the Name of Love. Nou, daar komen ze hoor.
2: Vraag 1.
0: Nou, 40, dat nummer dus, dat staat op het album War van U2. Hoeveelste plaat is dit van U2?
3: Volgens mij heb een... Ja, bruin vermoeden dat het een derde plaat is.
0: Nou niet een beetje leuk lopen doen.
2: Vraag 2.
0: Wat is de echte naam van Bono?
3: Dat is Paul Houston.
2: Vraag 3.
0: Nou, dan ga ik je pakken, want ze komen binnenkort met een nieuw album aan. Vanavond is bekend geworden hoe die plaat gaat heten. Haha, nou heb ik je. Hoe heet die plaat?
3: Carnaval La Luz. De La Luz.
0: Oh, wauw. Oké, die zag ik even niet aankomen, eerlijk gezegd. Ik pak even alle vragen erbij. Nou ja, inderdaad, derde album War van U2, dat klopt. Vraag 2, de echte naam van Bono is inderdaad Paul Houston. Als ze helemaal volledig wilde zijn, was het Paul David Houston. Maar dat rekenen we uiteraard goed. En inderdaad, dat nieuwe album wat eraan zit te komen. Carnaval de Luz, je hebt helemaal gelijk.
3: Yes, ja, ik kreeg een half uur geleden ook de mail van hun. Dus,
0: dat helpt. Hij was ingeschreven natuurlijk. Ja, nee. Nou ja, het was misschien een makkelijke editie, maar je hebt hem gewonnen hoor.
2: En dit is de albumparel.
0: Geniet ervan, dit is U2 met 40, speciaal voor jou.
3: Dankjewel Tim, fijne avond nog.

U2 van het album War. Schijnt trouwens de derde plaat te zijn van U2. Nummer 14. 40. En Doreen die zegt erover: how long? Deze heb ik geloof ik voor het laatst gedraaid op mijn Walkman. How long? Heel lang geleden nou. Nou ja, volgende week weer een nieuwe Deep Dish Popquiz. Wil ik je meedoen? Strijden voor een albumtrack van jouw favoriete artiest. Krijg je 3 vragen van me in een quiz. Laat het even weten met de NPO.

0: wordt de topsong volgende week. Dat wordt morgen bekendgemaakt bij Bart. Je mag op zich al een gokje wagen natuurlijk in de NPO luisteren. Dat vinden we helemaal niet erg. Het zou van alles kunnen zijn. Er is veel nieuwe goede muziek uitgekomen. Dus, doe maar zo'n gokje. Hè? Het is tijd om even die liedjes op te zoeken die je bijna nooit meer op de radio hoort. Of maar heel af en toe van wij denken, ja, dit moet gewoon wat vaker op de zender klinken. En die zoeken we dan met een, nou echt letterlijk een zoeklicht hier in het avondslot. En vandaag heb ik er eentje te pakken. Ja, dit is wel even eentje om even flink op te kouwen, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het zonde dat deze vrouw, deze Marianne Faithfull, niet meer zo vaak op de radio te horen is. En ik moet je heel eerlijk vertellen, dit klinkt een klein beetje pretentieus wat ik nu ga zeggen. Maar ik liet me inspireren door het laatste. Ja, de griffier moet al lachen. Maar ik las laatst het nieuwe boek van Connie Palmen. Het boek Johnny Walker. En dat gaat in essentie de boek over extremisten en hoe mensen een extremist kunnen worden. Maar het ging ook over Ulrike Meinhof. Zij was journaliste, moeder van twee kinderen en besloot zich op een gegeven moment aan te sluiten bij een terroristische organisatie, de Rote Armee-fractie. En ze wilde daarmee het kapitalistische systeem en West-Duitse staat helemaal ontwrichten. Dat was het idee en dat gebeurde met zware aanslagen en dat soort zaken. Angstaanjagend, zo eind jaren 70, begin jaren 80. Nou, in dat boek van Connie Palmen wordt onder meer beschreven hoe ze tot die stap is gekomen. En dat boek dat gaat over absolutisme. Ergens volledig aan onderwerpen. En bij de ene is dat dan bij een terroristische groepering. En bij de ander is dat drank en het schrijversvak, zoals bij Connie Palmen. Dus Palmen herkent in Meinhof eigenlijk haar eigen rigide absolutisme. Een onbuigzaamheid en die dunne lijn tussen verzet en radicalisme. En de prijs van uiteindelijk de ultieme vrijheid die ze allebei nastreven. En in dat boek komt een scène voor waarin Connie op een gegeven moment in het café zit met haar fles Johnny Walker. En opeens hoort ze die krakende stem van Marianne Faithfull. En een nummer dat gaat over die Ulrike Meinhof. Met daarin de centrale vraag wat iemand beweegt om in de bloei van haar leven zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Marianne Faithfull. Een nummer over Ulrike Meinhof. Broken English.

0: in the Blood van John Mayer. En daarvoor nog Broken English van Mary and the Faithful. Het is tijd om iemand eventjes een beetje te kiedelen.
1: Zachtjes doen hoor. Ja, ja. Hij is net wakker. Ja, het verzoekie monster.
0: Ja, het weekend is in aantocht. En waar dat voor de meeste mensen onder ons een feestelijk moment is, is het voor het verzoekie monster altijd een hele lange zit. 3 dagen zonder verzoekies. Oh, oh, oh. En daarom wil hij vanavond dus even een extra lekker exemplaar. Hè? En welk liedje zou je hem willen voeren? Laat het even weten met de NPO Luister-app. Tik eventjes in wat je graag zou willen horen. Bellen we je terug. Gaan we hand in hand naar dat grote gevaar dat zich het verzoekie monster noemt. En dan gaan we hem voeren. Misschien wel ecstasy.

0: Wonder van het album Songs in the Key of Life. En die plaat komt hij spelen, hè? Op woensdag 28 oktober, Stevie Wonder in Nederland. 97 kaarten zijn er nu nog maar verkrijgbaar. Ze zijn er nog wel, zegt hellotickets.nl. Is dat een goede site? Ik heb geen idee. Ik denk een beetje shady. We gaan naar Bas. Bas, goeie avond.
1: Goeie avond, Tim.
0: En het is inderdaad nu wel langzaam maar zeker de tijd ook geworden. Ja, ik ben er misschien wat vroeg bij, maar toch om langzaam eens na te denken, eventueel over die top 2000, wat je erin gaat zetten straks in december. Heb je een nummer die altijd in de lijsten terechtkomt, beste Bas?
1: Ja. Zeker, en die wil ik ook heel graag horen vanavond, want het is ook een heel mooi begin voor het weekend, zullen we zeggen.
0: Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Het is een lekkere opbouw, want waar heb jij voor gekozen?
1: Tideman, sorry.
0: Oh, wat goed zeg. Zeg, heb je nog iets leuks te doen dit weekend? Zijn er nog spannende plannen?
1: Nee, eigenlijk eerlijk gezegd niet. Juist een keer een relaxed weekend.
0: Oh, ik hoor dat je ernaar snakt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Want je hebt het erg druk gehad de laatste tijd.
1: Zeker, ja.
0: Nou, ik was het ook van plan. Maar dan ga je niet door.
1: Oh.
0: Nee. Als je in het weekend vroeg de wekker zet bij NPO Radio 2, dan hoor je mij in plaats van Tannas dit weekend. Ik zeg het er maar gewoon even bij. ik ga Kuiper voor je draaien met sorry.
1: Dankjewel.
0: Snack time! Ah, nom, nom, nom.

Langley en Choosing Texas. En de creditsrolls die komen in beeld. Het is voorbij. Het is gedaan met het avondslot voor deze week. We zien de griffier weer in het verenpak van de showtrap afdalen. En we wensen iedereen een ongelooflijk goed weekend toe in elk geval. We krijgen nog een bericht van Evelien en die zegt... ik heb de radio aan, de rode kat op schoot, een beetje rust. Want ik heb een geweldige avond gehad bij Direct in the O-Support. En hebben er een beetje aan bijkomen. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. We hebben er nog eentje voor je, Evelien, en iedereen die heeft geluisterd. Dankjewel daarvoor. Nogmaals, maandag zijn we er weer met een nieuwe editie van Tim's Avondslot.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half

0: een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken eerder geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Dan nog het weer. Vannacht koud, met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen er meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van

0: 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het hele verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op voorsprong. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker, maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo dat kon doen. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Pols.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld, en dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door het kiescomité uitgesloten. In de Nations League